0: treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Drie uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
2: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
3: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
2: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Mama! Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat.
11: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
0: Radio Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Hey, Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Radio Oost. Thuis op zondag.

Elton John en Nikita. Back to the 80's. Thuis op zondag. Tanja Reinders. Ja, de ochtenden die worden weer wat frisser. Je merkt het meteen als je de deur uitgaat. Een beetje mist, een jas aan. Maar dat heeft dan eigenlijk ook wel weer iets gezelligs. Want zo'n frisse zondagochtend is natuurlijk een prima excuus om nog even lekker binnen te blijven. Handen om je warme kop koffie of thee, de kranten bij en de radio op Oost natuurlijk. Wij zorgen in ieder geval voor een hele fijne start van jouw zondagochtend. Met leuke uittips voor vandaag, interessante gesprekken, verrassende verhalen en natuurlijk ook fijne muziek om rustig bij wakker te worden. En het is Back to the 80s week bij Radio Oost. En daar gaan wij dan ook maar eens lekker mee beginnen. Voor jou staat klaar Erik Meesie, ooit de zanger van Toontje Lager, maar hij scoorde een solo hit met dit nummer, Zonder jou. Thuis.

Erik Messi en zonder jou. Nou, heerlijk wakker worden zeg. Een beetje uptempo. Nou, we hebben genoeg voor je in petto deze zondagochtend. Want er is vandaag echt van alles te doen in Overijssel. We hebben volop uittips voor je zometeen. We duiken ook in de muziek van toen. Ik zei het al in de aankondiging. Het is deze week Back to the 80s week bij Radio Oost. We spreken met de man achter de platen- en vinylbeurs op de Weerseloze Markt. Dus dat sluit heel mooi aan, denk ik, bij dat thema Back to the 80s. Misschien ligt daar wel zo'n plaat die jij vroeger helemaal grijs hebt gedraaid. We gaan het straks horen. En rond 8:30 natuurlijk het laatste nieuws. En ook onze weerman Hans schuift dan weer even telefonisch bij ons aan. We kijken met hem naar het weer van vandaag en naar de week die nog voor ons ligt. En in het tweede uur dan hebben we ook weer een heleboel leuks voor je. Want dan gaan we ook weer heerlijk naar de leestafel. Dan spreek ik Werine ter Haar over haar boek Een cursus normaal doen. Over de ongeschreven regels van Twente en hoe je als importtukker een beetje leert inburgeren. Nou, genoeg te doen dus weer vandaag hier bij Radio Oost. Uittips, nieuws, weer, muziek, mooie verhalen. Jouw zondag is nog maar net begonnen, maar wij zijn er hoor.

Nou, deze mag eigenlijk niet ontbreken, hè? In zo'n week van de 80's. Spandau Ballet en True hoorde je. En dat bracht ons eigenlijk bij de uittips. We zijn al een beetje laat. Ik ga ze gauw voor je brengen. Want ja, als je de deur nog uit wilt, dan moet je misschien nog wel eventjes een beetje klaarmaken en zo. Want we hebben echt een heleboel leuke dingen voor je vandaag. Want als je zin hebt gewoon in een feestje, dan moet je in Nijverdal zijn. Bruisend Nijverdal viert dit weekend namelijk de 15e editie. En ook vandaag is daar nog van alles te doen. Vanmiddag is er onder meer een pubquiz. En de grote afsluiter staat vanmiddag op het programma. En dat is K3. Jawel. Het optreden begint om 17:30 in de Bruisfabriek. En het is gratis toegankelijk. Vooraf zorgt Kareltje en Jasmijn voor een muzikale warming-up. En natuurlijk kun je ook nog even over de kermis. Een feestje dus voor jong en oud in Nijverdal. En heb je vandaag kinderen tussen de 6 en de 12 jaar in huis, dan is er in Hertme een hele bijzondere theatervoorstelling om naartoe te gaan. In het openluchttheater speelt Jode Rijk vanmiddag De Pest aan Pesten. Het onderwerp is serieus, maar verwacht vooral geen zware voorstelling. Met humor, met goocheltrucs en heel veel interactie gaat Jo samen met de kinderen op zoek naar antwoorden. Wat doe je als je zelf wordt gepest en vooral wat kun je doen als je ziet dat een ander wordt gepest? De voorstelling begint om 14:30 en duurt ongeveer 45 minuten. En een kaartje kost €7,50, inclusief koffie, thee of ranja. Muziekliefhebbers die kunnen vandaag terecht in Weerselo. Op de Weerseloze Markt is een speciale cd- en platenbeurs met LP's, singles, cd's en allerlei andere muzikale vondsten. Straks om 21:45 dan bellen we met JB. Hij is een van de standhouders van vandaag. En hij gaat ons alles vertellen over vinyl. Helemaal passend dus bij deze 80's week. Ik wil een keer week zeggen op z'n Engels. Deze 80's week van Radio Oost. Ja, en van trekkers krijg je in Markelo vandaag geen genoeg. Want daar wordt vanaf 21:00 de jaarlijkse trekkertrek gehouden. Op de ijsbaan aan de Stationsweg draait het allemaal om die pk's. Om motorgeronk en pure trekkracht. Deelnemers proberen met hun trekker de sleepwagen zo ver mogelijk vooruit te krijgen. En bij sommige klassen komen daarbij zelfs de voorwielen gewoon van de grond. Nou, spannend allemaal. De toegang is gratis, dus ga lekker kijken als jij van trekkers houdt. In Markelo dus. En dan nog even een laatste voor dit blokje uittips. Want in Enschede wordt vandaag flink wat afgetraind. Daar klinkt het startschot voor de 27e singelloop. Duizenden hardlopers gaan van start. Voor onder meer de 8 kilometer, de dubbele singelloop van 16 kilometer. En er is ook een speciale kidsrun. Langs de singles klinkt iedere 500 meter muziek. Dus ook voor de toeschouwers is er genoeg te beleven. In het Volkspark zijn bovendien een kidszone, een sportzone en Food Plaza. Vanaf 10:00 gaat het hardloopfeest van start.

0: Christopher Cross en Sailing was dat. En ik heb het laatste nieuws voor je. De hulpdiensten die hadden het druk afgelopen nacht. Want op de hoek van de Heemskerkstraat en de Evertsenstraat in Zwolle is een scooterrijder gewond geraakt. Een taxibusje kwam vanuit de Heemskerkstraat en botste met de scooter. Een ambulance bracht de scooterrijder naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En aan de Prins Bernhardstraat in Deventer is afgelopen nacht een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het vuur woedde aan de voorkant van de auto. De brandweer moest de motorkap openbreken om de brand te kunnen blussen. Omwonenden zagen de brand na de brand een verdacht persoon wegrennen. De politie onderzoekt daarom of er sprake is van brandstichting. Deventer heeft dit jaar al te maken gehad met tientallen autobranden. De politie meldde in mei dat er toen al rond de 60 waren geweest. Niet bij alle branden is vastgesteld dat ze zijn aangestoken. De politie is overigens nog wel op zoek naar eventuele camerabeelden. Op een parkeerplaats achter een flatgebouw in Glanenbrug is ook een auto uitgebrand, volledig. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de achterkant van de auto in brand. Ondanks het blussen breidde het vuur zich uit en brandde het voertuig dus volledig uit. De politie onderzoekt de oorzaak en zoekt naar sporen. Ook worden getuigen en mensen met camerabeelden uit de omgeving gevraagd om zich te melden. En dan hebben we gelukkig ook nog ander nieuws, sportnieuws wel te verstaan. FC Twente heeft 3 punten overgehouden aan het jubileumduel met de ADO Den Haag. In de 2000ste eredivisiewedstrijd van de club werd het 2-0. Wout Weghorst benutte na ruim een uur een strafschop en Robin Prupper kopte daarna de tweede binnen. Twente heeft 13 punten uit de laatste 5 wedstrijden. En ook Go Ahead Eagles die speelde thuis met 1-1 gelijk tegen FC Groningen. De Deventenaren kregen volop kansen, maar kwamen na een half uur op achterstand. Søren Tengstedt maakte 8 minuten voor tijd een schitterende gelijkmaker. In de slotfase liet Stefan Sigurdsson nog een enorme kans op de winnende treffer liggen. Go Ahead heeft 9 punten uit 6 duels. Dat was eigenlijk het nieuws voor vandaag. Maar we hebben natuurlijk ook nog het weer. Want vandaag gaan we weer allerlei leuke dingen doen. Dus wij zijn heel erg benieuwd. Hans, goedemorgen.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben de afgelopen dagen wel gemerkt dat de nachten een stukje frisser worden. En 's morgens is het ook niet meer zo licht. Het wordt wel lastiger om op te staan.
1: Ja, het gaat heel hard opeens. Hè? Dat je denkt van, wacht, de zomer is toch echt wel voorbij aan het gaan. Het wordt een ander soort weer buiten. En de nachtlengte en de daglengte zijn ongeveer al gelijk aan elkaar. Dat scheelt niet veel meer. Ja, het is een ander regime geworden.
0: Ja, inderdaad. Had je ook een beetje last om vanochtend wakker te worden? Want ik bel je altijd wel een beetje vroeg, hè? Zo rond half 9.
1: De dienst begint om 6 uur, dus daar zit geen probleem, hoor.
0: Om 6 uur al?
1: Dat valt wel mee. En ik ben ook een oud boerenzoon, dus ik heb er ook niet zoveel last van.
0: Oh, gelukkig. Nou, je klinkt ook weer lekker fris vanochtend. Er was ook wat mist en nevel de afgelopen ochtenden. Is dat typisch september weer?
1: Ja, langzamerhand gaan we wel een beetje die kant op. Maar die mist en nevel van afgelopen nacht stelt nog niet zo heel veel voor. Aankomende nachten gaat dat echt een stuk fanatieker worden. Dus maak je borst maar nat wat dat betreft.
0: Oh jee.
1: Als je morgen de weg op moet rond deze tijd, zit het waarschijnlijk zeker in Twente. En misschien ook wel in Salland en een stuk van de kop zit het potdicht. Dus we gaan wel dat seizoen weer in. Maar voordat het zover is, hebben we vandaag eerst eigenlijk een zouteloze grijze dag. Er valt af en toe wat lichte regen uit de hemel bij een temperatuur die nu al rond 18 graden ligt. Nou, vanmiddag gaan we naar 19 of 20 graden toe. Heel normaal voor de tijd van het jaar, maar het weerbeeld is helemaal niet spannend. Af en toe dus een spat regen, meest droog. Nou, dat lijkt vanmiddag geleidelijk aan droge periodes nemen de overhand. In de ochtend komt er nog een vlaagregen aan. Die komt over Amsterdam onze kant op. Maar die verdwijnt uiteindelijk. Dus vanmiddag wordt het geleidelijk aan meest droog. En vanavond heel

0: 8 geen windrook bij. En daardoor wordt het dauwpunt bereikt. Dus er gaat zich nevel en later mist vormen. En die kan redelijk dicht gaan worden. Dus ik vermoed dat in de tweede helft van de nacht. En ook zeker morgenochtend, misschien wel tot 10 of 11 uur. Dat het op grote, of in grote gebieden potdicht gaat zitten in onze provincie. En dat het zicht ook wel eens minder dan 200 meter kan zijn. Morgen dus echt een mistige start.
1: Dus oppassen op de weg en op tijd van huis, denk ik.
0: Precies. Gelukkig nog geen gladheid of zulke dingen erbij, maar gewoon ja, het zicht is behoorlijk beperkt. En natuurlijk net op maandagochtend als iedereen de weg weer op moet. Dus hou daar rekening mee.
1: Oké, dat gaan we doen. Een goede waarschuwing. En als we dan even verder kijken, krijgen we de komende week nog een paar mooie nazomerdagen of gaan we nu echt richting de herfst?
0: Nou, het is een gemengd beeld, want morgenmiddag, als die mist eenmaal weg is, de zon slaagt er niet in om de bewolking op te ruimen. Dus het is een mix tussen zon en bewolking morgen, bij een temperatuur van 1 graad of 20 en heel weinig wind. Dus het is best wel vriendelijk morgenmiddag. In de nacht naar dinsdag ontstaat opnieuw een beetje mist. Dat zou vooral in het oosten zijn in Twente. De rest van de provincie blijft mistvrij, want het blijft een stuk milder. Het is dan 1 graad of 11, dus het dauwpunt wordt maar net bereikt. Maar dinsdag overdag komt er een vlaag milde lucht vanuit Frankrijk onze kant op. Vorige week hadden we dat ook precies op dinsdag. Nou, nu opnieuw. Het wordt 1 graad of 23 tot in Twente wel 24 graden. Met in de ochtend dan nog wat zon. In de middag raakt het onstabiel, gaat de bewolking zich sluiten en kan zich een enkele regenbui gaan vormen. Heel misschien een losse klap onweer, maar dan moet dat echt wel even doorzetten. Waarschijnlijk blijft het gewoon bij regenbuien in de tweede helft van de middag en in de avond. En daarachteraan ja, herneemt het zuidwestelijke windregime zich eigenlijk weer. We hebben dan temperaturen vanaf woensdag tot en met het weekend aan toe. Van 1 graad of 18 tot 19 overdag. 'S nachts 1 graad of 10 met een mix van zon, bewolking en af en toe is wat neerslag. Geen grote hoeveelheden. Je hebt een droog dagdeel met wat zon. Dan weer een nat dagdeel waarin een beetje neerslag valt. En in de nachten koelt het zo nu en dan toch voldoende af om weer opnieuw tot wat mist te gaan komen. Dus je merkt echt wel dat die langere nachten die beginnen hun tol te eisen. Het knapt niet meer helemaal op en het koelt voldoende af tot meer. Hoe moet ik het zeggen, om nevel of mist te gaan vormen. Dus langzamerhand verlaten we toch heel stiekem de zomer. Maar niet na nog even één mooie dag qua temperatuur op dinsdag.
1: Kijk, nou nu weet ik wel waar het woord wisselvallig vandaan komt.
0: Ja, het klinkt als een eufemisme voor weer mensen die het ook niet weten. Maar het is vooral de timing van het spul. Als het een paar uur schuift, heb je er net wel of net geen last van. Ja. En een mix tussen zon, bewolking ja, en af en toe ook eens wat neerslag. Ja, dat heet wisselvallig. En dan heb je licht wisselvallig. Je hebt sterk wisselvallig. Oh, je kunt er van alles van maken.
1: Ik richt mijn pijlen op dinsdag.
0: Uitstekend.
1: Dank je wel weer, Hans. En tot volgende week, hè?
0: Fijne dag.
1: Fijne dag. Thuis.

0: Ja, wie wil dat niet, hè? Forever Young, Alpha Phil hoorde je. En die past dus echt helemaal in het plaatje van Back to the 80s hier bij Radio Oost. Het is deze week dus Back to the 80s week bij Radio Oost. Madonna, Prince, Michael Jackson. Nou, misschien heb je thuis zelf nog ergens een lekkere oude LP of single liggen. Vandaag kun je tussen de platen, cd's en singles struinen op de cd- en platenbeurs in Weerselo. Dus wij dachten, hey, in het kader van die Back to the 80s gaan wij eens even kijken wat daar vandaag allemaal te doen is. JB Zwart, die staat ook op die markt. Volgens mij al meer dan 50 jaar met zijn platenzaak. En hij weet vooral ontzettend veel te vertellen over die oude singles. Sommige zijn namelijk verrassend veel waard. Goedemorgen, JB.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: RTV en Radio Oost, ja.
0: Ja, helemaal goed. We hebben jou even uitgenodigd, want wij vinden het natuurlijk best interessant. Wat ik al zei, wij gaan een beetje terug naar de jaren 80 bij Oost. Nou, dan past deze markt daar helemaal in, dus ik wil heel graag meer weten. Jij staat al meer dan 50 jaar op markt, hè?
1: Ja, ik ben oude rot hoor, in het vak. Ja.
0: Een oude rot in het vak. Nou, dan ga je ons vast vertellen, wat verkocht je nou een beetje in het begin?
1: Het begin. We verkochten wij Nederlandstalig en Duitsstalig vooral. En dat was het begin. En met allemaal die singeltjes, hè. Het waren allemaal singeltjes. En we hebben ik ben aan zelf ook een zender, maar Nederland zat vol met geheime zenders, hè. Dat was zo mooi.
0: Ja.
1: Die zaten overal. Ieder dorp had wel twee zendamateurs. Ja, en die moesten iedere keer weer nieuwe singeltjes ophalen voor het programmaatje wat ze maakten, hè.
0: Leuk.
1: Ja, dat kwam een beetje gek natuurlijk, want de ene had die single wel en de andere had hem niet. En die wou hem dan ook per se hebben. En, maar jongen, wat een hele mooie tijd. Ik heb er weken bij gehad, had ik 50 nieuwe singles in één week.
0: En dan echt van één en dezelfde, omdat iedereen tegen elkaar aan het opbieden was? Of wel allemaal verschillende?
1: Nee, werd niet geboden. Oh. Toen niet, maar alle plaatjes waren bij mij 5 gulden. Ja, mijn zwager, dat was mijn draaier achter in de tuin, de Sendogan. En die zei dan, alle plaatjes die ik draai en die ik nog ga draaien en die ik gedraaid heb, zijn allemaal te koop bij de platenkoning, JB Zwart Valtemond. En niet voor 6 gulden, niet voor 5 gulden, maar voor 4,95 gulden.
0: Kijk, ah, jongen, de psychologische grens, hè?
1: Dat was fantastisch toen.
0: Geweldig. Hey, en vandaag staat dus die hele muziekgeschiedenis uitgestald in jouw kraam. Wat kom ik zoal tegen als ik jouw kraam ga bezoeken vandaag?
1: Ik heb een winkel, heb ik, van 7 bij 7. Die hebben ze allemaal gemaakt in die grote hal in Weerselo. En daar heb ik een hele mooie winkel van 7 bij 7. En daar kom je van alles tegen, van piratensingels, Engelstalige singels. LP's ben ik ook mee begonnen sinds een jaar of 4, 5. Allemaal Engelstalig, want ik had wel in de gaten de laatste tijd, als ik in Groningen op de markt sta, of in Zwolle, of in Emmen. Kijk, die piraten zijn een beetje, die zijn er niet zoveel meer. De diehards nog wel, vooral in Zwolle natuurlijk. Daar zijn ze keihard, maar daar draaien ze nog steeds gewoon ja, met dezelfde. Van alles en nog wat. En toen ben ik begonnen met LP's. Want kijk, wat ik net zeg, in Groningen, in Zwolle. Daar lopen veel mensen, ja, die willen geen singeltje hebben, maar die willen liefst een LP hebben. Ook vooral de studenten. En die gaan niet iedere 2,5 minuten of 3 minuten dat singeltje omdraaien. Nee, die willen een complete LP hebben van, noem maar op, Michael Jackson, Prince, Blondie, Eagles, Dire Straits, Queen, U2 en UB40. Dat soort werk allemaal.
0: Ik hoor echt jaren 80 voorbij komen. En dat is dus nog steeds lekker populair bij jouw klanten, hoor ik wel.
1: Absoluut, want Dire Straits is niet aan de sleep. Ik heb totaal helemaal vandaag geen Michael Jackson bij mij, want ja, ik verkoop heel veel het originele werk, hè. Kijk, al die LP's, die kan je ook nieuw kopen. Dat moet je bij Bart Hasselbecker weten en Geesteren.
0: We mogen niet zoveel reclame maken, hè, JB?
1: Ja, maar iedereen verkopen, hè. Want ik heb ook nooit geen concurrentie als ik op de markt sta. Ik heb geen concurrentie. Wanneer heb ik de plaat neer? Dan stuur ik hem even verder naar een andere. Die waar ik, wij zijn allemaal vrienden onder elkaar, maar wij hebben elkaar allemaal nodig. Hè?
0: Want mensen willen gewoon lekker die muziek horen. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dat die platen nog gewoon gedraaid worden. En dat we ze nog in ere houden, zeg maar. Hey, en ik wil nog heel eventjes met jou naar een bijzonder verhaal. Want jij vertelde dat sommige oude singles echt duizenden euro's waard kunnen zijn. Hè? Je had het net al over, eerst was het 5 gulden. Maar hoe kan zo'n klein singeltje dan ineens zo ontzettend veel waard worden?
1: Ja, ze maken elkaar de klap ook een beetje gek natuurlijk. Hè. Kijk, het gaat zo, een plaatje. Ik neem altijd als voorbeeld Comment ça va van de Shorts. Die wou iedereen hebben. Iedereen wou zo'n ding hebben. Ik stond vroeger op de markt en op zo'n jaarmarkt in Wateren. Ik had 175 bij mij van dat ene singeltje. Binnen een half uurtje, binnen 3 kwartier. Ik had mijn schoonvader achter de kraam. Ik ben erbij weggelopen, want ik werd er gek van. Maar binnen een half uurtje waren al die plaatjes weg. Iedereen wil een plaatje hebben. Maar kijk, zo'n plaatje wordt nooit duur. Daar heeft iedereen, en dat ligt overal nog wel op zolder of in een bananendoos, daar heeft iedereen. Maar die plaatjes, die allemaal geflopt zijn, zeg maar, dat zijn geen hitjes geworden.
0: Ja.
1: En zit daar een bepaalde riedeltje zit erin, of een bepaald melodietje, het hoeft maar 10 seconden zijn, ja, dan heb je al een klapper.
0: En neem aan nu, hè, dan gaat die viral, heet dat nu, op internet, en dan zijn ze bij jou niet meer aan te slepen.
1: Nee, ik kan er helemaal niet aankomen. Laat me het zo zeggen. Want waar je niet aan kan komen en staat ook niet op Discord, en dat is ooit een keer verkocht voor 100 euro of 200 euro of 300... Dan is het gewoon nergens te koop.
0: En dan wordt het duur.
1: En
0: even in, om een beeld bij te krijgen. Wat is nou de duurste single die jij hebt liggen in je kraam?
1: Nou, op dit moment net beneden de 200. 135. Nee, eentje van 225 euro van de Calimero's. Bis weer die sterren zo schön. Die heb ik vandaag in op de markt staan.
0: Ja,
1: ik denk niet dat hij vandaag de markt overleeft, want die wordt gekocht vandaag.
0: Nou, we gaan je volgende keer gewoon weer bellen, want ik ben wel even benieuwd of die inderdaad weg is. Wat is nou jouw favoriete plaat nog eventjes tot slot?
1: Nou, mijn favoriete platen zijn allemaal die plaatjes die een beetje in de jaren 70 uitgebracht zijn. Nederlandstalig, want ik ben ook nog tipadres geweest voor Veronica. En toen noemde ik allemaal die namen op van Four Tag, Radio Ensemble, Espada, Sylvie de Rinaldo's, Evening Stars, Harm Bistra, Noorderbatrio. Ga maar door. Maar die mensen die wisten helemaal niet van die namen. Want je moest altijd bijvoorbeeld toen in die tijd Billy Calvetti opnoemen, Rob de Nijs, Johnny Lyon. Maar zij moesten bij mij allemaal die namen opschrijven. Ja, en daar waren ze toen een beetje flauw van. Zijn we er maar weer mee gestopt. Maar al dat soort werk, vooral die singeltjes uit de jaren 70, ook wel 60 hoor, en ook wel begin 80.
0: Ja.
1: Ook hele mooie
0: maar
1: singeltjes gemaakt.
0: Dat vind jij mooi. Dan heb je alleen een beetje pech, want wij zitten in de jaren 80 nu. Maar die vind je ook leuk, hoop ik.
1: Begin jaren 80 vind ik ook nog wel leuk. Niet alles hoor, niet alles. Maar wel een groot gedeelte.
0: Hartstikke goed, JB. We moeten een beetje afronden, want we gaan langzaam al richting de klok van 9 uur en richting het nieuws. Nog even heel kort, waar moeten de mensen vandaag zijn? Want jij moet ook de auto in, want je moet om 9 uur al richting Weerselo, begreep ik.
1: Precies, we mogen heel vroeg mooi naar binnen en ik neem mijn zwager mee. We staan mijn vrouw ook natuurlijk en we staan met 3 man in de winkel. En,
0: met de hele familie, gezellig.
1: Maar man, waar
0: gaat iedereen naartoe?
1: En lalletje doen en plaatjes verkopen. En,
0: dat wordt een topdag, ik hoor het al. Waar gaan we naartoe, de Weerseloze Markt?
1: Ja, de Weerseloze Markt is bekend. De Bornse Straat is dat. Er is maar één grote markt in Weerselo. Dat is de Weerseloze Markt. Her en der bekend. Iedereen die weet de Weerseloze Markt.
0: Kan niet missen.
1: Zaterdag is ook heel belangrijk. Dan kunnen de mensen ook komen. Dan is van 8 tot 2.
0: Hartstikke goed.
1: Beetje rustiger. Hebben de mensen ook een beetje meer tijd om bij al die singeltjes en bij al die LP's te snuffelen.

0: Thuis op zondag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
12: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
15: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
16: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
17: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
16: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
17: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
28: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
29: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Radio Oost. Thuis op zondag.

Paul Jong en Love of the Common People. Back to the 80s. Thuis op zondag. Tanja Reinders. Zo, wat gaat die tijd snel als je lol hebt, zeg. Het is, was een lekker vol uur al, het eerste uur van Thuis op Zondag. En we gaan gewoon nog eventjes door. We zitten dus inmiddels in het tweede uur van Thuis op Zondag. Het is 8:08. We gaan door met de leukste uittips voor vandaag. Het laatste nieuws uit Overijssel. En we hebben straks een gesprek met Querine ter Haar. Zij vertelt ons meer over haar boek Een cursus normaal doen. En dat is hartstikke handig voor onze importtukkers. En natuurlijk hebben we ook dit uur weer heel veel lekkere muziek uit de jaren 80. Kortom, blijf gezellig bij ons. Thuis

0: Is dit alles? En dat vroeg Doe Maar zich af. Nou, is dit alles? Alsof het niet om kan hier. Want we hebben echt de ethisch week hier bij Radio Oost. En we geven ook echt van alles weg. In dit programma even niet. Maar ik weet zeker, blijf luisteren. Want er komen hele leuke... Ik zal eens even kijken. Voor de mensen die ook meekijken op de webcam. We hebben hele leuke spelletjes om weg te geven. En er zijn nog veel meer dingen. Een monitor wordt ook nog weggegeven, volgens mij. Een soort van beamertje. Dus er zijn superleuke prijzen te winnen deze week. Blijf dus gewoon luisteren naar Radio Oost, want ze komen gewoon voorbij. Nou, wat hier nu voorbij komt bij Thuis op Zondag, daar hebben we de uittips voor je. Want we willen je natuurlijk nog een klein beetje op weg helpen. Er is weer van alles te doen in de provincie Overijssel. Zo kun je terecht in Noord-Deurningen. Daar kun je ontdekken hoe je van planten en kruiden geurige olie maakt. Destilleerwerkplaats in de Koperen Ketel houdt vandaag open dag. Tussen 11 en 4 uur kun je daar een kijkje nemen in de werkplaats. En dan kun je zien hoe onder meer aromatische kruiden en naaldbomen door middel van stoomdestillatie worden verwerkt tot etherische olie en hydrolaat. Zo, dat is een mond vol. Bijzonder is dat daarvoor ook regionale restproducten en plantenafval worden gebruikt. Een kijkje achter de schermen. Dus bij een ambachtelijk bedrijf. En je vindt dat bedrijf aan de Johanningsweg in Noord-Deurningen. En in Saasveld gaat het feest vandaag nog even door. Want de zomerfeesten zijn vrijdag begonnen. Maar ook op deze zondag staat er nog van alles op het programma. De dag begint sportief met een volleybaltoernooi. En daarna zijn er een traptrekker en een stormbaanrace. En je kunt de strijd aangaan op de nat en glad buikglijbaan. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Nou, en na al dat gesport is er natuurlijk ook tijd voor muziek. De PPM Band zorgt vanavond voor de afsluiting van de zomerfeesten. Heb je zin in een middagje landgoed, muziek en gewoon lekker eten? Dan kun je vandaag naar het Evelo in Rossum, want daar opent het historische landgoed de deuren voor een nieuw foodtruckfestival. Van 12 tot 9 uur zijn er verschillende foodtrucks, live muziek van onder meer een CCR Tribute en de Piano House. En er staan bijzondere Volkswagen T1 tapbussen. Wie liever eerst de omgeving verkent, die kan meedoen aan een fietstocht van 12, midden of een lange afstand met onderweg verschillende tussenstops. De toegang tot het festival is overigens geheel gratis. En voor de liefhebbers van vintage is er vandaag een mooie reden om naar Deventer te gaan. In het havenkwartier is van 1 tot 5 de vintage markt. Je vindt er vintage kleding, vinyl, kunst, design, boeken en allerlei bijzondere tweedehands spullen van lokale verkopers. En het is niet alleen struinen en shoppen, er is ook live muziek, een drankje. En bij Stroom wordt een live uitzending van Current Radio opgenomen die je als bezoeker kunt bijwonen. Altijd leuk. De markt is te vinden op de parkeerplaats bij de Boldeharf Vrijhaven en de toegang is gratis. En hou je van muziek met lekker veel snaren, ritme en een flinke dosis Americana? Dan moet je vandaag naar Zwolle, want in Hedon gaat de allereerste editie van het Blue Finger Festival van start. Een nieuw festival van Bertolf. Een hele middag en avond lang staat alles in het teken van bluegrass, newgrass en akoestische muziek. Bertolf staat natuurlijk zelf ook, maar ook de Amerikaanse grootheid Mark Marshall en de bluegrass boogeyman, die komen ook langs. En dan is er nog de Bluegrass All-Star Review met onder andere Waylon en Ricky Cole. Tel daar ook een beetje open jam, foodtrucks en heel veel live muziek bij op. En dan heb je een heerlijke muzikale zondagmiddag te pakken. Het festival begint om 2 uur in Hedon. En dan even afrondend, die kunnen we natuurlijk niet missen. Vandaag is het Open Monumentendag. In heel Overijssel kun je bijzondere plekken bezoeken. Plekken die normaal niet altijd voor het publiek toegankelijk zijn. Ik heb een paar korte tips voor je. In Diepenheim, daar kun je de historische Johanneskerk binnenstappen. Die kerk die dateert uit de 17e eeuw. Maar de toren is al ruim 500 jaar oud. In Markelo, daar kun je terecht bij cultureel centrum Het Beaufort, het voormalige gemeentehuis van Markelo. Je kunt dat monumentale gebouw bekijken en een expositie bezoeken. Bij Huis de Brekkelenkamp in Latrop-Brekkelenkamp, daar zijn de tuinen en het park geopend. Daar kun je gratis ronddwalen en met een audiotour meer over het landgoed ontdekken. Nou, we noemen nog een paar korte. Landgoed de Horten in Dalfsen, daar kun je vandaag terecht. Het monumentale landgoed kun je daar ontdekken. En ook bijzonder, de verschillende molens zijn vandaag geopend. Bijvoorbeeld de watermolen Frans in Mander of de molen van Vrielink in Vleringen. En bij watermolen Frans kun je van 12 tot 5 uur terecht. Iets verder, daar is ook nog de Zwarte Silo in Deventer geopend. Een voormalig industrieel monument uit 1924.
1: Thuis op zondag.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

Een nummer uit 1980, The Pretenders en Brass in Pocket. En daarmee is het bijna 9:30. Dus we gaan even het laatste nieuws voor je brengen. Bij discotheek Lucky aan de Moorsweg in Rijssen is vannacht een persoon gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. En ook is onduidelijk of de politie een verdachte heeft aangehouden. De politie onderzoekt verder nog wat er precies is gebeurd. Aan de Prins Bernhardstraat in Deventer is in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het vuur woedde aan de voorkant van de auto. De brandweer moest de motorkap openbreken om de brand te kunnen blussen. Omwonenden zagen na de brand een verdacht persoon wegrennen. De politie onderzoekt daarom of er sprake is van brandstichting. Deventer heeft dit jaar al vaker te maken gehad met tientallen autobranden. De politie meldde in mei dat er toen al rond de 60 waren geweest. Niet bij alle branden is vastgesteld dat ze zijn aangestoken. Een 68-jarige man uit Almelo is veroordeeld voor zijn rol bij een klimaatprotest op de A12 bij Utrecht. Ico Jongeren was een van de 6 demonstranten die met auto's de snelweg blokkeerden, zodat andere actievoerders de weg op konden. De rechtbank legde hem 120 uur werkstraf op. Als hij binnen 2 jaar opnieuw in de fout gaat, dan wacht 2 weken cel. En sport. FC Twente heeft 3 punten overgehouden aan het jubileumduel met ADO Den Haag. In de 2000ste eredivisiewedstrijd van de club werd het 2-0. Wout Weghorst benutte na ruim 1 uur een strafschop. En Robin Prupper kopte daarna de 2e binnen. Twente heeft 13 punten uit de laatste 5 wedstrijden. En Go Ahead Eagles speelde thuis met 1-1 gelijk tegen FC Groningen. De Deventenaren kregen volop kansen, maar kwamen na 1/2 uur op achterstand. Søren Tengstedt maakte 8 minuten voor tijd een schitterende gelijkmaker. En in de slotfase liet Stefan Sigurdarsson, ik ben niet zo heel goed in al die namen, maar ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Stefan, die liet nog een enorme kans op de winnende treffer liggen. Go Ahead heeft nu 9 punten uit 6 duels. En tot zover dit nieuws. Meer nieuws lees je op onze website oost.nl of in de Oost-app.

George Michael en Careless Whisper. En die mag natuurlijk niet ontbreken in deze 80s week. Ik wilde nog even iets leuks met je delen. Want gisteren had ik een nieuwsleesdienst hier bij Oost. En tijdens mijn speurtocht naar leuke nieuwsitems stuitte ik op een gratis online spelletje. Hier geven we de echte 80s spelletjes weg. Hartstikke leuk trouwens. Niet in deze uitzending. Ik kreeg ook wat appjes van: gaan jullie nog bingo spelen? Dit uur helaas niet. Maar er worden wel in diverse uitzendingen leuke prijzen weggegeven. Dus blijf vooral luisteren naar Oost. Hey, maar even dat online spelletje. Gisteren heb ik dat al gespeeld met José. Polderprikken heet het. En wij zijn eigenlijk fan, José en ik. We hebben het best wel goed gedaan, vond ik. Wat is dat nou, dat polderprikken? Ik dacht, ik ga hem vandaag ook even met jou delen. Want ik ben benieuwd of onze luisteraars op deze zondagochtend het ook leuk vinden. Je gaat naar polderprikken.nl. Geheel gratis dus, zei ik al. En daar zie je de kaart

die je er vanaf zit. Hoe dichterbij, hoe meer punten je verzamelt. En je krijgt per spel 5 van dit soort items. En uiteindelijk kan je dat gewoon iedere dag spelen en word je er steeds beter in. Het is echt online een hit geworden in hele korte tijd. Dus ik ben benieuwd. We hebben het in dit programma wel vaker over boeken, over puzzelen. Nou, daar hoort dit misschien wel een klein beetje bij. Ik ben benieuwd. Doe jij ook aan polderprikken? Lijkt me hartstikke leuk. Je mag even appen naar 06 4567 1331.

0: Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, stay with me this morning. Vicky Brown was dit. Je hoorde hem op Radio Oost. Want we hebben nog heel veel leuke dingen voor je. Voor mij nog ongeveer een kwartiertje te gaan. Maar daarna, Monique, ze is al binnen. Ze is heel druk aan het polder prikken. Geslagen. Ging nog niet zo heel goed, hè, Monique?
1: Alles vertellen.
0: Ja, ja, zeker. Wij gooien hier gewoon
1: alles op tafel. Ik vertel je toch ontkwam. Ik heb mijn bril nog niet op.
0: Ja, die nemen we voor lief. Hartstikke goed. Nou, ben je ook aan het polder prikken? Hartstikke leuk als we daar wat over horen. Maar we gaan eerst iets heel anders doen. We gaan het hebben over iets waar iedere tukker het wel eens over heeft. Doe maar eens normaal. Maar ja, wat is nou eigenlijk normaal op zijn Twents? Quirine ter Haar die schreef daar een boek over. Een cursus normaal doen. Een soort overlevingsgids voor mensen die van buiten Twente hier komen. Want wij tukkers hebben toch nog wel wat ongeschreven regels. We groeten elkaar, we lopen niet te koop met wat we allemaal kunnen. En we doen vooral normaal. Maar hoe kom je nou eigenlijk op het idee om daar een boek over te schrijven? En wanneer mag je jezelf nou echt een tukker noemen? Haar boek heb ik hier in de studio voor onze mensen op de webcam. Dit is hem. En Quirine is aan de telefoon. Goedemorgen, Quirine.
2: Goedemorgen, Tanja.
0: Goedemorgen. Wanneer wist jij, hier moet ik een boek van maken?
2: Een boek? Dat wist ik eigenlijk pas ergens november of zo. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Maar het eerste stuk, dat schreef ik denk ik anderhalf jaar geleden of zo.
0: En wat was voor jou de aanleiding?
2: Ik spreek voor in mijn werk spreek ik behoorlijk wat mensen. En wat ik elke keer tegenkwam, was dat ze zeiden, ja, nu hebben we weer nieuwe buren. En die komen hier niet vandaan. En ja, ze weten gewoon niet hoe het moet. Ze komen zich niet voorstellen. Ze zeggen geen gedag. Ze doen niet mee. En toen dacht ik van dat is waar. En dat is eigenlijk niet zoals we dat zouden willen. Maar wij vertellen het onze buren ook niet.
0: Ja, waarom doen we dat dan eigenlijk niet? Tukkers vertellen dus die regels helemaal niet aan de nieuwkomers. We verwachten blijkbaar dat mensen onze gebruiken kennen, terwijl we ze niet uitleggen. Dat is best gek.
2: Ja. Nou ja, maar dat hangt denk ik weer samen met het feit dat wij indirect communiceren. Zeker ook onze bescheidenheid. En ja, wij hebben niet zo de behoefte om anderen te vertellen hoe het moet, zeg maar. Vinden we toch een beetje van dat voel je toch aan.
0: Ja, want jij bent zelf wel tukker, hè? Maar je hebt ook buiten Twente gewoond. En jij ging op een gegeven moment realiseren, we doen de dingen hier in Twente toch wel een beetje anders.
2: Ik denk dat wij hier, dat een iets heel moois is, dat we echt nog oog voor elkaar hebben. En sommige mensen vinden dat benauwend. Maar ik denk, het is gewoon een heel fijn sociaal vangnet wat wij om ons hier heen hebben.
0: Ja, het nobberschap bijvoorbeeld.
2: Het nobberschap bijvoorbeeld, precies.
0: Ja, ja.
2: Wat natuurlijk een heel ingewikkeld uit te leggen woord is voor mensen die hier niet vandaan komen.
0: Nee, inderdaad, snap ik. Wat is volgens jou nou het belangrijkste dat een importtukker moet weten voordat hij een beetje mee kan komen hier?
2: Nou, ik denk dat als hij twee dingen weet, is dat je gewoon mee moet doen en dat je moet groeten op straat. En als je komt wonen, je even komt voorstellen dat je dan al een heel eind bent.
0: Oh, dat klinkt helemaal niet heel erg moeilijk, toch?
2: Nee, maar wij zijn toch ook niet zo moeilijk?
0: Nee, wij zijn helemaal niet moeilijk. Maar toch is het jou gelukt om daar, hoeveel pagina's zijn het? 103 zie ik hier ergens, om daar toch een boekje over te schrijven.
2: Ja.
0: Want,
2: ja.
0: Ja, en dat boek heeft ook best wel humor. Wil jij een heel klein stukje voorlezen waarvan jij zegt, als mensen dit horen, dan weten ze meteen wat voor boek het is?
2: Jawel.
0: Heb je eens een leuk stukje uit je boek?
2: Of het precies leuk is, dat weet ik niet. Maar ik dacht, aanhakend op dat je gewoon mee moet doen. Ik een stukje vrijwilligerswerk pak.
0: Oké, ja. En het Twentse volkslied, hè? Misschien kan je dat ook gaan zingen, zo.
2: Dat wil ik de luisteraars niet aandoen.
0: Oké, wij gaan voor dat andere stukje. Ik ben heel benieuwd, Quirine.
2: Oké, vrijwilligerswerk. Dat doe je gewoon. In Twente is vrijwilligerswerk geen onderwerp van discussie of applaus. Je steekt je handen uit, de mouwen en klaar. Vrijwilligerswerk is geen keuze of hobby. Het is onze tweede natuur. Als je hier woont, ben je vrijwilliger. Zelfs als je het niet wist. Hier zeggen we niet, ik ben die vrijwilliger. Maar gewoon, dat doe ik wel even.
0: Het
2: is geen heldendaad. Het lukt wel los, precies. Het is geen heldendaad. Het is gewoon normaal. Of je nu nieuw bent in het dorp of hier al generaties woont, vroeg of laat krijg je de vraag, kun jij wel En als je slim bent, zeg je gewoon ja. Neem bijvoorbeeld de buurman die elke week het gras bij de kerk maait. Niet omdat iemand het hem vraagt, maar omdat hij het niet kan aanzien dat het langer wordt om 3 centimeter. Of die vrouw die koffie schenkt in de kantine en ondertussen iedereen op de hoogte houdt van het laatste nieuws. Dat noemen we hier geen vrijwilligerswerk. Dat noemen we even helpen. Geen formeel gedoe. Niemand heeft een badge of een titel. Je bent gewoon die van de voetbal of van het cultuurhuis.
0: Oftewel, gewoon lekker normaal doen. Hè?
2: Gewoon lekker normaal
0: Als ik dat zo hoor. Nou, ik denk dat menig importtukken, maar ik denk ook wel gewoon echte tukken, nu denkt van oei, ik doe dat dus eigenlijk al jaren verkeerd.
2: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat als ik dit hoor, hè, dat nog niet iedereen dat zo ervaart. Misschien ook wel de mensen die hier al jaren wonen of wij die hier gewoon geboren zijn. Misschien denken zij ook wel van, hé, dat boekje, daar kan ik er wat van leren.
2: Dat, wat ik merk is dat tukkers, die vinden het een feest van herkenning en dan leuk om over zichzelf te lezen. En ik krijg ook veel reacties van mensen die hier of al langer wonen of nieuw zijn, die inderdaad zeggen, oh, maar ik wist niet dat het zo werkte. Of nu begrijp ik waarom jullie, ik zei op zijn toe.
0: Dus het boekje is eigenlijk voor iedereen. Het is zowel voor de mensen die hier al wonen, maar ook voor de mensen een leuk cadeau op het moment dat ze hier naartoe trekken. Misschien wel voor de liefde of om welke reden dan ook.
2: Ja, vaak is het de liefde, kom ik ook achter. Ja. Vaak is het de liefde.
0: Dus we hebben toch wel hele lieve en knappe mensen hier in Twente.
2: Zeker.
0: Wanneer mag iemand zichzelf nou echt een tukker noemen? Wanneer is die echt volledig tukker? Volgens jou?
2: Volgens mij. Je hebt natuurlijk dat je geboren tukker bent. Maar wat mij betreft mag het ook een way of life zijn. Helemaal in de samenleving in de wereld waarin we nu leven. Als we gewoon een beetje meer tukker zijn, dan is de wereld vast een stuk mooier, denk ik. Dus voor mij, als je gewoon een beetje leeft zoals wij tukkers, mag je jezelf tukker noemen.
0: Nou, dat vind ik een hartstikke mooi gezegd, hè. En smaakt dit een beetje naar meer? Want je bent eigenlijk geen echte boekenschrijfster. Je hebt hele andere dingen ook nog waar je dagelijks mee bezig bent. Smaakt dit naar meer? Bijvoorbeeld ook een boek over Salland of zo. We zijn natuurlijk Omroep voor Overijssel. Dus ik weet niet of je nog meer uitgaven op de planning hebt staan.
2: Nee, heb ik niet. In ieder geval niet over Salland. Want ik denk dat als je het echt wil aanvoelen hoe het DNA van een gebied is, dan moet je er zelf vandaan komen. Dus ik zou mij echt niet durven branden aan een boek over Salland of over het Pechdal, et cetera. Want het lijkt allemaal wel op elkaar en toch zitten de kleine nuances. En dat laat ik liever over aan de Achterhoeker, de Salander, de Pechdaller.
0: Ja. Nou, weet je, wellicht hebben we mensen op een idee gebracht en gaan ze jou benaderen over hoe jij dit leuke boekje tot stand hebt laten komen. Ik vind hem leuk. Een cursus normaal doen, de overlevingsgids voor importtukkers en nieuwsgierige tukkers. Dat is de ondertitel. En de zin die erbij hoort, mooi dat je er bent. Nou, mooi dat je er was, wou ik zeggen, Quirin.
2: Dankjewel, Tanja. En een hele goede uitzending nog.
0: Dankjewel. En tot de volgende keer wellicht.
2: Graag, tot de volgende
0: keer. Fijne zondag.
2: Fijne zondag, hi.
0: Thuis op zondag.

0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma Thuis op Zondag. Maar zometeen dan gaat Monique nog even lekker 2 uurtjes door. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ga je vandaag nog iets leuks doen, dan wens ik je heel veel plezier. Maak er een mooie zondag van. En heel graag tot volgende week.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check uralhellendoornrally.com voor meer info.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: De Ural Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel. 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
6: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Sheena Easton, Morning Train.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij Thuis op Zondag. En dankjewel Tanja voor de afgelopen uren. Ja, je hebt me weer iets nieuws aangesmeerd. Polder prikken. Daar gaat mijn vrije tijd weer. Ik ben nu al verslaafd aan het spelletje, kan ik je vertellen. Want ja, je wilt er toch geen kilometers naast zitten. Je wilt je eigen land toch kennen. Nou, als je niks te doen hebt, eerst even afwachten tot we Radio Oost de ochtend beëindigd hebben. En dan mag je polderprikken.nl. Nou, tot 12 uur zetten wij jouw zondagmorgen lekker voort met straks tussen de 11 en 12 muzikale gasten. Ik ontvang namelijk het populaire duo Harten 10 uit Dalfsen. Treden overal in de landen op. Wat zeg ik? Ze gaan nog weer veel meer optreden volgens mij. Ze hebben vette hit te pakken. Viltje. En nou, die hit gaan we straks natuurlijk horen. Want ze gaan live optreden. De microfoons staan al achter mij. Ze gaan nog een ander nummer doen. En we gaan kletsen over dat succes. Ook volgend uur de quiz Wet I Dat. Met een mooie vraag. En nog veel belangrijk. Je kan een heerlijk strikpakket winnen. Dus blijf luisteren en doe mee. En dit uur rond de klok van 10:30 gaan we eens even bellen met de boswachter voor een frisse kop en een natuurtip. De column, ja, die komt straks van Remco Keijzer. We hebben de plaat van Poorthuis, we hebben heel veel ethisch muziek.
1: Thuis

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Sunshine Reggae, Laid Back en daarvoor Benny Nijman. Ja, ook uit de jaren 80 met Vrijgezel. Goedemorgen, dat verzoek kreeg ik. Kun je nog een plaatje draaien voor mijn schoonzusje Yvonne Jansen uit Hoonhorst? Die kan wel een opkikkertje gebruiken. Groetjes, Marianne Jansen. Nou, dat doen we bij deze graag met BZN.

0: Radio Oost. Column op zondag. Remco Keizer.
1: Goeiedag allemaal. Keizer zat afgelopen week weer eens in de stress. Ik had namelijk de zware taak op mij genomen om een tandemtocht te organiseren. Al een paar jaar heb ik de eer aan te sluiten bij een tandemtocht op de Schelling. Meestal op de eerste maandag in september. Je zult het ook een kroegentocht kunnen noemen, maar omdat de hele tocht op een tandem is, noemt ze het een tandemtocht. Op zich een logische keus. Het format is simpel. Je stapt 's ochtends op een tandem en bij iedere stop giet de sleutel in een hoedje. Hoofddeksel verplicht. De helft van de club grabbelt een sleutel en zoekt een nieuwe fietsmaat. En zo ontstaat er na elke stop nieuwe fietsduo's. Er wordt gegetten, gedronken en vooral veel gauwhoerd. En zo giet men in één dag het hele eiland over. Eén hoofdregel, de tandem wordt geheel op eigen kracht aangedreven. Dus niks elektrisch. En ik kan u verzekeren dat het na een paar stops met windkracht 17 niet altijd vanzelf giet. Nu wil het zo zijn dat op de Schelling niet heel veel gerstenat uit het oosten wordt geschonken. Daarom maakt men iedere rit speciaal voor mij en stoppen bij Café Het Spintje in Midsland. Waar ze dit merk wel verkopen. Erg aardige gasten die eilanders. Meedenken met de oosterling. Dus opende ik vorig jaar, misschien moeten wij een keer een editie in de Oost-Nederland doen. Groot gedeelte van de groep enthousiast, beklonken. Je zult denken, mooi, een heel jaar de tijd om dat te regelen. Maar dat werkt bij Mr. Last Minute Keizer toch echt iets anders. 3 weken geleden wist ik hoeveel mensen er met zullen gaan. En vorige week dacht ik, misschien moet ik dan toch maar eens iets gaan regelen. De tandems kregen prio 1. Ik kwam op een ochtend nietsvermoedend op kantoor en keek recht op een kudde vertrekkende tuk-tuks. Tuurlijk, de buren verhuren allerlei voertuigen voor dagjes uit. Stel u eens voor dat ze tandems hebben. Ik die hal in, en jawel hoor, tientallen prachtige cruisers. Huurbeklonken, tandems vink. Ook een hotel moest er geregeld worden, want de eilanders konden natuurlijk niet diezelfde avond terug. De eindstop had ik al bedacht. Volksfeest Hummelo. Ik belde de eigenaresse van het plaatselijke hotel of ze toevallig nog plek hadden voor 12 man. Wie bent helaas gesloten met de kermis? Oeps. Maar toen, weet je wat, ik maak graag een uitzondering. Van harte welkom. Hotel Vink. Toen moest de route nog komen. Met een paar stops voor een natje en een droogje. Maar weet je wat geinig is? Bijna alle horeca zit dicht op maandag. De eerste die ik belde was enthousiast, maar zat dicht vanwege een feestje. Hij gaf me de tip om de buren te bellen. Oh nee, die zitten ook dicht, want daar heb ik dat feestje. Binnen 1 telefoongesprek, 2 locaties doorgestreept. Dikke duim. Ik wilde ook graag het oude stamcafé van Normaal laten zien. Ik wist dat het dicht zat, maar toch een appje gestuurd. Ik gooi de deur wel even los. En zo kregen wij een stukje Achterhoekse geschiedenis voorgeschoteld. Prachtig. Via Hummelo en Toldijk reden wij verder door de landerijen. We lunchten bij een tent die wel open was en waar je voor een relatief weinig geld het eerste half jaar niet meer hoeft te eten. Daarna naar Flaphouse, een van de oudste jeugdsozen van Nederland. Kameraad Tijn vertelde met passie over het ontstaan, over zijn veel te vroeg overleden vader en over de grote bands die de vroeger hebben gespeeld. De eilanders werden helemaal meegenomen in het verhaal. Maar onze tandemcruiser stond alweer te rammelen in de fietsenrek. Dus deur. Nog een laatste rit door de Achterhoek en daarna het volksfeest in. En daar gebeurde eigenlijk het mooiste. De dorpelingen en eilanders, 2 verschillende werelden... stonden samen te proosten alsof ze elkaar al jaren kenden. Man, wat was ik blij met al die mensen die hadden meegedacht. Horecazaken die eigenlijk dicht zaten, maar speciaal voor onze tandemtocht de deur openden. Gastvrijheid bestiet nog gewoon. En zo hoort dat. De deur open voor iedereen. Love, peace en agon. Tot de volgende keer. Aju.

Ja, het was wel een hele toepasselijke, hè? Maar echt uit de oude doos. Ja, sorry, even geen jaren 80, maar de Four-Tuck. Ik wist het helemaal niet meer, maar nu ik het hoor, denk ik... ja, dit heb ik echt zeker vaker gehoord in mijn jeugd. Op de tandem, het zit er allemaal in het café en noem maar op. En dat natuurlijk na aanleiding van die mooie column van Remco Keijzer. Straks gaan we bellen met de boswachter. Eerst eventjes over zeven bruggen gaan.

0: En ook de Duitse muziek die vierde hoogtij zeg in de jaren 80 met deze hit van Pieter Maffay, Über sieben Brücken musst du gehen. Ah, zou dit geluidje horen, dan weet de vaste luisteraar wel waar we aan toe zijn. Dan duiken we het bos in met een van de boswachters die onze mooie provincie kent. En vandaag is dat Jos Kloppenburg, die, als ik het goed heb, bij de boswachterij van Staphorst is. Goedemorgen, Jos.
1: Goedemorgen, Monique.
0: Ja, toch?
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: En als je om je heen
1: ik zit
0: kijkt, Jos.
1: In de boswachterij.
0: Ja, en als je nu om je heen kijkt, wat zie je dan? Ja, bos, maar iets meer dan dat.
1: Ik zie bomen natuurlijk, maar ik zie ook open plekken waar jonge boompjes geplant zijn.
0: Oh, aha. Dat is belangrijk, denk ik, toch?
1: Ja, dat is wel belangrijk. Want soms moeten we natuur en het bos een beetje helpen, want dan gaat het niet vanzelf. We hebben te maken met klimaatverandering. En als je dan één soort boom ergens in een bosvak hebt staan en die het niet zo heel goed doet, of dat er open plekken vallen als de bomen tussen uitgezaagd zijn die weer naar de fabriek gaan, dan moeten we natuur een beetje helpen, ook om een toekomstbestendig bos te krijgen. Mm-hmm. Dat ook de volgende generaties nog kunnen genieten van het bos. En dat je dan ook nog steeds, zeg maar, hout voor de houtbehoefte uit het bos kan halen.
0: Yeah.
1: En we doen dat met andere soorten tegenwoordig die wat meer klimaatbestendig zijn.
0: Nou,
1: die wat
0: noem
1: meer
0: eens.
1: Tegen de droogte kunnen.
0: Ja.
1: Tamme kastanje bijvoorbeeld is er eentje van. En nou, die zetten we niet zomaar erin en laten we ze staan. Wat we doen is als proef kijken van hoe kunnen we die jonge boompjes nou beschermen. Want die jonge boompjes zijn namelijk heel geliefd bij één bepaald dier. Dat is de ree, het mannetje ervan, de reebok. Die veegt er namelijk met zijn gewijtje als de bast er nog omheen zit. Als hij nog niet volgroeid is of als hij net volgroeid is en hij wil dat velletje van zijn gewei af hebben. Dan schuurt hij ermee langs die verende jonge boompjes. Dat vindt hij prettig, lekker. Maar ja, dan beschadigt hij wel de jonge boompjes. Aha. Want dan gaat die bast kapot en dan gaan die boompjes dood. Dus dan heb je dat allemaal voor niks gedaan.
0: Ik begin dus door te krijgen waarom ik her en der latjes langs de bomen,
1: nou,
0: de stammen.
1: Dat, juist.
0: Toch?
1: Juist. En ik denk dat jij niet de enige bent, maar dat heel veel wandelaars of fietsers dat ook zien. We doen dat met latjes. We doen dat met zeg maar, wikkels om de boomstammetjes heen, jonge boomstammetjes heen. Of soms wat nog beter ingepakt op verschillende manieren. Als we een groter stuk hebben, dan zetten we daar een raster omheen.
0: Okay,
1: en dat is allemaal tijdelijk.
0: Okay.
1: Dus het blijft niet volledig jaren na jaren staan. Maar dat is zeg maar 5-6 jaar zo'n beetje. Dan blijft het staan, want dan zijn namelijk die jonge boompjes stevig genoeg dat ze niet meer zo veren, dat ze echt stevig in de grond staan. En dan zijn ze niet meer interessant voor die reeën om tegenaan te vegen.
0: Oké, vandaar. Dus als we in het volgende
1: doen trouwens.
0: Ja,
1: die reeën doen het trouwens niet alleen maar om die bast zeg maar, van hun gewei af te vegen. Maar daarna ook nog, die mannetjes, om hun territorium af te bakenen. Oh. Ze hebben namelijk geurkliertjes daar ook bovenop hun kop zitten. En als ze dan schuren met het gewijtje waar dan die bast van afgaat, dan komt die geur ook weer aan het boompje. Okay. Er zijn twee dingen wat er eigenlijk speelt.
0: Ja, wat mooi allemaal. Ja, weet je, ik zie dat wel eens, die latjes. En ja, het zal ongetwijfeld ter bescherming, maar waarom en hoe? Dat weet ik dat dan. En, maar er wordt niet gegeten of zo van die stammen. Het is puur dat ze er langs schuren.
1: Nou, nee, dat is puur het vegen. Wat ze wel doen is knabbelen aan jonge blaadjes. Dat gebeurt ook wel, hè. Of jonge naalden zelfs ook, als het naaldboompjes zijn. Maar als het eenmaal de hoogte heeft dat hij er niet meer bij kan, dan kan een jonge boompje kunnen ook door. Want dan blijft het boompje wel in leven.
0: Ja.
1: Omdat ze wel voldoende voedsel voor zichzelf kunnen maken, die boompjes. Dan kunnen ze doorgroeien.
0: Ja. Hey, en dat aanplanten van jonge bomen, is dat ook nog weer, ja, we leven in tijd van droogte, om water vast te houden?
1: Nou, het is en hè. Je hebt natuurlijk, kijk, als je een grote open plek krijgt, dan ben je je bosklimaat kwijt, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: Als je daar weer snel weer jonge boompjes hebt, dat weer opnieuw jong bos kan groeien. Met verschillende soorten doen we dat trouwens. Ik noemde net tamme kastanje, maar het kan ook linde zijn. Het kan ook zomereik zijn of winterlinde. Van allerlei soorten planten we door elkaar heen om ook ervoor te zorgen dat we dus voor de toekomst, volgende generaties, ook bomen hebben.
0: Ja.
1: En die zijn dus ook beter bestand tegen droogte.
0: Oké. Okay. Oké, okay. Dus we moeten...
1: En die latjes, alles wat we doen, zeg maar, is eigenlijk proef, hoor, nog steeds. Want we moeten uitvinden van, wat werkt nou het beste? Nou, ik heb zelf ook al gezien dat hier en daar soms waar een latje staat, dat er toch een ree bij geweest is. Dat het latje net eventjes te ver ervan af is. Of heeft tegen een latje geduwd, dat het latje omver is. Dus we moeten even uitvinden wat nou de beste methode is.
0: Ja.
1: Kleinschalig en grootschalig.
0: Ja, mooi.
1: En daar zijn we nou volop mee bezig.
0: Ja, dus de natuur kan het niet zonder ons, Jos, inmiddels.
1: Hè? Precies, we moeten er eventjes zeg maar een duwtje in de rug geven, om het maar zo te zeggen. Anders loop je achterop.
0: Ja.
1: En dan ben je een hele generatie verder voordat het dan weer eindelijk een beetje van de grond afkomt.
0: Ja, dat is drukke tijden in de natuur, denk ik, toch? nu? Najaar,
1: ja, wel,
0: herfst.
1: Maar goed, ook wel weer mooi, hè?
0: Mm-hmm. Ja, nee, absoluut.
1: Ja, we zijn voor de toekomst bezig. Niet voor onszelf, ja, ook wel voor onszelf, maar vooral voor de toekomst.
0: Over de toekomst gesproken, de jeugd.

0: iedereen bij aansluiten. En er is ook nog een bosuitje voor kinderen voor 4 tot 8 jaar. Dat is georganiseerd door de stichting BIND, B-I-N-D, in de boswachterij Staphorst. Maar ik ben daar wel de boswachter die dat doet.
1: Kijk, hartstikke
0: En dat is op 23 mooi. September.
1: Nou, als je met Jos mee wilt de natuur in, of je nou jong of oud bent, dan moet je vooral even melden bij die boswachterij. Dat kan sowieso daar ook in Hardenberg, vast misschien ook wel in Staphorst. Maar de kinderen, daar richten jullie ook wel op. En dat vind ik wel belangrijk. Je ziet ook overal de oproep wordt ranger, maar het klinkt ook heel stoer. Maar ik denk dat het goed is dat jeugd wat meer de natuur ingaat en daar kennis van heeft.
0: Absoluut.
1: Dankjewel, Jos. Absoluut. Ga lekker verder daar met jouw rondje Staphorst, zou ik zeggen. En blijf de natuur een handje helpen, want inmiddels kunnen ze het niet meer zonder ons. It's just the way it is, Jos. Oké, dank je.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: De jaren 80, echt onvervals jaren 80. Whitney Houston, wat een heerlijke plaat, kan ik me herinneren als je op de dansvloer stond. Geweldig. De volgende plaat, ja, dat is er eentje van Poorthuis.
1: De plaat van Poorthuis. Soms ben ik dagen aan het nadenken over de plaat van Poorthuis. En soms hoor ik de eerste 10 seconden van een nieuw liedje. En dan weet ik het. Vandaag hebben we er zo één. Geboren in Lonneker, opgegroeid in Hengelo en de winnaar van The Voice of Holland 2026. Ruben Hillen met zijn nieuwe single A Higher Love. Fantastisch mooi nummer. On-Nederlands goed. Luister zelf maar eens. Ruben Hillen.

The winner takes it all. Hoe achtige jaren wil je het hebben, zeg maar. ABBA. Straks nog veel meer lekkere muziek. En straks ook optreden van Harten 10. Ze zijn hier al in de studio. Martien en Tineke. Ja, die grote hitfiltje, die gaan ze natuurlijk hier live doen. En nog veel meer dan dat. Blijf lekker.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er 1 om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen mag.
3: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
13: Ja, met NRV.
12: En waarom NRV?
13: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
12: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
13: Tuurlijk.
12: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
13: Jazeker.
12: Cairo en de piramide?
13: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
12: Top, ik ga mee.
14: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Onyx Leidering.
1: Welkom terug, zeg ik, bij het laatste uurtje thuis op zondag. Ja, je hoorde Madonna, Material Girl. Dat natuurlijk alles in het kader van onze week van de jaren 80. Nou, als er iets jaren 80 is, is wel wat ik nu in de hand heb. Dat is zo'n, ja, hoe heet het? Dat was de voorloper van de Nintendo. Maar goed, ik was in de jaren 80 niet echt met dit soort spelletjes bezig. Tieneke herkende het direct van hart en tien. Goedemorgen, Tieneke.
2: Goedemorgen.
1: Welkom. Maar jij bent geboren in de jaren 80, hè?
2: Ja, ja. Ja.
1: En wat doet jou dit herinneren? Hoe heet het ook alweer?
2: Ja, het was Tetris, kon je daarop spelen. Hè?
1: Tetris, met al die vakjes allemaal.
2: Ja,
1: hè?
2: Hartstikke leuk. Ja. Dat was gewoon een dingetje wat je lekker in de auto mee kon nemen. En mee naar school. En...
1: Was jij echt zo'n kind die dat heel graag deed?
2: Nou, ik had het wel, maar speelde er niet heel veel op of zo. Nee. Maar af en toe gewoon een keer.
1: Ja, jaren 80.
2: Want in die tijd kwam toen Nintendo uit. Dus dat was natuurlijk veel leuker, hè?
1: Dat was dan echt jaren 80
2: wel, hè? Ja, dat
1: was
2: prachtig.
1: Geweldig.
2: Ja.
1: Straks meer ga ik met jou praten. En natuurlijk ook met Martien. Want jullie hebben een fantastische nieuwe hit. Is 2 weken geleden uitgekomen. Is dat dan een hit?
2: Nee, nog niet. Maar het groeit, hoor. Het groeit heel
1: hard.
2: Gaat
1: wel worden, hè? Ja, absoluut. Straks gaat die hit ook zingen natuurlijk. Veeltje. Eerst andere muziek.
0: Thuis

Vanmiddag om 16:45. PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ja, je moet hem maar bedenken, die bas, die bekende bas. Toontje, hè? Toen, of niet dan, zegt Martin Ekkelenkamp van Queen. En dat maakt gewoon, dat is de basis voor dit hele nummer. En hoe succesvol. Ja, jullie zijn heel succesvol, maar zo succesvol, beste Martin en Tineke.
1: Was toch maar zo.
0: Welkom hier in de studio van de RTV Oost.
2: Ja,
0: Harten Tien. Heel vaak bij Bas en Bert. En nu eigenlijk is ik heb je mee.
2: Ja, ik ben echt gewoon echt normaal.
0: Ik heb een normaal gesprek voeren met
2: elkaar. Precies.
1: Ik heb gewoon een interview.
0: Een echt interview, hè? Ja, oh, nou, heerlijk. Ja. Bent jullie zondagsmorgens op uw best?
2: Nou, dat was net met de soundcheck al te horen.
0: Ik vond het niet verklappen, maar voor de luisteraars die denkt, vooral blijven luisteren, kon het wel eens spannend worden met optreden
2: straks. Ja, het kon heel spannend worden. Ja. Dus ja, meestal is het s'avonds laat en niet s'morgens vroeg. Dus, maar toen, kom allemaal goed.
0: Het komt allemaal goed straks. Ja, zeker. We hebben een fantastische technicus, Peter Heideman hier, dus allemaal goed. Maar eerst, Harten Tien, nieuwe single. En dat, ik zeg iedere keer al een hit, maar ik denk echt dat het een hit wordt. Viltje. Ik hoor hem de eerste keer, Wim, vorige week ook draait. Ja. Dat is echt meteen dat ik denk, wow, dit wordt hem toch? Ja. Heb je een
1: live face missing gehalte?
2: Ja. Ik denk even een vraag, moet ik direct meepraten op het plat? Of,
0: mag je? Maar ik vind het wel mooi, hè? Ik zeg niet, ja. Nou, doe gewoon in het plat, zeg ik. En dan zie ik hem weer in het Nederlands en ik zwaai met alles met.
2: Ja, super. Nee, ja, het is net een paar weken uit. Maar weet je, het viltje, zeg maar, het repertoire is heel anders dan wat normaal zingen natuurlijk.
0: Wacht even. Wie kent jullie van de feestnummers? Dat is toch wel... Nou...
2: Wat is mooier? Liefde maakt blind. Twee witte paarden is toch een beetje het piratengehalte.
0: Ja, dat bedoel ik. Natuurlijk
2: is ook wel feest, maar dit is toch weer iets andere tak. Ja. Ja. En als het dan eruit springt bij andere nummers, dan valt het ook meteen op.
0: Ja, maar er is iets meer anders dan anders met dit nummer, want dit is weer voor lange tijd terug naar de studio van Edwin van Hoevelaak.
2: Ja, dat klopt ook. Ja.
0: Hoe zat dat zo? Wat is dat, Martini? Valt iedere keer weer terug in een bepaald patroon. Met Tineke, dan neem je op, schrijf van, dan komen we terug.
2: Ja.
0: En dan neem van Hoevelaak ook. Waar is dat met u?
2: Nee, nou ja, Edwin, dat was gewoon in het begin. Hebben we daar een paar platen opgenomen. En toen zijn we naar dat jaar erop zijn we naar Hans Albers gegaan voor een maand. Voor een jaar. En hebben we een album opgenomen. En dit hele traject, 18 jaar hard en 10. En natuurlijk, Edwin kwam heel vaak tegen onderweg en overal. Alleen dit nummer, ja, ik denk dat dat bij die studio past. Je moet bepaalde nummers, die past. De ene past bij die studio, de andere bij die.
0: Oh, zo werkt dat, ja.
2: Ja, en,
0: okay. Bepaalde vrouwen past ook wel bij jou, Martin, toch?
2: Ja, er zit ook verschil in, hè?
0: Er zit ook verschil in. En hij ook af en toe een wisseltineke, maar haar bijna niet kunnen doen, hè? Ja. Toch?
1: Met de muziek? Nee, zeker niet. Nee.
0: Ja, met muziek en privé misschien ook niet, maar dan weet ik niet. Eén voor de duidelijkheid, jullie zijn nu zakelijk een duo, maar privé niet.
2: Nee.
0: Oké, klopt. Oké, dat is even duidelijk. Want Tineke, jij woont sinds kort, geloof ik, in Nieuw-Leuzen?
1: Sinds kort in Nieuw-Leuzen, ja.
0: Hoe bevalt het?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, ik heb gewoon lange tijd nog in Dalsen gewoond. En ik heb eindelijk een leuke woning in Nieuw-Leuzen.
0: Hartstikke mooi.
1: En dat is prima, lekker rustig wonen. Dus het is toch dicht bij Dalsen.
0: Ja, maar dat is
1: maar een klein stukje, waar praat je over
0: eigenlijk? Nee, dat is ook helemaal waar. Maar hoe gaat het dan als je geen stel meer bent, althans niet in één bed slaapt, en dan toch wel weer samen zakelijk optreedt?
2: Dat gaat op. In het begin was dat altijd een beetje uitzoeken hoe en wat. En dan waren er wel eens. We bent niet voor niks uit elkaar. En natuurlijk, en in het begin dat ik een andere zangeres had en Tineke solo ging. Maar ja, op een gegeven moment valt toch alles weer een beetje op zijn plek. Je hebt ook samen twee kinderen. En dan. En nu loopt het. Dus en muzikaal gezien wil ze toch het. Het is niet alleen de nummers, maar ook het duo van oudsher dat bij elkaar komt. Dat,
1: zo zijn ze
2: het
1: gewend, zeg maar.
2: Ja.
0: Het publiek,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Ja. Ja, het publiek dat bepaalt toch eigenlijk wel. En als ik terug ben, was het publiek wel heel laaiend enthousiast. Dan kon je wel zien dat de video in internet al ontplofte.
0: Ja. Je hebt toch een tijdje solo gedaan, Tineke? Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was ook goed. Het was leuk. Ja, gewoon wat verjaardagsfeestjes, bruiloften, dat soort dingen. Ja. Allemaal mooie tijd, dus het was lekkere tijd thuis.
0: Ja, en dat is met die tentfeesten wat anders, hè?
1: Ja.
0: Dat wordt laat.
1: Ja. Ja, je had ook een keer tentvis tussendoor, maar ik vond dat zo prima.
0: Hoeveel optredens hebben jullie samen als Hart en Tien?
2: Dat is heel verschillend. Ik denk over het hele jaar 100, 120. Maar het is heel verschillend. Kijk, dit weekend was het rustig en het weekend daarvoor heb je de 6. Dus dat is ook altijd moeilijk plannen.
1: Ja.
2: En dat is heel verschillend. Maar ja, we proberen. Kijk, het mooiste zou zijn dat we elke week, elk weekend 3, 4 gewoon normaal optredens hebben en dan...
0: Maar dat gaat toch enorm jullie privéleven ook beïnvloeden? Hoe hou je dit vol dan met elkaar? Als je weer een nieuwe relatie oppakt en alles...
2: Ja,
0: zeg maar, dat doe je luchtig over, maar dat is niet zo makkelijk.
1: Dat is hectisch, maar ja, dat hebben heel veel artiesten, toch?
0: Maar je weet dat gewoon en dat zeg je ook tegen je thuis rond en dat vraag je die ruimte.
2: Dat moet wel. Kijk, je hebt de kinderen, een vriendin, alles eromheen... En dat
0: je hebt droglem.
2: Die bal moet in mijn hoog worden. Ik ken dat, hè.
0: Ja.
2: Dus, maar doe maar.
0: En dan moet je ook nog de tekst instuderen van een nieuw nummer.
1: Ook dat nog.
0: Nou, ik stel voor dat we dat zo eens even lekker nog wat lusten. Want dat wordt tiet natuurlijk. Ik heb er echt heel veel verwachting van. Ik zeg al, toen ik het nummer hoorde. Hele even introductie. Hoe is het tot stand komen, nummer Viltje?
2: Een paar jaar geleden had ik al zoiets van... toen hadden we het een keer over een bierviltje. Alleen, goede nummers die bestaan uit korte teksten, simpel en een goede melodie. Dat kun je met heel veel nummers kun je dat zien. Ingewikkelde teksten en zo, dan krijg je geen sfeer in de tent. Dan heb je dus luisternummers.
0: Het wordt snel herkenbaar, weer met kunnen zingen.
2: Precies. Nou, en wat is er dan simpel als een bierviltje? Ja. Het is van oudsher, hè, dat je... het nummer op het viltje schrijft. En nu gaat het dan over... de telefoon ligt nog aan de lader. Want tegenwoordig gaat alles via de telefoon. Maar
0: gelukkig maar dat er af en toe aan de lader ligt. En dat je nog een viltje pakt.
2: Als je de telefoon leug hebt, dan heb je gelukkig nog een viltje.
0: Nou, jullie gaan lekker staan hier. Jullie gaan luisteren naar Martien Ekkelenkamp en Tineke Willems. Het begon natuurlijk allemaal 2008 aan zijn eerste nummer. Nou, in 2010 Liefde maakt blind. Dat was toch wel echt zo'n kraker. Inmiddels ook alweer opnieuw opnam. En zo'n kraker wordt wellicht... Viltje ook wel opgenomen in de studio van Edwin van Hoevelaak. Dus echt helemaal een provinciaal, een regio product, kan ik wel zeggen. Hart en Tien met Viltje.

0: Zeer geliefd in Duitsland en daarbuiten. Roland Keijzer, Santa Maria.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: Elke week krijgen wij een mooie vraag aangeleverd door de mensen van de Overijssel Academie. En vandaag is dat historicus Kees Dinklaar. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Monique.
0: Hoe is het?
3: Goed, ja. Ja.
0: Fijn, heb je rust op de zondag?
3: Ja, ja, het is altijd mooi om eventjes in te breken hier voor de uitzending.
0: Ja, dat doe je graag wel, hè? Ja.
3: Absoluut.
0: Nou, fijn dat jullie er altijd tijd voor maken. Even voor de luisteraars thuis. We geven je even iets meer tijd om... De vragen zijn ook vaak wat moeilijker. Maar om even goed na te denken. We stellen een vraag. We gaan daarna een plaatje draaien. En je kan ook reageren via de app. Je mag ook bellen, maar de app is ook prima. En dan gaan we straks een winnaar daaruit halen. Dus we doen het even iets anders dan de mensen wellicht gewend waren. Kees, praat ons eens even bij, want jij hebt iets met de Goorstok. Daar gaat de vraag over.
3: Ja, absoluut. De Goorstok, in Twente wel bekend. Eigenlijk een stok die je vroeger heel vaak zag op, die mensen in de hand gebruikten. Op markten, als ze op visite waren.
0: Vind jij mooi, de Goorstok?
3: Ik vind het heel mooi, want wat het mooie aan die stok is dat er zo'n hele mooie draai in zit. Hele karakteristieke draai. Het is eigenlijk een rechte stok, maar er zit een soort van draai eromheen. Mm-hmm. Een slinger zit er eigenlijk omheen. En daar gaat ook de vraag over.
0: Oké. Okay.
3: Ja, en de vraag is, ja, welke boom of plant zorgt voor die karakteristieke draai in de Goorstok?
0: Okay.
3: Dus welke boom en plantsoort zorgt dus voor die draai?
0: Oh,
3: die
0: dat is dus een specifieke boom of plant die draai eraan geeft?
3: Ja, juist, juist.
0: Oh. Oké, ik heb van alles over die Goorstok, maar hartstikke mooi. Blijf jij vooral even hangen. Mensen kunnen rustig nadenken, kunnen gaan appen in de Oost-app, kunnen straks ook gaan bellen. We draaien eerst een plaatje en straks horen wij het antwoord. En dan hopelijk kan ik iemand in onze provincie verblijden met een lekker streekpakket. Kees, blijf aan de lijn. En mensen, denk erover na. De Goorstok, waar komt de draai vandaan?

0: Love is a Battlefield. Ja, dat is een heerlijke nummer natuurlijk. En ja, a Battlefield is het soms ook wel als we een quizvraag stellen.
1: Weet u dat?
0: Want de vraag kwam van de Overijssel Academie. En als het goed is, is Kees nog steeds aan de lijn. Kees, stel hem nog maar één keer de vraag.
2: Ja hoor, de vraag is dus welke boom of plantsoort zorgt voor die karakteristieke draai in de goorstok?
0: Nou, we kregen heel veel op de app binnen. En er wordt ook al her en der gedaan. Goedemorgen, met wie heb je het genoegen?
3: Met Rian, spreek je uit Badmen.
0: Ja, Rian uit Badmen. En Rian was een van de eersten die gelijk al op de app reageerde. En ik weet veel van een goorstok. En inmiddels dacht ik, toen jij antwoordde, Rian, moi, daar kon je wel eens goed mee zitten. Vertel eens, Rian, wat denk jij? Waar komt de draai vandaan?
3: Ja, volgens mij komt dat door de kamperfoelie.
0: Kees?
2: Ja, is helemaal correct.
0: Mooi,
2: klopt helemaal.
0: Ja. Ja, want Kees, waarom de kamperfoelie? Hoe zit dat?
2: Ja, die is eigenlijk als een soort van parasiet, een beetje vergelijkbaar met klimop. Die groeit eigenlijk om jonge boompjes heen, in een spiraalvorm naar boven toe, naar de zon. En die boom die groeit ondertussen door. En dan komt eigenlijk echt zo'n spiraalgroef, die komt dan eigenlijk in dat jonge boompje. Okay. En eigenlijk worden die foelie en de jonge boompje, die worden dan eigenlijk één, met zo'n mooie draai erin.
0: Nou, wist je dat ook aan Marianne of niet zo precies?
3: Ja, dat wist ik ook, ja.
0: Ja, echt, ja?
3: Ja, ik heb er zelfs één, dus
0: Wat mooi.
3: Is prachtig, hoor.
0: Ja, en gebruik je hem dan ook, die goorstok?
3: Nou, nee, niet echt gebruik. Hij staat voor sieren bij mij in de hal.
0: Maar zijn ook wel mensen die als ze een dagje ouder worden, juist die goorstok, moest een beetje op maat maken, maar dan... Vinden ze mooi en fijn?
3: Nou ja, misschien komt dat nog.
0: Precies, Rian. Tot die tijd, als je het nog niet nodig hebt, mooi zo nog op pad. Hey, blijf aan de lijn, dan gaan we jouw adres noteren. Jij krijgt een lekker streekpakket opgestuurd.
3: Nou, geweldig, hartstikke leuk. En dat op de zondagochtend.
0: Hé, hey, zomaar hè. En hoef je weinig voor te doen. Gewoon even lekker luisteren naar Radio Oost en meedoen aan het spelletje.
3: Nou, geweldig.
0: Dankjewel voor je deelname en dankjewel Kees.
2: Ja hoor, dankjewel.
0: Fijne zondag, allen.
2: Fijne uitzending.
0: Doei.

together.

0: Ja.
1: De boer is troef. Normaal. Ja, gisteren waren ze in Dalfsen, in Oe-Dalfsen, Martien.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. De tekst klopt nog een beetje. Hè? De ene dag ben ik koning, de andere dag een boef. Ja, ik denk, misschien is dat over hemzelf.
1: Dat sluit ook wel een beetje op Benny, heb ik begrepen.
0: Ik zal me niet overheen laten, maar goed, het is altijd wel een feest in Dalfsen.
1: Ja, het is een feest in Dalfsen. Benny Jorik is 80 geworden, dus ook een feest. Maar bij de boeren hebben bij een aantal boeren toch wel een beetje afdoen. Omdat er niet de kant van de boeren kiest, hè?
2: Nee, ben je dom, hè?
1: Ja, ik weet niet of dom is. Maar goed, hij heeft zich toch wel zo over uitlaten dat heel veel boeren zeggen van...
0: Ik ga er niet meer in. Nee, dat klopt.
1: Maar waren er gisteren bier in Dalfsen of niet?
0: Nee. Ik zou er na tijd nog heen, maar dat is niet gelukt. Maar in ieder geval... Het is toch een tent vol volk. Ik weet niet, 10 of 11.000 man was
1: maar
0: het. Dus,
1: het was ook wel een groot feest volgens mij. Ja. Oost was er nog wel bij. Ik zag nog wat beelden ook van ook allemaal boeren op trekkers. Meer van wel weten met onze socials in de gaten. Misschien nog wel een klein stukje in het nieuws vandaag. Ieder geval was het een behoorlijk feest hoor in Dalfsen. En ik heb nog niet echt gehoord dat er een wanklank was. Dus,
0: nee, ik ook niet. Nee,
1: loop me op van niet, want is helemaal niet de bedoeling, denk ik. Over jullie, hoe ging het verdan? Wat zijn jullie ambities eigenlijk? Want Joren, bent jullie niet meer voor te denken met wat ik al zei, de dorpsfeesten, de tentfeesten, de piratenfestivals. Jij presenteert zelfs piratenfestivals, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is maar 1 of 2 keer in het jaar is dat. Dus Tukker FM. En dat is hartstikke leuk om te doen.
1: Maar landelijke deurbraak.
0: Daar gaan jullie verzorgen,
2: dat
0: toch?
2: Met Viltje.
1: Dat zal misschien met Viltje kunnen komen, ja.
0: Ja, weet je wat het is? We zitten nu Twente, Drenthe, Groningen, Friesland. Dat is eigenlijk ons gebied. Of ons gebied, maar daar treden we het meest op. Ook nu hebben we er een paar in Brabant staan, zelfs in België. Maar dat moet eigenlijk meer worden. En dat eigenlijk, dan moet je eigenlijk 1 goed nummer hebben. We hopen nu het Viltje. En dan komt de rest vanzelf. Want de rest is ook zulke mooie nummers wel. Wat is mooie, Liefde maakt blind, allemaal die nummers. En dan soms dan kom je nog ergens en dan zeggen we, oh, ik heb dat nummer, dat wist ik helemaal niet dat het van jullie was, of weet ik wat. Dus, maar dat heeft nu te maken met het hele management. Kijk, sommigen die hebben een heel team achter staan. En het hoofdzakelijk doen we toch altijd met z'n tweeën. Ja.
1: En net waar je zegt, hoop me op dat ene nummer de deur braakt. Nou, Viltje heb jullie net gebracht. Misschien is dat wel het nummer.
2: En
1: dan moet ik volgend jaar wel heel veel moeite doen om jullie hier nog weer te krienen. Grote sterren. Blijf jullie daar gewoon. Blijf jullie daar een beetje gewoon door.
0: Dan kom je gewoon zonder smarts koffie drinken.
1: Alleen maar koffie drinken.
0: Fijne koffie.
1: En dan niet meer live optreden.
2: Jawel.
1: Ook wel natuurlijk. Maar veel meer nummers nog maken. En achter elkaar een kop leren, hè, Martien?
0: Ja, maar wie hebt er al zoveel?
1: Precies. Nou, als jullie nu lekker weer hier recht hadden, dan gooi ik het nummer aankondigen van Martien zei net. Dat is toch bij uitstek ook wel een radio-oorsplaatje. Martien, gooi lekker naar de plekken. 2 witte paarden. Een oudje, zeg ik dan met alle eerbied. Tien Jolen, zo'n beetje roem Tien Jolen. Heb je zij dat nummer maakt en ook opvoert. En heel veel mensen zullen dit natuurlijk kennen als bij uitstek het nummer van Harten 10, 2 witte paarden.

0: Ja, Pierce Dora en Jermaine Jackson. Het is een soort hart en tien, zeg maar, in de jaren 80.
1: Precies, precies. Ja, zoiets, ja. Heel lang geleden.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Lekker. Het was wel echt de muziek waar ik destijds op ging stappen. Ja. En jaren, over jaren 80 gesproken. Jij liet net de foto's zien, hè, Tineke. Van jou in de jaren 80 met AI, hè.
2: Ja.
0: Het is een echte, hè, uit de jaren 80.
2: Dat is een echte. Ja, dat is heel
0: van de week worden we al ergens bij TVO's te zien zijn.
2: Heel gaaf,
0: Me in de 80's. Ja, man, wat is dat lang geleden. Ja. Dank jullie wel, was gezellig. Ja. Nou, en vooral weer.
2: Ja.
0: En heel veel succes met Viltje.
1: Dank je wel.
2: Het gaat goed komen.
0: Ja, mooi. Dank je wel ook, Peter Heideman. Blijf lekker luisteren. Weekend Overijssel straks met José. Ik zag haar al lopen hier in de wandelgangen. Ik zeg, mooie zondag. Radio Oost.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
14: Voordeeluitjes.nl. Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
16: Pam pa pa da pa pa pa pa da pa da da da da da. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
17: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
16: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
21: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
22: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
21: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
23: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
22: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
23: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
24: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
25: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
29: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Radio Oost. Weekend Overijs.

0: uit 1988. Weekend Overijssel. End of the line van de Traveling Wilburys. Hey, hallo, goedemiddag.
1: José de Bruin.
0: Het is bijna 9:59. Gezellig dat je erbij bent op je zondag grijze middag. Het is echt ongelooflijk bewolkt hier in Hengelo. Ik ben heel benieuwd hoe het bij jou is. Mag je een appje oversturen hoor. 06-4567-1331. Komt veel binnen. Zo stuurt Ewout al een spraakberichtje. Even luisteren.
2: Het is weer zo'n dag dat José weer een plaatje draaien mag. Groetjes uit Pesse.
0: Groetjes terug, Ewout. Gezellig dat je erbij bent. Stuur ook een foto van een prachtige tatoeage die je hebt laten zetten. Een heel groot kruis. Ja, mooi vind ik hem. Bert-Jan en Ellen die doen weer gezellig mee zometeen met het 12-letterwoord. Leuk dat jullie er ook weer klaar voor zitten. Nou, Dinant uit Rijssen, het is misschien ook wel een tippie voor jou. Je stuurt namelijk een appje. Hey José, het is weer zo'n typisch grijze zondag in Overijssel. Ik zou eigenlijk de heg gaan snoeien. Maar met dit weer vind ik dat met een goed geweten de bank op mag. Met een grote mok thee en lekker de radio aan. Marika uit Kamp is erbij. Hoi José. Allemaal heel veel. Ootjes staan in het bericht. Hoi Marike. We rijden net langs de IJssel. Maar door al die grijze wolken zie je de overkant bijna niet meer. Het is wel tijd voor een flinke dosis vrolijke muziek om de middag wat kleur te geven. Nou, heb ik goed nieuws voor je Marike. Ik heb alleen maar lekkere jaren 80 plaatjes voor je klaarstaan. Want we zitten nog altijd in de Back to the 80s.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

Ik krijg een mooi appje van Ernie op 0645671331. Hey José, net op tijd, want ik heb net mijn ontbijt op voor het 12-letterwoord.

zondagmiddag spelen we het 12-letterwoord. Het principe is super simpel. Ik geef je zometeen een aantal letters en jij moet daar een 12-letterwoord van puzzelen. Doe je dat? Ja, dan zullen we zo'n leuke Gameboy spel... Oh, hier ligt hij. Wacht heel even hoor. Ja, ik heb hem. Zullen we daar zo'n leuke spelcomputer bij doen? Het is toch leuk? Een echt jaren 80 gadget. Ik zat hier dus altijd mee te spelen, zo'n Gameboy. Op de achterbank en dan zei mijn vader, José, geluid uit. Ja, er zit wel echt een heel irritant geluidje in. Maar het is een ultieme prijs om te winnen. Dan kun je nog veel meer puzzelen voor het 12-letterwoord. Als je nou helemaal nieuw bent op Radio Oost, hey hallo, welkom. Blijf vooral hier, want het is het gezelligste radiostation van Nederland. Ik wou zeggen van Oost-Nederland, maar in elk geval van heel Nederland. Ook daar waar je bijvoorbeeld kans maakt op een beamer als je stemt op onze ethische lijst. Dat doe je via Radio Oost, rtvoost.nl/ethisch. Ja, of als je meespeelt natuurlijk met een spelletje, dan ga je er gewoon vandoor met een Gameboy. Luister, pak pen en papier, zet 12 streepjes op je papiertje. Dan geef ik jou een aantal letters. Als je meekijkt via TV Oost, dan zie je het ook in beeld verschijnen. Er staan al 3 letters op het bord en de cryptische omschrijving is game over. De cryptische omschrijving is game over. Ik denk dat je het nu al weet. Op plek 4 zie ik de L staan. Op plek 7 zie ik de M van Maria staan. En op plek 10... zie ik de T staan. Dus we hebben op plek 4 de L, op plek nummer 7 de M en op plek nummer 10 de T van 10. Nou, heel nieuwsgierig of jij hier wat van kan maken. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Stuur me een appje en als je het niet in één keer goed hebt, je mag zo vaak meespelen als je maar wil. Het 12-letterwoord, cryptische omschrijving, game over. Dit is misschien wel een van mijn favoriete artiesten uit de jaren 80. Prince, When Doves Cry, op radio.

0: Back to the 80s.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Je veux l'amour. Ja, wil niet iedereen dat? Gewoon een klein beetje liefde? Het is 1:01 en dit is het belangrijkste nieuws uit Overijssel. Een minderjarige jongen uit Zwolle is vannacht neergestoken bij discotheek Lucky in Rijssen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet duidelijk. Voorafgaand de steekpartij werd er gevochten, bleef ook erg lang onrustig in Rijssen. Er was veel politie om iedereen te laten vertrekken. Er is nog niemand opgepakt. In Glanenbrug is vannacht een auto volledig uitgebrand op een parkeerplaats achter een flat. De brandweer probeerde het vuur te blussen, maar de auto raakte volledig verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en zoekt getuigen en camerabeelden. Ook in Deventer stond vannacht weer eens een auto in brand. Daar zag een omwonende een verdacht persoon wegrennen. Het is al de zoveelste autobrand in Deventer. Gaan we nog even naar het voetbal. Go Ahead Eagles heeft thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De club uit Deventer kreeg meerdere kansen, maar scoorde pas in de 82e minuut. Trainer Jozef Oosting, ja, die voelt zich blech.
1: Ja, als ik zie zoals vandaag en ook zoals zaterdag, als ik zie hoe we voor de dag komen en wat je dus traint, dat is eigenlijk wat je wil. Alleen, er zit wel iets wat ik denk bij mezelf, wat? Dat hij die 3 punten moet hebben.
0: Blech. Hij voelt zich blech. Ja, nou ja, goed. Waar ze wel blij zijn is in Enschede. FC Twente heeft gisteren met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. Wout Weghorst zette Twente aan haar rust op voorsprong vanaf de middenstip. Ja, en die penalty die voelde hij vooraf aankomen.
2: Ik ging gisteren voetballen thuis met de kleintjes. En toen zei ik van, ik heb het gevoel dat er morgen weer een penalty komt. Dus wat gaan we dan doen? Dus we hebben hem even geoefend thuis.
3: En, je houdt nu niet voor de gek, hè?
2: Nee, ik hou je niet voor de gek. Dus we hebben hem even geoefend en durf bijna niet meer te zeggen. Want dan krijgen we dat weer natuurlijk. Maar dat is gek. Maar soms heb je zo'n gevoel van, nou, er kon wel eens een penalty komen vandaag.
0: Prupper die maakte er met een kopbal 2-0 van. Door de overwinning staat Twente voorlopig derde in de Eredivisie. Strakjes nog kwart voor vijf, ontvangt PEC Zwolle Feyenoord. We houden je natuurlijk op de hoogte op de Oosttribune vanaf 2:00 op Radio Oost. Gaan we nog even naar het weer. Het is een grijze dag vandaag met af en toe ook een bui. Wel een graad of 20. Morgen begint met mist, daarna droog en af en toe de zon. Wordt morgen ook ietsjes warmer met 22 graden. Zometeen even door met het 12-letterwoord. Volgens mij is die echt heel makkelijk. Ik krijg bijna alleen maar goede antwoorden. Om nog een klein beetje te helpen geef ik je er zometeen nog, nou wat zullen we doen, 2 letters bij.

Swinghouse System met Surrender. Nee, dat waren niet mijn dochters. Nee, als je nou naar de tv keek en dacht, hè? Wie waren dat nou? Ja, we hadden even special guests in de studio. Als je dat nou leuk vindt om een keer te komen kijken, hou dan onze socials goed in de gaten, want misschien zie ik jou dan binnenkort wel in het Cultuurcafé.

Fleetwood Mac en Seven Wonders op Radio Oost. Beloofd is beloofd. Nog maar even wat letters erbij doen voor ons 12 letterwoord. Daarna weet je het zeker weten. Je maakt kans op een spelcomputer van Radio Oost. Die is echt ongelooflijk leuk. Onze eigen Bas Nijhuis zat er gisteren al de hele tijd mee te spelen. Je wilt niet weten wat er hier op de redactie gebeurt. Zijn leuk vind ik dat onze jongere collega's. Ja, dit gaat natuurlijk over de jaren 80. Ik was, net één. Ik kom uit 89. Dus ja, heel veel herinneringen aan de jaren 80 heb ik niet. Maar er zitten dan dus mensen op het scherm te drukken omdat ze denken dat het een touchscreen is. Ja, dat vind ik dan weer super grappig. Dat mensen dan totaal niet doorhebben hoe zo'n ding werkt. Echt een generatieverschil. Jij kan hem winnen als je meespeelt aan het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving, al wel cryptisch, is game over. Game over is de cryptische omschrijving. We hadden al 3 letters op het bord staan. Op nummer 4 de L, op nummer 7 de M en op nummer 10 de T. Je krijgt van mij nog 2 letters erbij en dan weet je het. Afgesproken? Oké, dan zet ik er nog bij de P. De P vinden we op plek nummer 8. En op plek nummer 12 vinden we de R. Op plek nummer 8 de P en op plek nummer 12 de R. 100% zeker dat jij nu weet wat dit 12-letterwoord moet zijn. Je mag het appen naar de studio 06-4567-1331. Bel ik jou misschien zo meteen wel terug. En ga er vandoor met dat ding waarvan ik maar niet hardop ga zeggen. Nee, precies. Eerst naar de

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ik heb zomaar het idee dat dit heel hoog terechtkomt aankomende vrijdag in onze top 80's lijst. Dolly Parton en 9to5 op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: Ja, dit is echt een bijzondere verrassing voor cultuurliefhebbers in de regio. De indrukwekkende muziektheatervoorstelling Colia, gebaseerd op de succesroman van Arthur Japin, strijkt op woensdag en donderdag neer in De Spiegel in Zwolle. Er is een dingetje, want die voorstellingen die stonden oorspronkelijk gepland in Utrecht, maar door problemen rond de verbouwing van de stad Schouwburg daar ging dat op het allerlaatste moment niet door. Arthur Japin, schrijver van het boek, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: ja,
2: hoi.
0: Dat lijkt me een dingetje, want volgens mij woon jij in Utrecht. Is dat niet ongelooflijk jammer dat de thuiswedstrijd niet doorgaat?
2: Ja, dat is zeker jammer. En het waren 3 uitverkochte voorstellingen, dus het is ook financieel een stop voor de producent. En gelukkig mogen we in Zwolle komen. Dus dat is eigenlijk ook wel weer heel goed nieuws.
0: Ja, voor ons wel.
2: Die regio was helemaal nog niet in de planning opgenomen. Dus dat komt er nu tussendoor. Dus zo gaan we het goed maken.
0: Is het dan zo dat alle mensen die in Utrecht zouden zijn naar Zwolle komen?
2: Ze mogen natuurlijk naar Zwolle komen. Ze krijgen dat aangeboden. Maar ik kan me niet voorstellen dat gebeurt. Dus ik neem aan dat er voldoende plaats is woensdag en donderdag.
0: Precies, ja. Dat lijkt mij ook. Wat betekent dat dan eigenlijk? Dat nu ook Overijssel dit stuk mag zien voor u?
2: Ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Want ik heb veel vrienden in het noorden die zeiden, oh, het moet wel ver komen. Want we waren van de week in Amsterdam en we hebben het in Breda gedaan. En Apeldoorn zou dan de beste optie geweest zijn, denk ik. Maar Zwolle is voor heel veel mensen die ik ken toch wel heel fijn, prachtige stad en heerlijk om te komen. Dus ik kom zelf woensdag ook trouwens.
0: Nou, wat goed.
2: Dan geef ik de inleiding van tevoren. En dat wordt een hele mooie voorstelling.
0: Nou ja, ik denk dat ook heel veel mensen daar eigenlijk stiekem heel erg blij mee zijn. Want dat boek en ook het stuk gaat over de dove jongen, hè, Colia. Voor die mensen die dat boek niet gelezen hebben en niet net als ik dat op de leeslijst hadden staan. Waar gaat dat nou over, dat boek?
2: Het is een waar gebeurd verhaal, hè, zoals al mijn romans eigenlijk. En Colia Conradi was een doof jongen die niet kon spreken, doof geboren. En zijn ouders weten eigenlijk geen raad met hem. En dan komt Modest Tchaikovsky, de broer van de componist Tchaikovsky, en die gaat de jongen opvoeden. En die leert hem zo goed liplezen en spreken dat je in een gesprek eigenlijk niet wist dat hij je niet verstond. Mm-hmm. Pyotr Tchaikovsky die is zo weg van dat gezinnetje, zoals hij dat noemt. Zijn broer, de gouvernante en Colia, dat hij eigenlijk zelf ook wil trouwen. En doet dat ook met een rampzalig gevolg. Maar dan is de laatste brief die Tchaikovsky ooit schrijft, is aan Colia. De jongen is inmiddels 23 en hij zegt, kom ogenblikkelijk naar Petersburg. En de jongen weet niet waarom, maar hij komt. En op het moment dat hij komt, is de componist overleden. Mm. En daar zit een groot geheim rond de dood van Tchaikovsky. Het wordt gedaan alsof het cholera was geweest. Mm-hmm. Maar dat kan niet. En dan merk je dat het schitterend gebrek aan het doof zijn in dit geval. Het gaat bij mij altijd om eenlingen die op de een of andere manier moeten worstelen om vooruit te komen in het leven. Dan zie je dat ze vaak een voorsprong krijgen. Dus Colia, door zijn doofheid, door het kunnen liplezen en op grote afstand mensen kunnen lezen en situaties aanvoelen, merkt dat er gelogen wordt tegen hem. En hij komt achter de ware oorzaak van de dood van Tchaikovsky. Nou, dat hele moeilijke verhaal hebben wij op muziek gezet. Ik heb het libretto geschreven en Bob Timmerman de muziek. Mm-hmm. En daar hebben we een prachtige uitvoering van gemaakt. Werkelijk zo aangrijpend. Mensen moeten echt heel vaak huilen als ze eruit komen.
0: Ja.
2: Omdat je die dove jongen zo volgt en zijn strijd om de woorden te verwerven. En uiteindelijk wordt hem gevraagd om te zwijgen over die ware toedracht. Mm. Nou, en dan met prachtige zangers als Francis van Broekhuizen. Bijvoorbeeld de gouvernante, Peter Boarding, Tchaikovsky. We hebben een geweldige jonge Colia gevonden. Je gaat het zien, het is heel erg mooi.
0: Wat een passie, Arthur, uit wat jij allemaal vertelt. Maar wat is nou mooier, het boek of het stuk?
2: Oh, weet je wat zo ingewikkeld is? Allebei natuurlijk. Kijk, dat boek dat blijft. Dat is voor eeuwig, als het goed is. En daar heb ik alles in kwijtgekund. Nou, dan maak je iets nieuws. En iets nieuws vraagt een nieuwe aanpak. Dus je moet heel veel weglaten in een opera. Maar je krijgt er zo ontzettend veel voor terug. Want de muziek, die vertelt heel veel van de emotie, roept die op, die ik in het boek met woorden moet oproepen. Dus het voegt ook heel veel toe. Maar het is echt een nieuw medium en een nieuw nieuwe vorm. En ik hou zelf ontzettend van theater. Mm-hmm. En dus ik zag de eerste doorloop die ik zag, begint met de kleine Kolja, een jonge jongen, die zijn oudere zelf eigenlijk ontmoet en in gebarentaal spreekt. En ik had natuurlijk het boek geschreven. Ja, in 2017 mm-hmm. kwam het af. Ik heb het libretto geschreven. En toch, ik zat te kijken en binnen een minuut was ik helemaal in tranen. Omdat je theater kan zoiets oproepen. Ja. En ineens dacht ik, oh god, maar dat ben ik zelf. Ik ben zelf dat kind geweest.
1: Ja.
2: En ik zag ineens dingen. Nou ja, en daarom vind ik theater is dat is voor mij een van de hoogste vormen van kunst.
1: Dat klinkt
2: ik
1: ook
2: niet er enorm van.
1: Alsof dit het laatste boek is wat je naar de planken gaat brengen,
2: nee,
1: heel eerlijk gezegd.
2: Nee, nou, ik heb natuurlijk een aantal boeken zijn toneelstukken mm-hmm. geworden. En mm-hmm. dit is mijn tweede opera mm-hmm. al. En ik kan je zeggen, er komen er nog twee aan.
1: Oh, wow.
2: De Gevleugelde gaan we doen. En we gaan over een jaar of zes zijn we dan nog verder.
1: Mm-hmm.
2: Maar gaan we ook wat stilte doen bij Opera Spanga in Groningen.
1: Oh, wow.
2: Ja, dus er komt nog meer aan. Nee, het smaakt naar meer.
1: Heel mooi. Nog één vraag tot slot, Arthur. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat als je luistert en dat je denkt, een opera, moeilijk verhaal, moeilijk. Dat je het een beetje lastig vindt, dat je een drempel over moet. Kan jij nou eens vertellen waarom het juist heel mooi is en juist heel toegankelijk?
2: Ja, omdat je direct, er is een aantal van die duetten in bijvoorbeeld. Dat is gewoon eigenlijk, dat is eigenlijk bijna musical, zeg maar, qua mm-hmm. emotie.
1: Mm-hmm.
2: En als dat prachtig gezongen wordt, dan komt dat zo diep bij je binnen. Dat geen andere ervaring is dan wanneer je het leest of wanneer je een film ziet.
1: Mm-hmm.
2: En moeilijk is het helemaal niet. Bovendien, we hebben boventiteling. Want er komen natuurlijk ook veel dove mensen naar
1: juist,
2: de voorstelling,
1: ja.
2: Gek genoeg. Want het gaat er ook om dat Tchaikovsky die dove jongen ook zijn wereld leert kennen.
1: Mm-hmm.
2: En wat ook in werkelijkheid echt gebeurd is, hoor. Kolja zat bij alle grote balletten en opera's vooraan. En heel duidelijk wordt uitgelegd. En eventueel kom je naar de inleiding, dan weet je het helemaal.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kan het gewoon ook meelezen. En je zit diep in die voorstelling.
1: Heel leuk. Ja, woensdag en donderdag. Dus echt wel een unieke kans om daar naartoe te gaan in Theater in Spiegel. Ik ben helemaal overtuigd.
2: Leuk.
1: Ja,
2: fijn
1: tot woensdag.
2: Woensdag.
1: Ja, precies.
2: Ja,
1: dankjewel, hè. En fijne dag vandaag.
2: Ja, jij ook.
1: Dag. Toch een voorrecht hè, om even met de man te spreken waarvan ik de boeken vroeger moest lezen. Ja, nou, toch fantastisch. Arthur Japin. Gaat tot 10, zou ik zeggen. De opera, muziektheater Kolja. Aankomende woensdag en donderdag. Echt een unieke kans om dat te gaan zien in Theater De Spiegel. Zometeen door naar ons 12-letterwoord. Na Opus en Life is Life.

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
12: Yeah. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Radio Oost Back to the 80s met Nelson Mandela. Gezellig dat je erbij bent op je zondagmiddag. Misschien puzzel je ook wel flink mee. Back to the 80s. Weekend Overijssel. Met het 12-letterwoord. Hij is heel goed te doen, hè?
1: José de Bruin.
0: Krijg alleen maar goede antwoorden binnen. Zo'n beetje, toch zijn er altijd een paar mensen die het dan moeilijk vinden. Ja, dat kan. Hey, hallo, José hier. We spelen elke zondag het 12-letterwoord. Je krijgt van mij een aantal letters. Aan jou de taak om te raden welk woord ik dan zoek. In dit geval is de cryptische omschrijving game over. En hebben we flink wat letters op het bord staan. We hebben op plek nummer 4 de L. We hebben op plek nummer... Ik moet even kijken. We hebben op plek nummer 7 de M. Op plek nummer 8 de P. We hebben op plek nummer 10 de T. En op plek nummer 12 de R. Heb jij al enig idee wat het moet zijn? Ik kan me haast niet voorstellen dat je het nog niet weet. App dan nog even jouw antwoord naar de studio. Zometeen bel ik iemand terug.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Nou, ja, dat is dus wel precies wat ik wel van je wil. Als ik naar je bel omdat jij bijvoorbeeld het 12-letterwoord hebt gewonnen, moet je wel opnemen, want niet opnemen betekent ook niet winnen. Op het spel staat een echte jaren 80 prijs. We zitten midden in de jaren 80. Hey, hallo, Radio Oost hier. Het is Weekend Overijssel. Ja, het is echt een heel tof dingetje waar je 99 spelletjes op kan doen. Het is ook helemaal gebrand. Er staat Radio Oost op. En het maakt echt een heel, irritant geluid. Je kan het blijkbaar ook laten vallen. Dan doet hij het nog steeds. Nou, eens even kijken of de telefoon wordt opgepakt. Het 12-letterwoord, cryptische omschrijving die niet zo cryptisch was. Is game over.
1: Hoi.
0: Hoi, met José van Radio Oost. Wie is dit?
1: Aimee.
0: Hey, Aimee. Hallo.
1: Hoi.
0: Hoi. Wat doe jij op een zondag?
1: Nou, niet zoveel. Gewoon op mijn telefoon zitten.
0: Wat kijk je dan? TikTok en zo?
1: Ja, vooral Snap.
0: Oh ja, ik ben helemaal niet van het snappen. Maar ja, ik kom ook uit de jaren 80.
1: Oh, ja.
0: Jij niet, hè? Wat is jouw geboortejaar?
1: 2014.
0: Mijn god, Aimee, dan ben je 11.
1: Ja.
0: Waarom luister je dan naar de jaren 80? Vind je dat dan leuke muziek?
1: Nou, mijn vader was het aan het kijken en we doen meestal mee met die, wat die net op was.
0: Dat 12-letterwoord.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Leuk.
0: Ja, dat is ook superleuk. Ik vind het ook heel leuk dat je meedoet. Ik heb hier voor mij zo'n... Ja, het is een soort Game Boy. Maar daar ken jij natuurlijk helemaal niet, een Game Boy.
1: Jawel, want er is een liedje over. En die vind ik heel leuk.
0: Dus een liedje Star. Over de... Oh, ja, natuurlijk. Is dat Internet Girl?
1: Nee, Game Boy.
0: Gewoon echt Game Boy. Oh, ik ken die helemaal niet. Heb je ook naar het concert geweest dan van Cat's Eye?
1: Ja, gisteren.
0: Niet! Zo, Aimee, mijn kinderen gaan echt gek jaloers worden op jou. Was leuk?
1: Ja, heel leuk.
0: Het was een dingetje, hè? Want ik zag volgens mij in Engeland of zo... mochten kinderen onder de 16 niet erbij zijn. Mocht jij wel gewoon erbij?
1: Ja, ik mocht er wel gewoon bij zijn.
0: Oh, wat tof. Ja, misschien moeten we dit even uitleggen aan mensen die luisteren. Cat's Eye is eigenlijk een beetje wat, ik zeg, Wham was van vroeger. Dus echt een hele grote band. En ja, ik vind ze echt heel tof. Was ook iedereen erbij? Want ik begreep iets over een enkel blessure en allemaal gedoe en zo.
1: Nee, er waren twee niet bij. Sophia en Manon.
0: Oh, dat is wel echt jammer. Maar doe je ook al die dansjes en zo?
1: Ja.
0: Wat tof, Aimee. Ik vind het echt heel leuk voor je. Ben je een beetje gaar dan vandaag of valt het wel mee?
1: Ja, ik heb lang kunnen slapen.
0: Oh,
1: dus.
0: Dat is lekker. Dat is heel lekker. Ja, hoe laat was je gisteren thuis? Het was in Amsterdam, toch?
1: Ja, ik was om 2:30 thuis.
0: Wow, toen was je weer een hete.
1: Ja.
0: Oh, mijn hemel. Nou, wel echt heel leuk. Heel tof dat je er naartoe bent gegaan. Ik ga het vertellen aan mijn kinderen, die worden helemaal gek. Goed, we hebben het over het 12-letterwoord. En we spelen dus voor een Game Boy. Daar waar Cat's Eye over zingt. Hier staan 99 spelletjes op. Ben je een beetje van het gamen?
1: Ja.
0: Tof. Nou, dan hoop ik dat ik hem naar je toe kan sturen. Vertel, wat moet het 12-letterwoord zijn?
1: Spelcomputer.
0: Hey, dat is helemaal goed, Amy. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Nou, dit is echt een topweekend. En gewoon even Cat's Eye gezien. En ook nog eventjes een prijs gewonnen bij Radio Oost.
1: Ja.
0: Ik kan natuurlijk niet nu Cat's Eye voor je draaien. Want dat is geen jaren 80. Dat is, vind ik wel oprecht. Of zullen we gewoon... ik krijg wel echt op... kijk, als jij nu zegt tegen mij, Aimee, van nou, doe maar gewoon. Dan doe ik dat. Met alle risico's. Ja? Oké. Okay. En welke wil je dan? Animal of Gabriella?
1: Animal.
0: Oké. Nou, doen we dat. Maar als ik dus morgen niet op de radio te horen ben, dan komt het door jou, oké?
1: Oké, dank.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Theo heeft de kunst en Suzanne op Radio Oost. Het is bijna 2:30 en dit is het laatste nieuws uit Overijssel. Het is onduidelijk hoe het gaat met een minderjarige jongen uit Zwolle die vannacht werd neergestoken bij discotheek Lucky in Rijssen. Hij is vannacht met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voorafgaand de steekpartij werd er gevochten. Het bleef lang onrustig in Rijssen. Er was ook veel politie om iedereen te laten vertrekken. Maar er is nog niemand opgepakt. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus van OAT, vol Nederlanders, afgelopen week. Bij het ongeluk met de bus van de tour operator uit Enter kwamen 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. De nieuwe bekostiging van het mbo pakt slecht uit voor het Deltion College in Zwolle. Deltion krijgt vanaf 2029 4 miljoen euro minder. En door de krimp kan dat oplopen tot 6 miljoen. Volgens de school is dat niet op te vangen zonder in het onderwijs te snijden. Deltion vindt dat de grenzen tussen krimp en groeigebieden niet eerlijk zijn. De Tweede Kamer bespreekt de plannen op 23 september. In Glanenbrug is vannacht een auto volledig uitgebrand op een parkeerplaats achter een flat. De brandweer probeerde het vuur te blussen, maar de auto raakte volledig verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en zoekt naar getuigen en camerabeelden. En ook in Deventer stond vannacht weer eens een auto in brand. Daar zag een omwonende een verdacht persoon wegrennen. Het is al de zoveelste autobrand in Deventer. Nog even naar voetbal. Go Ahead Eagles heeft thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De club uit Deventer kreeg meerdere kansen, maar scoorde pas in de 82e minuut. Trainer Jozef Oosting voelt zich blech.
1: Ja, als ik zie zoals vandaag en ook zoals zaterdag, als ik zie hoe we voor de dag komen en wat je dus traint, dat is eigenlijk wat je wil. Alleen, er zit wel iets wat ik denk bij mezelf, dat we die 3 punten moeten hebben.
0: Waar ze wel blij zijn is in Enschede. FC Twente heeft gisteren met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. Wout Weghorst zette Twente na rust op voorsprong vanaf de middenstip. En ja, voelde hij ook dit keer gewoon weer aankomen.
2: Ik ging gisteren voetballen thuis met de kleintjes. En toen zei ik van, pap, heb gevoel dat er morgen weer een penalty komt. Dus wat gaan we dan doen? Dus we hebben hem even geoefend thuis.
3: En, je houdt hem niet voor de gek, hè?
2: Nee, ik hou je niet voor de gek. Dus we hebben hem even geoefend. En ik durf bijna niet meer te zeggen. Want dan krijgen we dat weer natuurlijk. Maar dat is gek. Maar soms heb je zo'n gevoel van, er kon wel eens een penalty komen vandaag.
0: Prupper die maakt er met een kopbal 2-0 van. Door die overwinning staat Twente voorlopig 3e in de eredivisie. Strakjes 16:45, dan komt Feyenoord naar mijn eigen Zwolle toe. Dan houden we je natuurlijk op de hoogte van die wedstrijd op de Oosttribune vanaf 14:00. Het is een grijze dag vandaag, met af en toe ook een buitje. Het is wel een graad of 20. Morgen begint eerst mistig, daarna wordt het droog en krijgen we af en toe de zon ook te zien. Wordt ook ietsjes warmer morgen, 22 graden.

0: The Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me? Hey, dit is leuk. Dit is nieuw op Radio Oost.
1: Poppunt Overijssel Agenda.
0: De Poppunt Overijssel Agenda. Als iemand ook maar weet waar je moet zijn voor bijvoorbeeld leuke concerten of onontdekte bandjes, ben ik echt gek op, dan is het onze eigen Bastiaan van Poppunt Overijssel. Hij zit elke week op een rijtje waar je naartoe kan.
2: Hey, Bastiaan van Poppunt Overijssel hier. En ik wil je heel graag even wat tips geven over wat er volgende week te doen is in onze mooie provincie. Gisteren is namelijk in Nijmegen de popronde weer begonnen. Het grootste rondreizende festival van Nederland komt ook in Overijssel. En eigenlijk al heel snel, namelijk donderdag in Enschede en zaterdag in Deventer. Er doet ook weer Overijssel talent mee, net als elk jaar. In Enschede zie je Doris Fosters, Barbie en Waber. En in Deventer zie je Nellis, Post Ella en ook weer Barbie op het podium. Nou, dan heb je natuurlijk vrijdag nog steeds niets te doen. Daarvoor heb ik ook iets. Ik zou naar Metropool Hengelo gaan als ik jou was. Emma Annelie brengt namelijk een EP uit. En dat doet ze met een show in Metropool. Ze is een zangeres afkomstig uit Twente. Ze maakt synthpop. En haar voorprogramma heeft ze gekozen via Sonar. En dat is Eefje uit Enschede. Het is echt een show voor liefhebbers van Vrouwtje en Bente. Gegarandeerd succes, zou ik zeggen. Nou, om je een beetje voor te bereiden op de komende week en vooral ook de mensen die dus naar popronde gaan, wil ik jullie graag de nieuwe track van Doris Foster laten horen. Het is echt groetje nieuw, 2 weken oud nog maar. En die heet Sanguine.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Phil Collins en zijn studio op Radio Oost. Het is echt een volop 80's week waarin we zitten. Back to the 80's. We hebben jou nodig om vrijdag een heel lekker lijstje samen te stellen. Dan hoor je de top 80's van de 80's. Nou, daar heb ik heel erg veel zin in. Alleen al omdat er zoveel goede muziek is gemaakt in de jaren 80. Misschien ook wel het beste jaar. Ja, ik las een onderzoekje over wat we nou leuk vinden. Ja, veel mensen hebben toch een beetje de hang naar de jaren 80, omdat alles toen net een beetje gezelliger was. Ja, en misschien ook wel omdat we toen allemaal gingen aerobicen. Je weet wel, met Jane Fonda hadden we van die hele hoge beenwarmers aan. Ja, en dan gingen we hoor, van links naar rechts. Nou, dat klonk dan ongeveer zo. Jane Fonda voor beginners. Nou, Jane, kom er maar in.
1: Dan gaan ben je klaar voor de workout?
0: Nou, niet echt.
2: Laten we beginnen.
0: En dan heeft dan AI dat heel lelijk nagesynchroniseerd. Nou, blijkt het dus uit dat onderzoek dat workouts uit de jaren 80 weer helemaal hip zijn. En dat we met z'n allen weer helemaal gaan hula-hoepen. En dat we Jane Fonda weer met z'n allen nadoen met die gekke nasynchronisatie van AI. Maar doe je dat nou? Ja, stop er maar mee. Ja, dat is heel triest. Maar blijkt dat Jane Fonda allemaal workouts heeft bedacht die helemaal niet helpen. Nee, het werkt helemaal niet. Ja, je kan meedoen voor de lol, omdat je denkt, nou, ik voel me er lekker bij. Maar echt een strakke sixpack, dat krijg je er niet bij, blijkt uit dit nieuwste onderzoek. Ach ja, hè? Dan maar gewoon volop meezingen en meedansen met de jaren 80 op Radio Oost. Met nu Billy Joel en We Didn't Start the Fire.

0: grappig als je nou kijkt, hè, wat ze allemaal aan het doen is, deze Jane Fonda. Ja, dus, het zijn behoorlijk bijzondere pasjes die ik in beeld zag. Zag jij ze ook? En lekker naar beneden rollen. Ja, heerlijk. Hey, over gymnastieken gesproken. Zometeen gaan we lekker gymnastieken met onze eigen Paul Schabbink. Hij neemt je mee op de Oosttribune. Veel plezier. Tot morgen.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
11: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn derde wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
24: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
25: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
24: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
25: De olifanten van Botswana? NRV.
24: Of luipaarden in Sri Lanka?
25: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
26: Paul Schabbink.
27: Back to the 80s.

0: De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 2:07 en ook wij gaan back to the 80s met de Oosttribune. Allereerst dank aan José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel, waarin u onder meer hebt kunnen horen wat er allemaal nog te doen is op deze druilerige zondag. Op deze druilerige zondag wordt er ook nog gevoetbald in de Eredivisie. Wij gaan het live volgen, daarom een verlengde Oosttribune. We zijn er tot 7:00, omdat om 16:45 op het programma staat de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Natuurlijk zijn we daar live bij. Op dit moment blessuretijd bij Excelsior Rotterdam tegen FC Utrecht. Daar is het 1-2 voor de ploeg van Anthony Correa, die de punten goed kan gebruiken. Om 14:30 nog in de Eredivisie Sportclub Heerenveen tegen Telstar. En vanavond ook nog een wedstrijd om 20:00. PSV thuis tegen Sparta Rotterdam. Natuurlijk gaan we ook nog terugblikken op de wedstrijden die we gisteren gevolgd hebben. Zo was het toch teleurstellend voor Go Eagles. Een punt tegen Groningen. Daar had voor de ploeg van trainer Jozef Oosting meer in gezeten. Dat gaan we natuurlijk allemaal volgen, evenals FC Twente. Dat won van ADO Den Haag en zich in de bovenste regionen van de Eredivisie heeft genesteld. Onder meer door een benutte penalty van Wout Weghorst, die daarmee zijn eerste goal voor FC Twente in de Grolsvesten maakte. Natuurlijk hebben we ook de allermooiste muziek. En laat het uit die ethisch komen, zou ik zeggen. U kunt het ook aanvragen via de app 0645671331. En dan wellicht ook ben ik wel benieuwd naar uw ethisch gevoel. Wellicht op sportgebied. Wat deed u in die periode? U kunt het appen naar 0645671331. En bellen, dat kan natuurlijk ook, naar 074-2456-665. 074-2456-665. We zijn er dus tot 7:00. Dit is
0: de Oosttribune.
2: Back to the 80s.
3: What are you doing back?
4: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

Millie Vanilli en Girl, You Know It's True. Met nog een nasleepje van dat nummer. Ja, de jaren 80 dus, we zitten er vol in. En uw verzoekjes kunnen dus komen, ook via de app 0645671331. De wedstrijd tussen Excelsior Rotterdam en FC Utrecht is afgelopen. En een stiftje van de wit zorgde uiteindelijk voor een goal die de winnende was voor FC Utrecht. 1-2 dus daar op Woudestein in Rotterdam. Over de jaren 80 gesproken. Kennen jullie deze nog? Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek zeker nog wel. Hier is Koos Albers met Zijn het je ogen? Ja.

0: Ja, zijn het je ogen van Koos Alberts op Radio Oost. Excuses. We gaan het hebben over FC Twente. Dat won gisteren met 2-0 van ADO Den Haag in eigen huis. Mooie overwinning van de ploeg van trainer John van der Brom. En er gebeurde best wel weer wat bijzonders in die wedstrijd. Want het was de eerste keer dat Wout Weghorst daar een goal maakte. Hij benutte in tegenstelling tot afgelopen week tegen Telstar nu wel een penalty. Dat deed hij na een dik uur. En zette zo FC Twente op een 1-0 voorsprong. Uiteindelijk werd het een dik kwartier voor tijd. Nog 2-0 door een goal van Robin Prupper. Napraten, natuurlijk. Dat doe je dan van zo'n wedstrijd. En dat doet Wout Weghorst ook natuurlijk over die penalty die hij dan toch maar weer nam. Ondanks het feit dat hij hem afgelopen week miste. En deze keer ging hij dus wel raak. Het was de bevrijding wellicht voor de spits uit Borne. Back to... Oh, dat is niet helemaal goed. Die zoeken we niet. We zoeken Weghorst. Deze zoeken inderdaad. Moeten we even terug... Ik had het dus over Wout Weghorst en zijn benutte penalty.
1: Soms heb je veel zenuwen, soms heb je dat je denkt van oeh, nou, ik pakte nu ook gelijk de bal. En ik dacht ook van nee, kom, die jongens hadden natuurlijk al na de vorige wedstrijd ook zich daarover uitgesproken. En het vertrouwen in mij uitgesproken, dus dat was heel fijn. En nou, de trainer zei vandaag ook wel, als jij je goed voelt, dan kan jij kan je hem gewoon nemen als jij goed in de wedstrijd zit. En ja, dat zat ik uiteindelijk en ja, dat gevoel was daar ook goed. En ik voelde ook dat ik, dat ik hem wilde maken, kon maken. Dus ja, dit was mijn eerste penalty, denk ik, waar er gejuicht werd voor.
2: Dat was bijzonder, hè?
1: Voordat hij erin zat. Dus ik kon hem ook eigenlijk niet missen. Dus bedankt aan alle fans. En ja, dat was wel mooi. Dat gaf wel een positieve boost.
2: Ja, en toen ging hij erin en toen zag ik een bepaalde ontlading bij je.
1: Ja, toen kon ik ook juichen, ja.
2: Je eerste in de veste hier, je hebt het er vaak over gehad, van wat dat voor je zou betekenen. Wat komt er dan allemaal los?
1: Nee, ja, dat is gewoon emotie, dat is blijdschap. Zeker de laatste weken, naast dat het voor ons als elftal goed gaat, gaat het voor mezelf ook een stuk beter. Het begin was daarin niet goed. De laatste weken speel ik denk ik wel heel goed. Belangrijk voor het elftal, ook in doelpunten. En nou goed, uiteindelijk is het fijn dat je ook vandaag hier, zeker ook het moment waarop de wedstrijd openbreekt. En ja, dat het ook nog voor mij dan mijn eerste goal hier is. Dat is natuurlijk alleen maar, dat is gewoon lekker. En ja, soms spreken de beelden en wat je ziet, spreekt voor zich. En daar hoef je niet altijd nog woorden aan toe te voegen, denk ik.
2: De woorden maken het wel altijd iets mooier. Ik heb de beelden ook gezien. Zag ik ook nou een klein traantje?
1: Nee, ja, emotie was er wel. Dat was gewoon, was echt een mooi moment.
2: Ja, ik durf mij niet te vragen, Wout, maar je hebt vaak ook van dat je al iets gevoeld hebt, dat je weet wat er gaat gebeuren. Ook, ik heb je toevallig een keer geïnterviewd naar Oranje, EK21. Had je nu ook zo'n moment dat je dacht van, ja, het moet zo zijn na afgelopen woensdag, dat dan weer een penalty komt en dat dan alsnog lukt in de vesten?
1: Je hebt het andere interview afgeluisterd net, of dat niet?
2: Oh, nee. Ik weet niet wat je bedoelt.
1: Nee, ja, nee, ik had net bij ESPN aan de troof. Ik ging gisteren voetballen thuis met de kleintjes. En toen zei ik van... Pap, heb het gevoel dat er morgen weer een penalty komt. Dus wat gaan we dan doen? Dus we hebben hem even geoefend thuis.
2: En, je houdt hem nu niet voor de gek, hè?
1: Nee, ik hou je niet voor de gek. Dus we hebben hem even geoefend. En ik durf bijna niet meer te zeggen. Want dan krijgen we dat weer natuurlijk. Maar ja, dat is gek. Maar soms heb je zo'n gevoel van... Er kon wel eens een penalty komen vandaag. Dus... voorgenomen wat we gingen doen. Nou goed, dat was woensdag ook het geval. En neem je dat op die manier ook voor. Weet je wat je wil doen? Toen was penalty niet goed. En nu, nu was hij dat wel. En zat hij er goed in. Dus nogmaals, heel blij mee.
2: Waren ze erbij? Family?
1: Ja.
2: Ik zag je nog zwaaien toen je gewisseld werd. Was dat naar de kids?
1: Ja. Nee, ze zaten in het hoekje. Dus ze waren er allemaal bij. Daar waren ze woensdag niet, dus
2: mooi. Het moet zo zijn, Wout.
1: Ja, mooi dat we lekker met alle familie erbij zijn geweest. Maar nee, ja, weet je, het is gewoon het is fijn en het is ook mooi. Maar we moeten het ook verder dan weer niet groter maken dan het is. En uiteindelijk is het heel belangrijk dat het ook zeker vandaag belangrijk was. En belangrijk was om de wedstrijd open te breken, om die wedstrijd te winnen. Want dat is wat we wilden. Deze wedstrijd moet je winnen, hebben we ook gezegd voorafgaand... Laten we deze woensdag en zaterdag 6 punten gaan pakken. En dan gaan we vol vertrouwen naar PSV. En gaan we daar vol erop vliegen.
3: De Oosttribune

0: Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Nou, ik zou nog een plaatje draaien voor Hans Veldman. Ja, die kwam iets meer uit de jaren 60. We gaan ons wel een klein beetje aan de jaren 80 houden. Dus ook de verzoekjes die van u komen. Graag in die trant en wellicht ook uw gevoel daarbij. Dat kan ook over sport gaan natuurlijk. Want we zijn niet voor niets de Oosttribune. Appen kan nog steeds. Dan 0645671331. En bellen kan dan 074-2456-665. Nou, dit is ook wel een klassieketje hoor.
1: 1986.

0: bekende zangeres zonder naam in Mexico. Ook opnieuw uitgebracht in de jaren 80. In de Eredivisie is de wedstrijd tussen Heerenveen en Telstar begonnen. Minuutje oud nu en natuurlijk nog 0 tegen 0. Gisteren eindigde het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen in 1 tegen 1. In dat terwijl Go Ahead Eagles gezien het spel wel meer recht had op de overwinning. En veel kansen onbenut liet. Het werd 0-1 overigens door Willemsson na een dik half uur voor FC Groningen. In 8 minuten voor tijd was het Tankstedt met de gelijkmaker. Daarna nog wel een golf van aanvallen voor Go Ahead Eagles om de volle buit binnen te hengelen in de eigen adelaarshorst. Maar dat lukte dus niet. En dat is teleurstellend, zeker ook voor de spelers en de staf. En daar sprak Tijmen van Wissing over met Evert Lindhorst.
1: Ja, klopt. Wel tevreden over hoe we gespeeld hebben en de kansen die we hebben gecreëerd. Maar het voelt dan toch meer als een verlies eigenlijk. Dat wel. Maar ik denk, je merkt ook aan de supporters dat ze wel blij waren met hoe we gespeeld hebben.
2: Want het enige wat jullie zelf kunnen verwijten is dat je de doelpunten niet maakt.
1: Ja, simpel. Ik hoorde iets van 20 schoten of zo en zei eentje. Ja, dat zegt wel veel natuurlijk, over vanavond.
2: Is het dan moeilijk om geduldig te blijven in het veld?
1: Qua wachten op de goal. Ja, ik denk dat we best geduldig bleven en op de juiste momenten aanvielen. Maar ja, je moet wel scoren wat je zegt, anders heb je een puntje.
2: Want het is best een merkwaardige week voor jullie. Waarin je eigenlijk gewoon neem even zaterdagavond een goede wedstrijd speelt. En vanavond ook weer. Maar eigenlijk geef je gewoon onderaan de streep gewoon 4 punten weg.
1: Ja, ik zit naast Mel in de kleedkamer. Dat is het eerste wat tegen elkaar zeiden. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk 13 punten moet hebben.
2: Ja.
1: En je hebt er nu 9. Ja, dit is ook voetbal. En misschien later in het seizoen speel je een keer 2 slechtere potten. En win je hem misschien 2 keer. Maar ja, het is wat overheerst is gewoon dat je meer punten had moeten hebben.
2: Ja, want je voetbalt wel echt lekker. Hoe zou je het zelf omschrijven op het middenveld? Want ik heb het idee dat het op een of andere manier nog soepeler draait dan vorig jaar. Toen werd er ook wat meer gewisseld. We speelden ook veel meer wedstrijden, Europees ook natuurlijk. Maar wat is er veranderd?
1: Ja, ik denk dat trainer veel vertrouwen geeft. En wat je zegt, er is nu vastigheid. Ik voel me goed met Melle. We zijn goed op elkaar ingespeeld. En het is gewoon fijn om vertrouwen te krijgen. En weten wat er van je verwacht wordt. Maar het is gewoon jammer dat je niet wint vanavond.
2: Nee. Maar toch, hè, kun je iets met... Ja, je hebt geen enkele zekerheid. Maar als je zo speelt thuis en zo... Ja, tegenstanders lijken geen grip op jullie te krijgen. Omdat jullie zoveel positiewisselingen hebben. Jullie zijn zo vast aan de bal. Ja, dan hoef je bijna toch geen thuiswedstrijd te verliezen. Ja, PSV zal hier komen. Dus je zult niet alles gaan winnen of gelijk spelen thuis. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon ook wel dat gevoel hebt. Dat je gewoon denkt van wij zijn thuis gewoon tegen clubs als Groningen of tegen Utrecht gewoon de baas.
1: Ja, gewoon dominant. Ik denk wat je zegt, als je zo speelt thuis. Dat je misschien tegen top 3 clubs wat minder. Maar voor de rest moet je tegen iedereen de dominantere ploeg zijn. En ik denk dat het dan ook vaker gaat resulteren in 3 punten hier thuis. Dat kan niet anders.
2: Tankstedt is de topscorer van de Eredivisie. Hij hamert een bal met rechts binnen. Kun je 5 spelers opnoemen die zo'n goal maken met een verkeerde been in de Eredivisie?
1: Nee. Søren is echt een klasse speler. Zoveel kwaliteit. Zo'n hard schot links, rechts. Zo'n slimme speler. Ja, ik kan ze niet noemen. Maar ik ben blij dat hij bij ons speelt.
2: Ja, je zou er eigenlijk nog eentje voorbij moeten hebben. Want jullie zijn een beetje te veel afhankelijk misschien wel van hem qua doelpunten, vraagteken.
1: Ja, hij is wel heel belangrijk voor ons. Ook in het creëren van kansen. Maar we hebben trouwens ook Matthijs.
2: Matthijs maakt ze ook wel. Maar ik kan me voorstellen dat je Sico Darsson wel even een schouderklopje moet geven. En denken van die slaapt natuurlijk niet lekker vanavond.
1: Nee, dat was zo jammer. Ja, ik stond ook al, ik dacht dat hij zat en ik hoorde geen gejuich. Want ik kon niet zien dat hij hem eigenlijk miste. Dat was wel jammer, maar dat hoort er ook bij. Ik denk dat hij is normaal wel een killer in de 16.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Tiffany en I Think We're Alone Now op Radio Oost. Wordt niet alleen gevoetbald in de hoogste regionen. Er is nog een wedstrijd die nu wordt gespeeld. Dat is Neo tegen Heino. Die wedstrijd, daar is het bijna rust. En Neo leidt met 1-0 door een goal van Stef Rompelaar. Beelden van die wedstrijd vanavond ook te zien in de Oosttribune op televisie. Dan heel wat anders, want het zijn ook nog de Open Monumentendagen. Overal in Nederland en zeker ook in onze provincie. Waar mensen dus overal naartoe kunnen om allerlei monumenten te bezichtigen. Van binnen en van buiten, kerktorens, klokkentorens kun je in. En dat in heel

0: veel plaatsen, de meeste plaatsen in Overijssel. Zo ook in Deventer, en daar is natuurlijk genoeg te zien. En Bart Kieft, ja, die neemt ons even mee bij zo'n open monumentendag in Deventer.
1: Overijssel heeft duizenden monumenten. Gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten. Alleen al hier in Deventer zijn dat er ongeveer 1000. Met deze wagen hier misschien wel als belangrijkste pronkstuk. Maar hoe mooi is het dat tijdens de open monumentendagen ook de verborgen parels, de verborgen monumentale parels, hun deuren openen.
2: Jullie staan nu in de Deventer Borstelwinkel. De oudste particuliere winkel in Deventer en uniek in Nederland. Ja. Nergens anders vind je een borstel speciaalzaak.
1: Ja, open monumentendag, daar hoort dit bij natuurlijk.
2: Absoluut. Ja, dit mag niet weg. We zitten hier al in dit pand 7 maart 1898. Ja. Ik ben de vierde generatie die de winkel inmiddels ook alweer 15 jaar voortzet.
1: Okay. Trots?
2: Ontzettend trots. Ja, zeker. Ja. Ja, maar je hebt kennis van alle materialen, het borstelwerk. Je denkt met de klant mee. Ja, we hebben een borstel hiervoor nodig. Nee, en ze kunnen voelen. Dit is hard, dit is zacht.
1: Terug in de tijd.
2: Terug in de tijd. Ja, maar Dickens-festijden. Het enige wat ik moet aanpassen is mijn kleding. Ik bedoel, hoe Dickens wil je dit hebben? Hoe oud wil je dit hebben? En aan het interieur is ook nooit wat veranderd.
1: Open Monumentendag, dit jaar met een specifiek thema.
3: Ja, zeker. Het thema van dit jaar is bedreigd erfgoed of veerkrachtig erfgoed. En dat betekent dat we ook in het bijzonder stilstaan bij ook de risico's die in monumenten lopen. Ja.
1: Hoe doen jullie dat in Deventer?
3: Nou, we hebben onder andere bij allerlei monumenten borden geplaatst met de vraag van wat zou je ervan vinden als dit monument bijvoorbeeld een kapsalon of een parkeergarage zou worden.
1: Hoe belangrijk zijn deze open monumentendagen voor een stad als Deventer?
3: Nou, Deventer heeft veel van zijn roem en zijn glorie en zijn glans natuurlijk aan zijn monumenten te danken. Meer dan 1000 monumenten in deze gemeente. En heel veel van wat hier gebeurt, ook hier op de Brink, die sfeer, die gezelligheid, komt natuurlijk ook door die monumenten die hier in stand gehouden worden.
1: Dames, weet u waar u bent nu?
4: Nou, bij een
5: kunstenaar zijn we daar. En we zien
4: een beeldhouwer.
5: En we zagen hem net rondlopen, dus dat is leuk.
1: Nee, we zijn op het oude koninklijke postkantoor van Deventer.
4: Kijk, dat wisten we niet, want het staat ook niet dat buiten. We waren aan het zoeken wat het is.
5: Ja.
1: Weer die verborgen parel, monumentale parel.
4: Ja, prachtig. Ja,
1: kijk achter u ziet de loketten nog.
5: Ja. Ja, dus echt leuk dat u dat nu zegt, want daardoor kijk je weer anders naar het gebouw inderdaad. Ja. Superleuk. Ja.
1: Op Monumentendag, wat vindt u ervan?
4: Ja,
5: fantastisch.
4: Ja, we doen hem in Haarlem ook altijd, maar dit is echt
5: weer heel blijven.
1: Deventer is nog mooier, hoor.
4: Ja, dat mag je zeggen.
0: Deventer is mooier dan Haarlem. Dat kan alleen maar Bart Kieft zeggen, die daar heel veel rondloopt en dus ook de Open Monumentendag daar bezocht bij verschillende monumenten. En dat kan ook vandaag nog de hele dag op diverse plekken in Overijssel. Weer is wel niet zo goed, maar wellicht dat ook binnen nog van alles te zien en te doen is. We gaan door met de muziek. What a feeling, Irene Cara.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
12: Bij galerie en beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
18: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
17: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
19: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
20: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
19: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Hey Remo!
25: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Radio Oost. De Oosttribune.

0: De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:08 en u hoorde Sandra Kim, weet u het nog, zij won namens België in de jaren 80 het Eurovisie Songfestival. Het zou het leven definitief veranderen van de toen nog jonge Sandra Kim, die volgens mij nu nog steeds optreedt. Wij gaan door met de Oosttribune en zien dat het bij Heerenveen Telstar in de Eredivisie met nog 8 minuten in de eerste helft nog 0-0 is in het Abel Enstra Stadion. Gisteren eindigde de wedstrijd tussen Go Eagles en FC Groningen 1-1. Teleurstellend voor Go Eagles, dat meer verdiende en uiteindelijk de punten dus niet in de aardeloos kon houden allemaal. FC Twente won wel met 2-0 van ADO Den Haag. Ook daar gaan we nog naar terugkijken. En Heracles Almelo, je zou het een soort narrow escape kunnen noemen, tegen Jong AZ. Het won uiteindelijk wel. Die wedstrijd afgelopen vrijdag, daar gaan we ook nog naar kijken. En we hebben natuurlijk straks vanaf 16:45 live voetbal vanaf de Oosttribune hier op Radio Oost. Want dan gaan we het volgen. Wat PEC Zwolle gaat doen. Die gaan thuis spelen tegen Feyenoord in het McDrieparkstadion in Zwolle. 16:45 begint die wedstrijd en natuurlijk zijn we er live bij. Ja, de jaren 80, de week van de jaren 80. We zijn, zitten er vol in en u kunt dus de komende dagen ook nog steeds genieten van muziek uit de jaren 80 hier op Radio Oost. En die muziek kunt u ook nog aanvragen met wellicht ook uw gevoel daarbij. Het gebeurt veel via de WhatsApp 0645671331. Appen dus naar 0645671331 en bellen dat mag ook naar 074-2456665. 0742-456-665. De jaren 80, waar doet het u aan denken? Wellicht ook in sportief opzicht. En welke muziek hoort daarbij? Laat het me alsjeblieft weten via de bekende

Ja, Women Wake Me Up Before You Go Go op Radio Oost. Nou, we gaan kijken naar de verzoekjes. Daphne Dave, er kwam met Nick Kershaw. Dat is ja, inderdaad ook echt jaren 80. En Wouldn't It Be Good? Back to the 80s. Komt ze dus maar melden die mooie nummers uit de jaren 80. Ben je de winterstar? Bijna rust, nog 2 minuten. In de officiële speeltijd daar nog 0-0.

0: Love Isn't Love op Radio Oost. We gaan even terug naar gisteren. Gistermiddag al die wedstrijd om 16:30 tussen FC Twente en ADO Den Haag. Uiteindelijk werd het 2-0 na een hoop kansen voor FC Twente, maar ook wel een paar voor ADO Den Haag. Was het uiteindelijk een penalty dat de band brak in de grolsvesten. Penalty werd genomen door Wout Weghorst. Afgelopen week tegen Telstar miste die nog. Gisteren niet. Zijn eerste in de grolsvesten. Het werkte bevrijdend. Het was bevrijdend. De 1-0. Later ook nog de 2-0. Een kopbal van Robin Prupper uit een voorzet. 2-0 dus voor FC Twente. Dat het dus voorlopig goed doet in de Eredivisie. En ja, is het dan tijd voor een feestje? Is de vraag van Job Vaarhorst aan de trainer van FC Twente, John van der Brom.
1: Was dit nou een feestmiddag of ga ik dan wel iets te ver?
2: Zo heb ik het niet ervaren als een feestmiddag. Ik ben uiteraard wel blij. Ik ben ook wel opgelucht met het vertoonde spel wat we hebben gespeeld. Wat me met name heel erg beviel was het feit dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen. Dat we kans op kans achter elkaar creëerden. Maar het ook weer dat we kans op kans, nou, verprutsen is een beetje overdreven woord, maar dat we kansen misten. En dat is iets wat we nog kunnen toevoegen aan ons spel. Dat we, zoals we beginnen, dat we ook direct de goal maken. En je zult ook niet weten hoe we dan vervolgens gaan spelen, want dat is altijd de vraag natuurlijk. Nu moesten we door blijven gaan in wat we hebben gedaan. En ja, dat is veel kansen creëren. Ik denk dat iedereen... Ik heb een hele leuke wedstrijd gezien. Ik kijk naar ons natuurlijk. Tegen een tegenstanders wat je nu ook weer ziet. Die zich steeds vaker gaan ingraven, aanpassen. En ja, ik denk dat wij daar steeds beter en makkelijker de oplossing in zoeken. Richting het aanvalsspel. Maar dat we ook verdedigend daarin heel geconcentreerd en goed blijven staan. Dus ik denk dat met name de beslissing heeft gebracht vanavond of vanmiddag om deze wedstrijd te pakken.
1: Ik vind het wel bijzonder wat je als allereerste zegt, dat je opgelucht bent. Want afgelopen woensdag vroeg ik je, ben je opgelucht? Toen zei je, dat is niet het juiste woord. En nu is er volgens mij echt helemaal niks aan de hand deze hele middag. En ben je wel opgelucht?
2: Ja, uiteindelijk je kijkt naar de totale wedstrijd. Tuurlijk, opgelucht omdat je wint. Maar met name opgelucht in de... Doei, Robert. Met name in de manier waarop. En je kijkt, daar kijk je als trainer het meest naar. Ik woensdag was ik misschien ook zoveel kansen gecreëerd. Maar toen hadden we veel lager tempo. Ja. Nu hadden we echt... Ja, die gasten hebben nul kansen gehad. We hebben ze niet in het spel laten komen. We zaten zowel voorin in het druk zetten, maar ook op het middenveld. En achterin die jongens. Met heel veel risico, met heel veel ruimte in de rug. Last die ver uit zijn goal keept. Ja, dat is wat we willen spelen. De mensen... aan de ene kant vermaken. Doei Jos! Aan de ene kant vermaken en aan de andere kant ook wedstrijden naar je toe trekken. En ik vind dat we daar afgelopen week, en dan praat je over woensdag en vandaag, hele mooie, maar ook hele goede stappen in hebben gemaakt als team. Ten opzichte van vorig seizoen, om het even zo uit te drukken.
1: Ja, want had je vorig seizoen misschien wedstrijden die je deze week hebt gespeeld niet gewonnen?
2: Nee, klopt. Dat is ook zo. Toen waren we ook dominant, hebben we ook kansen gecreëerd. Dat kansen creëren bij ons, dat moet weer niet een eigen leven gaan leiden. Laat ik dat voorop stellen. Maar dat was vorig jaar natuurlijk een issue. Ik vind dat nu iets minder. Omdat je nu wel wedstrijden wint. Dan is het ook makkelijker om daar de aandacht niet op te gooien. Maar ja, ik zeg al, we hebben gewoon als team. Iedereen, de jongens ook die ingevallen zijn. Je kan goed doorwisselen. Je hebt voldoende opties, mogelijkheden daarvoor. Je ziet ook dat het team daar niet minder door gaat spelen. Dus ook dat is voor mij. Dat is mijn vriend.
1: Dat is Helman, toch?
2: Ja,
1: je zit er al heel lang, hè?
2: Mijn vriend van ADO. Doei, doei. Ciao.
1: Je hebt er wel pijn gedaan, jouw vrienden.
2: Nou, ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik speel om te winnen. En dat hebben we vandaag gedaan. Ja.
1: Even helemaal de draad kwijt, ja, maar... Ja. Die penalty van Wout. Ja. Je zei afgelopen woensdag al, iedereen verdient een tweede kans. Hij heeft het wel waargemaakt, hè?
2: Ja, maar weet je, iedereen heeft het over die penalty nu. Als je het totaalbeeld kijkt van Wout. Niet alleen vandaag, maar de laatste weken is die zo belangrijk voor ons als aanspeelpunt, als eindstation. In het meevoetballen, maar zeker ook in het druk zetten, in het verdedigen. Terugverdedigen op het middenveld met die lange... poten van hem, dat hij nog ballen terughaalt met sliding. Ja, dat is Wout. En hij heeft altijd ook weer de energie over om voor die goal te komen. Want hij leeft ook voor doelpunten. En ja, penalties zijn daar normaal gesproken het makkelijkste voorbeeld in. Hij heeft gemist, we hebben het allemaal gezien. Hij kreeg zijn kans. En hij maakte eindelijk zijn eerste goal voor FC Twente in de Grolsvesten. Dat was echt wel een dingetje voor hem. En ik ben heel blij voor hem, uiteindelijk ook voor ons, dat dat vanavond gebeurd is.
3: De Oosttribune op Radio Oost. Bij

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Spando Ballet en True op radio's. Kijk naar het scorebord en de beelden. Heerenveen Telstar, 2:30 begonnen. 9 minuten is de tweede helft oud daar in het Abelenstra Stadion. En daar is nog steeds niet gescoord. Wij gaan door met MC Mike en DJ Sven, weet u het nog? De Holiday Rap.

0: Funky Town op Radio Oost. Ja, we gaan straks ook weer naar de reclame in het landelijke bulletin van 4 uur in dit geval. Nog steeds 0-0 bij Heerenveen Telstar. En na 4 gaan we ook vooruitkijken naar die wedstrijd die we vanaf 4:15 gaan volgen. PEC Zwolle thuis tegen Feyenoord. Een heel interessant potje natuurlijk ook om te volgen vanaf de Oosttribune op Radio Oost. En wat kunnen we daar verder nog van zeggen? We gaan er overigens uit met natuurlijk ook jaren 80 muziek. U kunt het nog aanvragen via 0645671331, het appnummer. Of bellen met 074-245-6665. Dat is inderdaad het nummer. We gaan inderdaad met Kenny Rogers en Lady gaan we naar die reclame die zometeen gaat komen. En dus dat bulletin. We zijn er dus tot 7 uur met de Oosttribune. En dat omdat dus PEC Zwolle Feyenoord om 4:15 begint.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
2: Back to the 80s. Lady.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
9: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Radio Oost.

0: de Oosttribune. Back to the 80s. 1980.
1: Ja, het is 4:08. En we gaan vrolijk door met die mooie muziek uit de jaren 80. En straks dus ook die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Die we gaan volgen natuurlijk. Blijf er dus gezellig bij.

0: Charles Schabbink.
1: Ja, de Oosttribune dus met heel veel muziek uit de jaren 80. Ik krijg veel verzoekjes binnen via de app. En dat kunt u ook doen, gewoon appen naar 0645671331 of bellen met 0472-4456665. En we gaan natuurlijk ook nog kijken naar het voetbal. 16:45, de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Ja, moet het goed zeggen. En daar gaan we nog op voorbeschouwen. We hebben ook nog het liggen van Heracles Almelo. Dat dus nog steeds zonder punten verlies is in de keukenkampioendivisie. Ook na de 3-2-overwinning. Narrow escape afgelopen vrijdag tegen Jong AZ. Bij Heerenveen Telstar nog een minuutje of 6 op de klok daar in het Abelinstra Stadion. Nog steeds niet gescoord. 0-0. Wij gaan door met de muziek. En ja, in Dalfsen weer een reunieconcert, weer normaal. Dat weer druk bezocht werd natuurlijk, dat concert daar. En ook zij hadden natuurlijk de grootste hits in de jaren 80. Wat dacht u hiervan? Back to the 80's. Gewoon deur onderen was toen en nog steeds eigenlijk het devies voor de fans en de muzikanten en leden van de dialectband uit die periode en nog steeds. Normaal!

0: Ja, deurdonderen van Normaal. En deurdonderen doen wij ook met de Oosttribune op Radio Oost. Want we zijn er maar liefst tot 7 uur. En dat heeft alles te maken met die wedstrijd die over een klein half uurtje gaat beginnen. In het McDrieparkstadion in Zwolle. PEC Zwolle, thuis tegen Feyenoord. Ja, en bij Feyenoord, Joran Zwart, onze verslaggever ter plekke, is in de afgelopen weken toch ook wat nodig gebeurd. Met name ook met die, financiële soap rond Hajmoussa noemen.
1: Ja, dat was natuurlijk vorige week al. Hij heeft van de week alweer zijn minuten gemaakt in de Champions League. Toen Feyenoord op bezoek ging bij FC Barcelona, waar ze met 5-1 onderuit gingen. Maar hij heeft inderdaad de afgelopen week wel wat transferperikelen gehad. Ja, de Nederlandse markt was al gesloten. Maar hij kon nog naar Saoedi-Arabië. Maar dat ging uiteindelijk niet door vanwege bankgaranties en alles. Maar hij staat vandaag gewoon weer op het veld hier in Zwolle. Waar het ondertussen een beetje vol druppelt. Er zit inderdaad een half uur voor de aftrap. Dus het is nog niet helemaal vol. Maar het belooft een uitverkocht huis te worden vanmiddag tegen Feyenoord. Behalve het uitvak, want dat is leeg na de wanordelijkheden daar in Leeuwarden bij Cambuur. En Feyenoord heeft zelf besloten om de fans thuis te laten de komende twee uitwedstrijden. Ze hebben daarvan al eentje gehad. Dat was vorige week bij NEC. Toen wonnen ze met 3-1. Dus ja, ook zonder uitpubliek kunnen zitten. Vandaag is het uitvak dus ook leeg. En we zien bij PEC Zwolle wel enkele wijzigingen. Ja, allereerst natuurlijk noodgedwongen, omdat Floranus en Ryan Thomas niet fit genoeg zijn. Zij spelen dus niet. En de derde wijziging is wel verrassend, want Velanas die staat op de teampositie. Thijs Oosting is gepasseerd. Ja, die is natuurlijk ook niet super goed aan het seizoen begonnen. En dus start Velanas. En Ryan Thomas en Floranus worden vervangen door Vichtinger en Damian van der Haar. Zo gaat dat dus over PEC Zwolle. Feyenoord begint met dezelfde elf namen als van de week tegen Barcelona. Toen het dus met 5-1 verloor in de stromende regen in Kamp. Nou ja, dat verwacht je misschien niet in Spanje. Maar hier in Zwolle is het lekker vertoeven hoor. Want het is heerlijke temperatuur om een lekker potje te gaan voetballen. Niet te warm, een klein windje. En ik zit hier gewoon zonder jas. Nou, dat is niet vaak gebeurd hier in Zwolle. Want je waait hier nog wel eens uit je panties. Maar het kan vanmiddag wel eens genieten gaan worden. En PEC Zwolle, ja, ze hebben niet zo'n hele goede reeks tegen Feyenoord, hoor. Ja, na de promotie in 2012 ging het voor de wind voor PEC Zwolle. Wonnen ze 5 van de 7 wedstrijden na die eerste promotie. Maar de laatste 6 thuisduels met Feyenoord werden verloren. Zo ook de laatste vorig jaar in speelronde 34. Toen werd het hier 0-2. Kijken wat het vandaag gaat worden in het McDrieparkstadion. Maar PEC Zwolle over een half uur gaat aftrappen tegen Feyenoord.
0: Joran, sinds wanneer draag jij panties?
1: Ja, dat is eigenlijk een publiek geheim, Paul.
0: Oké, nou ja, dan weten we dat ook weer. Dan waai je uit je panties, inderdaad. Nou ja, dat zou kunnen. Straks meer van hem. 9 minuten voor half 5 is het inmiddels. En dus om 16:45 gaan we die wedstrijd volgen tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Heerenveen tegen Telstar. Daar loopt de blessuretijd. 1 van de 3 extra minuten is daar verstreken. En het is nog steeds 0-0 in het Abe Lenstra stadion. Wij gaan door met muziek uit de jaren 80. In dit geval van In Excess, Never Tear Us Apart. En daarna gaan we ook nog luisteren naar de tweede van PEC Zwolle. En dat is nog steeds Henry van der Vecht.

0: In Excess and Never Tear Us Apart. U hoort het van Jonas Zwart, onze verslaggever. Straks dus die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. En dat terwijl ik zie dat Heerenveen Telstar is afgelopen. 0-0 is daar de eindstand, de brilstand dus. Maar straks dus PEC Zwolle tegen Feyenoord. Ja, een wedstrijd waar PEC Zwolle zich natuurlijk ook weer wil manifesteren. En dat heeft het in de afgelopen weken eigenlijk ook al wel gedaan, is de conclusie van de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht, in een gesprek met onze eigen Tijmen van Wissing.
1: Ja, het begint erop te lijken. Hè? Maar dat,
2: Waar word je nog niet helemaal blij van?
1: Nee, ik word heel blij van mijn hele selectie. Dat is het met name, dat ik meerdere keuzes heb. En dat je eigenlijk nu kan gaan kijken van oké, waar zitten wat zwakke plekken bij de tegenstander. En daar kan je ook op gaan sturen met misschien toch een andere erop. Of juist niet, of vasthouden aan. Dus ik heb gewoon een mooie, goede selectie ter beschikking. En ja, dat maakt een beetje dat dat ik keuzes kan gaan maken op basis van positiviteit. En niet op basis van iemand die niet goed speelt, moet ik eraf halen of zo.
2: Ja, want in de studio is er bij ons al karaktermoord gepleegd op de nieuwe aanwinst Seurissen. Afgelopen week koos je voor Sissoko. Zijn dat dilemma's voor jou elke week? Met wie start ik en wie niet?
1: Nou, dilemma's zijn wel hele grote woorden. Maar het is wel zo dat, kijk, Sissoko die heeft, heb ik toen volgens mij ook aangegeven, een beperktere voorbereiding gehad dan Elias Seurissen. Elias die heeft in die eerste wedstrijd een hele goede fase gehad en is ook nog steeds heel gevaarlijk. Als je hem ziet op de trainingen welke goals hij maakt, dan is hij een van de beste, de top daarin. Dus de moment om dan voor Sissoko te gaan, ja, dat kwam eraan omdat Sissoko gewoon veel impact had in zijn wedstrijden en in zijn invalbeurten. En nou ja, hij heeft dat uitbetaald in de wedstrijd tegen Sparta. Doordat hij ook weer betrokken was bij gevaarlijke aanvallen. Een mooie goal maakte. Maar dat betekent niet dat Elias eraf ligt. Hè? Want dat is gewoon een goede speler die op een andere manier zijn positie invult. Maar wel super gevaarlijk kan zijn voor elke tegenstander. En voor ons ook veel gaat opleveren.
2: Degene die geen tijd nodig heeft, zo lijkt in de openingsfase van dit seizoen, is Mbayo. Wat heb je daarmee gedaan? Die heb je helemaal weer opgepoet. Heb je hem nou heel anders benaderd? Is dat nou zo'n jongen die je dan moet strelen en waar je vorig jaar misschien te streng voor bent geweest? Vraagteken.
1: Oh, zou kunnen. Want vorig jaar zat hij er gewoon wat anders in. Maar ik denk dat Dylan, met name door zijn uitleenbeurt naar Frankrijk, dat hij daar heel andere dingen heeft gezien, een andere manier van trainen. Veel meer gedwongen werd om in verdedigende stellingen te komen. Veel meer arbeid moest gaan leveren in verdedigend gebied. En een hele andere competitie met hele sterke tegenstanders. Ja, dan ga je wel dingen oppikken. En hij is hier binnengekomen. Vanaf dag 1 is hij gewoon meer gas gaan geven. En dat ligt niet zozeer in hoe wij hem aanpakken, maar meer hoe hij zichzelf aanpakt. En ik denk dat dat het grote verschil is.
2: Ja. Nu heb je al 4 punten. Terwijl ik dacht, nou, jij zal winnen pas in oktober. Ben je een beetje tevreden met waar je nu staat?
1: Ik ben tevreden over de manier waarop we de meeste wedstrijden hebben aangevlogen en gespeeld. En ik vind wel dat we daar te weinig punten uit hebben gehaald op basis van wat we hebben laten zien. Ik ben ontevreden over de manier waarop we tegen Twente hebben gespeeld. Dat was gewoon echt ondermaats. Die andere wedstrijden waren goed tot prima. En daar hebben we dan ook een paar punten uit gehaald. Maar ik vind nog steeds dat wij de bepaalde momenten missen. En dat we dat beter moeten gaan erkennen om ook de wedstrijd zoals tegen NEC te winnen. Want ik vond dat we toen goed genoeg waren om die wedstrijd te winnen. En dat hebben we toen nagelaten. Dus we hebben echt nog wel wat dingen om aan te werken.
2: Helder, volgens mij ben je resumé een tevreden man. Maar er is altijd nog ruimte voor verbetering.
1: maar dat zal altijd zo zijn. Voor mij ben ik nooit tevreden. Voor mij zijn we dat niet heel snel als we in het betaalde voetbal werkzaam zijn. Maar het is wel, je ziet wel genoeg dingen in de ploeg. En de balans klopt beter. En de fitheid klopt beter. Dus ja, dat is wel lekker om in ieder geval in de zak te hebben.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Toontje Lager en Lente in Twente, ook natuurlijk uit de jaren 80. Over een minuutje of 4-5 gaat het beginnen in Zwolle. PEC Zwolle tegen Feyenoord, we zijn er natuurlijk live bij. Eerst nog maar eens wat muziek uit de jaren 80. Aswet en Turn Around.

0: As well and don't turn around op Radio Oost. We gaan schakelen met het Drieparkstadion in Zwolle. Waar de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord op punt van beginnen staat. We gaan schakelen met Joran Swart. Ja, het kan een interessant potje worden, want Zwolle doet het nog helemaal niet zo slecht. Feyenoord, ja, het heeft wat veranderingen ondergaan, moeten ondergaan ten opzichte van vorig seizoen.
1: Ja, zeker. Ik ben ook heel benieuwd hoe beide ploegen hier tegenover elkaar gaan staan. Ja, Ueda is verkocht, de topscorer van vorig jaar. Dus er staat een nieuwe spits bij Feyenoord. Dat is Ferry. Scoorde nog niet. Maakt afgelopen week tegen FC Barcelona wel een treffer. Maar die werd afgekeurd omdat er een speler van Feyenoord nipt buitenspel stond. En dus ging er een streep door zijn eerste treffer in het shirt van de Rotterdammers. En ik moet nog even een rectificatie plaatsen. Want er is wel degelijk één wijziging bij Feyenoord ten opzichte van dat duel van dinsdag. Want Targalin staat nu in de baan. Dus dat gaat ten koste van Gavi Lopez. Nou, dat was toen eigenlijk een beetje een linksbuiten. Terwijl die eigenlijk een linksback is. Om Lamine Jamal onschadelijk te maken. Dat is tegen PEC Zwolle waarschijnlijk wat minder nodig. En dus een wat meer creatieve speler daar op het middenveld met Targalin. Terwijl beide ploegen zich nu klaarmaken voor de aftrap. Het duurde allemaal eventjes wat langer. Er moest een elftal foto worden gemaakt. Moest nog van kant worden gewisseld. En nu staat Odi Verlanas klaar bij de middenlijn om zo dadelijk de aftrap te gaan nemen. Alex Bos stelt of alle spelers op het veld staan. En dan kunnen we gaan beginnen. De eerste basisplek dus voor Odi Velanas. Hij speelde voor het laatst vanaf de aftrap tegen Feyenoord. Dat was in speelronde 34 van vorig seizoen. Hij heeft nu de wedstrijd in gang gezet. We gaan kijken wat PEC Zwolle kan brengen tegen Feyenoord. De eerste lange bal is daar van Jasper Schendelaar. Die wordt opgevangen door Targalin. En dan is alles en iedereen gelijk op de helft van de diepte ingestuurd nu richting Ferry. En die is een stuk sneller dan 4 geven. Kan Feyenoord gelijk gevaarlijk worden in de eerste minuut van deze wedstrijd. Ferry moet eventjes terug omdat daar goed wordt druk gezet door Aartsen. En levert de bal vervolgens in. Dan heeft de PEC Zwolle nu de bal via Sommer. Die speelt de bal.

0: diept in, maar die is te scherp voor Verlana. Zo is de eerste paar minuten een beetje rommelig. Of de eerste paar minuten zeg ik. Ik moet zeggen de eerste minuut, want we zijn 30 seconden bezig. Stand is logischerwijs nog 0-0 hier in het McRiePark-stadion.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
2: Ja, niet helemaal jaren 80, maar het was wel populair toen. Monty Python. Really might you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Voor Jacqueline Veldhuis.

0: money, I said. They'll never make that money, mate.
1: Always look on the bright side of life, Monty Python. Ja, dat zal ook ongetwijfeld jouw levensmotto zijn. Ook als het wat minder gaat, Joran.
2: Zo is het. Altijd positief blijven. We zitten in de vijfde minuut hier in Zwolle, waar de stand nog altijd 0-0 is. Maar Feyenoord is echt wervelend begonnen aan die duel. Raakte al de paal via Reed. En ook Valente krulde die bal net naast. Maar Feyenoord nu opnieuw in de aanval. Wordt er een overtreding gemaakt op Van Houten. Hij vindt zelf van wel, maar hij gaat wel iets gemakkelijk naar de grond. En dan kan Pek Zwolle, als die bal goed is, er gevaarlijk vandoor. Maar de bal wordt nog net onderschept. En dan is Feyenoord er weer gevaarlijk uit. Ja, Feyenoord is echt goed begonnen aan deze wedstrijd. Met Hajj Moussa nu aan de rechterkant van het veld. Reed gaat de diepte in. Wordt ook bediend. Reed legt daar die bal terug. Kap nog zijn tegenstander uit. Schiet dan op, weer op de paal, zeg. Wat een geweldige actie van Jiviro Reed. Nu met links raakt hij de verre hoek de paal. En Schendelaar, ja, die is even boos daar op de verdedigers daar aan de linkerkant van Pek Zwolle. Want dat gaat wel heel gemakkelijk. Eén dieptepaasje van Hajj Moussa. Dan komt Reed een beetje op de achterlijn uit. Maar die kapt de bal naar zijn linker en schiet de bal dan in de verre hoek op de paal. Ja, dat is toch knap als rechtsback dat je in de eerste vijf minuten twee keer de paal raakt. Dan komt Pek Zwolle dus voor de tweede keer heel goed weg. En ook al dat schot van Valente gezien, wat maar net naast het doel van Schendelaar ging. En zo heeft Pek Zwolle het heel erg moeilijk in de openingsfase. Wordt er nu een overtreding gemaakt op Mbayo. Maar Alex Bos laat doorgaan. Mbayo blijft liggen. Moet hij niet te lang doen. Want als het spel echt stil wordt gelegd, moet hij een minuutje naar de kant. Maar hij blijft toch echt wel liggen. En scheidsrechter Bos die zegt nu ook tegen Marmol, de linksback van Feyenoord, dat hij eventjes moet wachten. Dus ja, als je die nieuwe regels gaat volgen, dan moet hij nu even naar de kant. Maar hij zegt tegen Mbayo, kom, sta maar snel op. Dan kunnen we gewoon verder met 22 man. En dus hoeft hij niet naar de kant. Kan Feyenoord zometeen de ingooi gaan nemen met Marmol. Dat heeft hij nu gedaan op Sint-Juste. Maar ja, zo moet Pek Zwolle een beetje het antwoord schuldig blijven in de openingsfase. Ja, ze verloren dus de laatste 13 onderlinge ontmoetingen van Feyenoord. En ook het begin vandaag is er niet hoopgevend. Van de Vecht, die dus één wissel echt heeft doorgevoerd op basis van tactiek. Want Oosting is gepasseerd. Verlanas dus op de teampositie. En Van der Haar die speelt omdat Floranus geblesseerd is. En Vichtingen die is de vervanger van Ryan Thomas, die vrijdag geblesseerd uitviel op de training. Nog even deze aanval van Feyenoord meenemen. Maar die bal gaat over de achterlijn. Hajj Moussa kan die bal niet binnenhouden. En zo kan Schendelaar eventjes zijn tijd gaan nemen voor een doeltrap. Pek Zwolle moet eventjes bij gaan komen van de goede start van Feyenoord. Maar het staat nog wel 0-0 in het McCreeparkstadion.
3: De Oosttribune. Op Radio Oost.
4: Back.

0: Rose.
1: Bert Middel en de Rose, we gaan naar Zwolle. Een goal in het Mitriparkstadion. Joran Zwart.
2: Ja, 0-1 voor Feyenoord. Maar er zijn nogal wat protesten van PEC Zwolle omdat Marmol die bal daar met de arm leek aan te nemen. Scheidsrechter Alex Bos zegt dat dat met de borst gebeurde. Marmol geeft de bal vervolgens strak voor. En daar is Nacho Ferri. Hij maakt zijn eerste voor Feyenoord, als deze tenminste wel telt. Ja, hij viert het niet heel erg uitbundig. Valt ook weinig te vieren met de meegereisde fans. Want die zijn er natuurlijk niet. Voorzet van Hajmoussa vanaf rechts. Komt daar bij de tweede paal bij Marmol. Ja, hij leek mij toch wel zijn arm een beetje uit te steken. Of die hem echt raakt, kan ik vanaf hier niet goed zien. Nee, ik leg die wel strak voor. En dan is het voor Ferri een koud kunstje om hem binnen te tikken. Maar het was wel een hele flitsende aanval. En scheidsrechter Alex Bos gaat nu naar de kant. Is dus wat ingefluisterd door de VAR. En dan kan er zomaar weer voor de tweede keer deze week een streep door een treffen van Ferri gaan. Want er wordt gekeken voor hands van de aanval. Ja, het had er ook alle schijn van hoor. Als Marmol die bal daar ook met de hand meenam, legt hem dus vervolgens strak voor. Ja, dat is toch wel een beetje sneu voor die aanvaller die overkwam van Westerlo voor 9 miljoen euro. De 21-jarige Spanjaard wacht dus nog op zijn eerste treffen voor Feyenoord. Maar het publiek van PEC Zwolle viert alvast eigenlijk een soort feestje. Ze gaan er wat meer achter staan. Daar is het besluit van scheidsrechter Alex Bos. Inderdaad, een hensbal. En dus komt PEC Zwolle weer goed weg. 0-0 blijft het na 10 minuten. Maar PEC Zwolle, ja, ze hebben het echt heel erg lastig in de openingsfase. Maar ja, het staat dus nog wel 0-0.
1: 0-0 dus daar bij PEC Zwolle tegen Feyenoord. We gaan zo meteen naar de reclame in het landelijke bulletin van 5 uur. Daarna nog 2 uurtjes de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk het vervolg van die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Met dus zojuist die afgekeurde goal. Eerder vandaag Excelsior Utrecht 1-2 en Heerenveen tegen Telstar 0-0. Vanavond nog 1 wedstrijd in de Eredivisie en dat is PSV tegen Sparta Rotterdam. Nu dus de boodschappen, daarna nieuws en daarna weer de Oosttribune.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
16: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Radio Oost.

0: Schabbing.
1: 4:05, we moeten direct naar het Midriparkstadion. Eerst een goal afgekeurd, maar nu niet, Joram.
2: Nee, het staat nu toch echt 0-1 voor Feyenoord en de doelpunt komt op naam van Ferry, maar hij wordt van richting veranderd door Graves. Dus hij zou ook zomaar op naam van de Deen kunnen komen. Maar Feyenoord komt dik en dik en dik verdiend op een 0-1 voorsprong. Pek Zwolle wordt echt weggespeeld in het eerste kwartier. Het is één richtingsverkeer, dus een dik verdiende voorsprong voor de Rotterdammers. En dat het dan op zo'n manier tot stand komt, dat is wel een beetje slemielig voor de ploeg van Henry van der Vecht. Maar ze hebben gewoon helemaal niks in te brengen in het openingskwartier. We hebben ook alweer een kans gezien voor Hadj Moussa. En Ferry die schoot op de handen van Schendelaar. Vervolgens was het dus een hoekschop. Die kwam uiteindelijk voor de voeten van de Spanjaard. En die schoot de bal via Graves, dus achter Schendelaar die al richting de hoek ging. En dus kansloos was op de inzet van Ferry. En zo staat het na 20 minuten 0-1 voor Feyenoord.
1: Al dus Joris Zwart, straks meer van hem eerder in de Eredivisie vandaag. Excelsior FC Utrecht, dat was de lunchwedstrijd 1-2. Heerenveen Telstar eindigde zoals het begon, 0-0. En vanavond nog in de Eredivisie PSV tegen Sparta. Gisteren dus al gespeeld, FC Twente ADO Den Haag 2-0. Go Eagles FC Groningen 1-1. Fortuna Sittard Ajax 1-5. En Sportclub Cambuur tegen NEC 3-0. Vrijdag 1 wedstrijd, dat was AZ tegen Willem II. Ook was verrassend 1-1. En toen ook in de keukenkampioendivisie de 3-2 overwinning van Heracles Omelo op Jong AZ. We zijn er tot 7 uur met de Oosttribune en dat heeft natuurlijk alles te maken met Pek Zwolle tegen Feyenoord, die wedstrijd die dus zo'n 20 minuten geleden begonnen is en waar het dus nu 0-1 is. In die periode natuurlijk ook de muziek uit de jaren 80, in de week van de jaren 80 bij Radio Oost. U kunt het nog steeds aanvragen via de app 06-4567-1331 of bellen met 074-2456-665.
0: De Oosttribune.

0: En we moeten weer naar Joran Swart in Zwolle, want Joran.
1: Ferry maakt zijn tweede. Het is 0-2 voor Feyenoord. PEC Zwolle wordt echt weggespeeld. Waar kijken we naar, wordt hier op de perstribune gezegd. Want ze spelen echt geweldig, de Rotterdammers. Een schitterende aanval ook weer nu via de rechterkant. Hajmoussa geeft de bal mee aan Reed. Die schoot al twee keer op de paal, legt de bal nu voor op Ferry. En die tikt zijn tweede van de middag binnen. 0-2 voor Feyenoord.

0: Christopher Cross en All Rights op Radio Oost. 0-2 al bij PEC tegen Feyenoord. Een gala-voorstelling van de Rotterdammers, zo noemde je het, Joran.
1: Ja, dat is het ook echt hoor. Maar PEC Zwolle moet misschien ook naar zichzelf gaan kijken. Tuurlijk zijn er spelers afwezig zoals Ryan Thomas en Cheryl Floranus. En Thomas is natuurlijk hartstikke belangrijk voor PEC Zwolle. De aanvoerder op het middenveld wordt nu vervangen door Vichtingen, de jonge middenvelder. Ja, PEC Zwolle heeft gewoon niks te vertellen. Elk duel wordt verloren. Maar ze gaan de duels ook wel heel erg kinderlijk in hoor. Er zitten, oh nu ook Graves levert de bal zomaar in bij Floranus. Ja, het publiek is absoluut niet tevreden met wat PEC Zwolle hier op de mat legt. Want ze zijn gewoon nauwelijks op de helft van Feyenoord te zien. Doelman Ernst van te doen gehad. Eén schot van Costons hoog over de drie. Daar is Feyenoord alweer met Hachmoussa. Gaat simpel voorbij. Sissoko gaat de bal voorleggen. Nee, probeert Sissoko nog een keertje uit te spelen. Wil de bal dan door de benen spelen van de aanvaller van PEC Zwolle. Ja, die hebben we echt nog helemaal niet op de helft van Feyenoord gezien. Het wordt een hoekschop via Sissoko. Ja, die was vorige week zo goed daar bij Sparta. Maakte ook een prachtig doelpunt. Ja, die moet toch vooral van zijn aanvallende kwaliteit hebben. Maar hij moet voor alleen maar achter Riet aan. Ja, die raakte zoals ik al zei al twee keer de paal. En had net ook een puntgave assist in huis bij het doelpunt van Ferry. Die trouwens zijn eerste van de middag maakt. Want 1-0 is op naam gekomen van de ongelukkige Simon Graves. De hoekschop is ondertussen genomen. Weer gaat het heel erg makkelijk. Kan die bal daar de 16 in worden gelegd op het hoofd van Marmol. Die raakt de bal ook. Maar de bal gaat naast het doel van Schendelaar. Of het was Ferry die de bal kopte. Maar PEC Zwolle, ja, ze hebben gewoon nog niks kunnen laten zien tegen Feyenoord. Dat echt de zaakjes prima op orde heeft. Of Valente staat als linksbuiten geposteerd. De nummer 10 van Feyenoord zwerft over het veld. Aartsen weet niet waar hij heen moet. Moet hij hem nou volgen? Moet hij nou blijven staan als rechtsback? Ja, PEC Zwolle heeft gewoon geen antwoord op het spel van Feyenoord. Dat dus echt heel goed speelt in de eerste 26 minuten. Maar PEC Zwolle, ja, ze mogen ook gewoon wel wat meer de duels aangaan. Als ze er echt een strijd van gaan maken, dan wil ik het wel zien hier met PEC tegen Feyenoord. Terwijl nu misschien via gelukje PEC Zwolle er voorbij kan. Blijft de bal nog liggen voor Sommer. Die moet de bal dan voorgeven aan de linkerkant. Duurt allemaal te lang. Bal wordt voor richting veranderd. En wordt dan uitgewerkt door Sint-Juste. Raakt de bal ook verkeerd. En dus voor het eerst een hoekschop voor PEC Zwolle. Nou, misschien kunnen ze het dan nu een keertje laten zien voor die fanatieke aanhang daar op de Noordtribune. Gaat er zo dadelijk een eerste hoekschop van de wedstrijd te volgen voor PEC Zwolle. Dat dus nog weinig heeft kunnen klaarspelen op dat kansje van Costons na. En dan gaat iedereen zich nu melden in de 16. Is het Sommer die de bal daar heeft neergelegd. Sissoko meldt zich eventueel om die bal kort te nemen. Maar de bal gaat toch echt voor doel worden gelegd door Sommer. Die legt de bal daar richting de tweede paal. Gaat Velanas de lucht in. Legt de bal ook gevaarlijk voor. Maar de bal kon niet worden verlengd. Dan is er ook een overtreding gemaakt. Bal rolt nog. En dus kan Hachmoussa er nu niet vandoor. Want scheidsrechter Alex Bos zegt dat ze even moeten wachten. De bal moet stil worden gelegd. Maar Hachmoussa doet net alsof hij het niet heeft gehoord. Ging er gevaarlijk vandoor. Maar ze moeten even de bal helemaal terugspelen naar de andere kant van het veld. Want daar krijgt Feyenoord zo dadelijk een vrije trap in de 28e minuut bij een 0-2 stand.
2: De Oosttribune.

0: Frankie Goes to Hollywood en Relax. Ja, dat kan Zwolle niet doen met die 0-2 achterstand tegen Feyenoord, dat veel beter is, Joran Zwart, in Zwolle.
1: Nee, PEC Zwolle inderdaad niet. Feyenoord wel, want die doen het de laatste paar minuutjes ietsjes rustiger aan. Ja, waarom zullen ze ook maar die aanvalsdrang blijven volhouden? Want er staat 0-2 hier na 32 minuten spelen in het Mac 3 Park Stadion. Waar Feyenoord de touwtjes stevig in handen heeft. Ik zag net trainer Henry van der Vecht helemaal uit zijn plaat gaan op het moment dat PEC Zwolle een keertje hoog druk wilde zetten. Eén simpel driehoekje en er werden drie man van PEC Zwolle zo uitgespeeld. En toen kon Feyenoord weer gevaarlijk ten aanval gaan. Nu ook weer in de as van het veld wordt het doorgedekt. En is het nou weer 5-3 voor Feyenoord als ze snel zijn met Tarkelien aan de linkerkant van het veld. Kan hem ook in de as geven op Hatsmoussa. Die doet een overstapje. Kan Ferry die bal binnenhouden. Eigenlijk iets te diepe bal van Tarkalin. Ferry legt de bal terug op Zegiel. Dan heeft PEC Zwolle ondertussen genoeg man weer terug in de 16. Zegiel nog altijd daar aan de bal. Daagt Sommer uit. Dan is het Hatsmoussa buitenkantje voet meegegeven aan Zegiel. En dan zit Viergever nog net tussen. Hoekschop voor Feyenoord. Dat als het tempo eventjes omhoog gooien. Zo makkelijk er doorheen speelt bij PEC Zwolle. Ja, er klopt gewoon helemaal niks van in de as van de Zwollenaren. Ja, dat mag toch echt niet alleen aan het afwezigheid van Ryan Thomas liggen. Want dan gaat het echt heel gemakkelijk bij PEC Zwolle als er aan één speler ligt. Ja, dat is niet goed. Gaan we zo dadelijk natuurlijk na de wedstrijd wel even vragen.
0: En toen was Joran... Ja, die was, je was heel even weg, Joran. Ga door.
1: Ik ga door. Er komt een hoekschop van Feyenoord met Hatsmoussa. Die moest eventjes de bal goed leggen omdat die bal daar wegwaaide. Daar aan de zijkant. En dus moest hij de bal weer terugleggen van de grensrechter. Hoekschop levert geen gevaar op de hoekschop van Hatsmoussa op het hoofd van Watanabe. Maar die kopt over het doel van Jasper Schendelaar. Zo kan PEC Zwolle weer eventjes de tijd gaan winnen met een doeltrap. Gaat Viergever nemen. Er staan een paar spelers van Feyenoord in de 16. Die moeten daaruit. En dan kan de doeltrap genomen gaan worden door Viergever. Doet dat op Jasper Schendelaar. Die nog weinig echte reddingen heeft verricht. Maar al wel twee keer heeft moeten vissen. En Feyenoord is dus de betere ploeg hier in het Mac 3 Park Stadion. Er staat ook dik verdiend op een 2-0 voorsprong na 33 minuten spelen.
0: Ook uit de jaren 80, André Hazes. En zeg maar niets meer.

0: André Hazes en zeg maar niets meer, ook uit de jaren 80. Onder het toeziend oog van oud-Liverpool en oud-Feyenoord-trainer en oud-speler van PEC Zwolle aan de slot heeft Zwolle niet veel in te brengen tegen de Rotterdammers Joran Zwart.
1: Nee, ik denk dat hij niet blij wordt van het spel van PEC Zwolle in de eerste 36 minuten. Ja, ik wil misschien ook niet te negatief klinken. Maar ja, PEC Zwolle, echt, het is verschrikkelijk om naar te kijken vandaag. Wat de ploeg van Henry van der Vecht op de mat brengt. Het publiek is ook absoluut not amused wat PEC Zwolle hier laat zien. Ze hebben gewoon helemaal niks te vertellen. Het is eigenlijk nog een gelukje dat Feyenoord af en toe een beetje te ver doorvoert te aanvallen. Te mooi wil doen. Daardoor zit PEC Zwolle misschien nog in de wedstrijd omdat het nog maar 0-2 staat. Maar als Feyenoord eventjes aanzet, dan zijn ze zoveel klassen beter dan PEC Zwolle. Dat is echt wel schrikbarend wat het krachtsverschil vandaag is. Met nu Nick Viergever aan de bal. Speelt de bal rustig terug op Simon Graves. Ja, die leeft de bal maar weer eens in. Die speelt echt een verschrikkelijke wedstrijd. Die verdediger van PEC Zwolle. Alle ruimte nu weer voor Feyenoord met Tarkalien. Als ze nu even tempo maken, dan is het weer 4-4. Maar dan wordt goed druk gezet door Sommer. Waardoor de paas eventjes moest worden uitgesteld. Is daar Hartsmoussa aan de rechterkant van het veld. Zoekt Sissoko op. Ja, Hartsmoussa is een van die spelers van Feyenoord. Die het allemaal ietsjes te mooi wil doen. Is natuurlijk een geweldige speler. Maar hij voert het allemaal ietsjes te ver door. Wil te vrij doen door de benen. Stiftjes, kan vaak ook sneller uithalen, maar kapt dan nog een keertje waardoor de verdediging van PEC Zwolle weer kan groeperen. En dat is misschien ook wel het geluk voor PEC. Maar nu Zegiel loopt ook weer zo 3-4 man voorbij. Probeert daar de bal bij Reed te krijgen. Ingeleverd weer door Van der Haar. Zo houdt PEC Zwolle eventjes geen bal in de ploeg. Is daar Reed die de voorzet geeft. Ook weer geen druk van Van der Haar. Ja, die speelt ook een matige wedstrijd aan de linkerkant van het veld. Wordt overlopen. Wordt ook niet geholpen door Sissoko. Dat is de linksbuiten. Maar het is elke keer 2-1 met Reed en Hartsmoussa. En PEC Zwolle kan nu eventjes rustig ademhalen. Omdat de bal over de zijlijn gaat van Van Houten. Dat is de middenvelder van Feyenoord. Ja, Feyenoord heeft de wedstrijd echt volledig onder controle. Staat dus op een 2-0 voorsprong hier in de 38e minuut. En PEC Zwolle, ja, ze moeten echt wat gaan verzinnen om nog in deze wedstrijd te komen. Want hoe ze nu spelen, zie ik dat absoluut niet gebeuren.
2: De Oosttribune.

0: Ga maar door daar in Zwolle, Joran.
1: 40ste minuut, de stand wordt 0-3. Weer een flitsende aanval vanaf de rechterkant. Hajmoussa stuurt Reed de diepte in met buitenkant voet. En die bedient Segiel. Die maakt alweer zijn vijfde van het seizoen. 0-3 voor Feyenoord.

0: Justin Brown en Somebody Else Guy. Er is al niks meer aan voor Zwolle, Joran. Daar op slag van rust, of bijna op slag van rust, in het eigen McDrieperkstadion. 0-3. Ik hoorde het jezelf zeggen en ik dacht het. Ze moeten oppassen in Zwolle dat het geen monsterscore wordt.
1: Nee, want ze hebben echt helemaal niks te vertellen. Ja, ik heb het idee dat ik de hele tijd dezelfde dingen aan het vertellen ben. Want het is ook gewoon echt verschrikkelijk om naar te kijken wat PEC Zwolle vandaag op de mat legt. Het is een walk in the park voor Feyenoord. Ja, je kan er allemaal dingen over vertellen. Maar PEC Zwolle, ja, ze zijn de laatste weken echt goed bezig. Maar wat ze vandaag laten zien is echt... is niet best. Nu is Sissoko die druk aan het zetten is op Reed. Ja, die speelt echt een geweldige wedstrijd. Die rechtsback van Feyenoord gaat er nu ook heel simpel voorbij bij Sissoko. Die is denk ik ook rijp voor een wissel. Wordt weer gefloten vanaf de zijkant omdat het zo makkelijk gaat. Is daar de bal aan de linkerkant van het veld voorzet op het hoofd van Reed. En die kopt over het doel van Schendelaar. Ja, Reed gaf al 2 assists. Gaf die bal dus elke punt gaan. Voor daarop Zegiel, die maakte zojuist de 0-3. Hij schoot ook al zelf 2 keer op de paal. Ja, die rechterkant van Feyenoord is zoveel beter dan de linkerkant van PEC. Waar Sissoko gewoon elke keer maar voorbij wordt gespind door Reed. En Hajmoussa, ja, dat is natuurlijk een geweldige buitenspeler. En daar heeft Damian van der Haar de handen vol aan. En zo is het ook niet gek dat het 0-3 staat. Want PEC Zwolle, ja, nu ook nog een vrije uittrap van Schendelaar zomaar over de zijlijn. Ja, het is echt niet om aan te gluren wat PEC Zwolle laat zien. En ik zie al heel veel wellicht een alcoholische versnapering om toch nog wat van deze middag te gaan maken. En dan kunnen ze het zo dadelijk in de pauze over gaan hebben over wat zij deze eerste helft hebben gezien. Maar ja, ik denk dat ze niet heel blij gaan zijn wat ze van PEC Zwolle hebben gezien in deze eerste helft. Want PEC, ja, ze proberen nu wel hoog druk te zetten. Maar ook daar voetbalt Feyenoord zo makkelijk onderuit. Met nu wat de namen, die speelt de bal op Reed. En is er weer half druk zetten van Sissoko. Waardoor Reed alle tijd heeft om daar iets te gaan verzinnen. Gaat wel eventjes terug op het doelman Ernst die nog niks te doen heeft gehad. 1 corner hebben we gezien van PEC Zwolle. Daar kwam geen gevaar uit. En een afstandsschot van Kostons. Nu wordt Feyenoord daar onder druk gezet door PEC Zwolle. Maar ze voetballen er opnieuw makkelijk uit. Is daar Reed aan de rechterkant van het veld nog wel op eigen helft. En dan is het gelijk weer even kijken of ze daar tempo gaan maken of niet. Sissoko loopt er maar weer achteraan. Dan is de Hajmoussa. Doet alsof hij de bal opent naar de linkerkant. Maar gooit er nog even een sleep uit. En zo heeft Feyenoord de bal ondertussen verplaatst naar de linkerkant van het veld. Gaat het tempo weer ietsjes omhoog met Valente. Die zoekt gelijk of die iemand in de as kan vrijspelen. Dat kan niet. Vindt dan vervolgens Van Houten. Die opent weer naar de rechterkant van het veld. Naar Zegiel. Dan zie je weer alle ruimte voor Feyenoord met Hajmoussa die de diepte in wordt gestuurd. Komt nog net een voetje tussen van Sommer. Ja, als je dan toch iemand moet noemen bij PEC Zwolle die er wel voor gaat, dan is het de middenvelder, de nummer 8 van PEC Zwolle. Ja, die werkt keihard. Die gaat nog wel wat duels aan. En tikt de bal nu ook tot corner. Maar verder is het armetierig wat PEC Zwolle laat zien. En ik denk dat er zometeen echt wel een hele erge donderspeech gaat volgen van Henry van der Vecht. Ja, ik heb hem nog niet heel vaak heel boos gezien. Maar ja, wat PEC Zwolle vandaag laat zien, dat kan echt niet. Nu weer de hoekschop kort genomen. Gaat weer iets te gemakkelijk. Maar nu denkt Hajmoussa er ook te gemakkelijk uit aan. Kan PEC Zwolle wellicht uitkomen met Mbayo. Helemaal onzichtbaar vandaag. Moet nu ook terug omdat er goed druk wordt gezet op Feyenoord. Zo zitten we in de 45e minuut. Is het kijken of er zometeen nog blessuretijd bij gaat komen? Ik denk het wel. Want we hebben natuurlijk dat VAR-moment gehad bij die 0-1. Die werd afgekeurd van Ferry omdat daar hens werd gemaakt door Marmol. En inderdaad, er komt 1 minuutje bij. Gaan we die nog even meepakken? Krijgt PEC Zwolle een vrije trap omdat Aartsen daar wordt vastgehouden door Valente. Die is daar niet mee eens. Dus laat hij dat ook eventjes duidelijk merken. Dan gaat alles en iedereen van PEC Zwolle nu nog wel een keertje naar voren. Want die bal mag zo'n 10 meter over de middenlijn worden genomen aan de rechterkant van het veld. En als je daar die bal goed erin slingert, kan het wellicht gevaarlijk worden. De bal wordt kort genomen op Van der Haar. 16 binnenslingen. Doet dat met zijn mindere rechter. Gaat de bal richting Kostons. Gaat er ook overheen. Dan is er nog Sissoko die aangaat met Reed. Maar de bal gaat over de achterlijn. Ja, dit is misschien wel een typerende actie voor deze eerste helft. Een vrije bal van Van der Haar. En dan staat hij daar aan de rechterkant van het veld. En dan zou ik hem toch met je linker gaan binnenslingeren. Maar hij doet het met zijn mindere rechter. Een matige bal die dus over alles en iedereen heen gaat. En dus ook over de achterlijn. Doelman Ernst neemt alle tijd om de doeltrap te gaan nemen. Gooit de bal naar Sint-Juste. Die mag het dan doen. Gaat de hand van scheidsrechter Alex Bos de lucht in dat ze tempo moeten maken. Anders volgt er een hoekschop voor PEC Zwolle. En net op het moment dat er nog 1 vinger in de lucht is, komt daar de uittrap van Ernst. Gaat over Graves 1. Het is Vliegtingen. Dan kan Ferry er misschien nog een 0-4 van maken op slagrust. Ferry, goede redding van Schendelaar. Bal blijft liggen op voor Zegiel. Die wil hem 1 keer op de slof nemen. Raakt die bal niet goed. En dan kan PEC Zwolle uitverdedigen. Een helsfluitconcert voor de ploeg van Henry van der Vecht. Want ze hebben helemaal niks klaargespeeld in deze eerste helft. Waar Feyenoord op een 0-3 voorsprong staat in het McDrieparkstadion.
0: Back to the 80s. Straks meer van Johan Zwart. 0-3 dus al bij PEC Zwolle tegen Feyenoord. Wij gaan door met muziek uit de jaren 80. Ook dit was er eentje hoor. UB40. heel erg populair in die periode. En eigenlijk nog wel bij heel veel mensen. En in dit geval met Maybe

0: UB40 en Maybe Tomorrow. PEC Zwolle Feyenoord is dus 0-3 al. En dat terwijl het nog maar rust is, de bakens verzetten. Dat zal moeten in de rust voor PEC Zwolle. Wij gaan even terug naar vrijdagavond, waar Heracles Almelo uiteindelijk nog goed wegkwam in de wedstrijd tegen Jong AZ. Dat kwam voor met 1-0 door een goal van Sam Scheperman. Toen werd het 1-1 en 1-2 voor Jong AZ. En uiteindelijk was het Njoli met de gelijkmaker en de winnende goal van Sam Scheperman. En dus wint Heracles weer en blijft het nog ongeslagen en zonder puntenverlies in de keukenkampioendivisie tot nu toe. Sam Scheperman, was natuurlijk ook blij met zijn overwinning en sprak nadien met onze verslaggever Nico Wansia.
1: Sam, weer een overwinning, maar vandaag was die echt zwaar bevochten.
2: Klopt, ik denk dat we op zich prima beginnen. Een snelle voorsprong, maar ja, we kregen een moeilijk grip. Ik denk twee goals uit de omschakeling. Van hun. En dat moet beter. Maar ja, uiteindelijk trek je hem over de streep. En dat is het belangrijkste.
1: Waarom was het zo'n lastige eerste helft?
2: Ja, we wisten van tevoren. Als je deze gasten laat voetballen, dan kunnen ze gewoon goed voetballen. Daar moet je gewoon rekening mee houden. En ik denk dat ze dat in de eerste helft vrij aardig deden. Toch kregen we best wel prima druk op. En ja, scoren ze in principe twee keer uit ik weet niet hoe die tweede ging precies. Maar in ieder geval de eerste was uit een omschakeling of een drukmoment. Waarin wij gewoon ruimte achter de laatste linie hebben. Dus dat moet ik goed analyseren. Maar ja, uiteindelijk ging dat niet goed. We hebben in de rust gezegd van het moet beter. Knop om, nog 45 minuten te gaan. En gelukkig koort Jean-Paul vrij snel. Die ook weer een achterloze goal, moet ik zeggen. Deed hij lekker en gaf Bruns mij een heerlijk balletje. Dus over de streep 3 punten.
1: Het was de eerste keer dat jullie op achterstand kwamen dit seizoen. Is het dan toch even schrikken geblazen in de kleedkamer in rust?
2: Nee, we zijn een mentaal sterk team. Wij worden niet snel gek, denk ik. Gewoon gezegd, we hebben nog 45 minuten lang vol gas. We kunnen deze wedstrijd omdraaien, we scoren makkelijk. Toch hebben we vandaag wel wat kansen laten liggen, denk ik. Maar ja, als je 3-2 wint, uiteindelijk is dat het belangrijkste.
1: Ja. En jij had 2 doelpunten dus een belangrijke rol vandaag.
2: Klopt. Eerste na 5 minuten begon lekker. En de 3-2 op een mooi moment, denk ik. En dan over de streep trekken, dus ja, lekker gevoel.
1: Was dan een enorme ontlading ook, die 3-2, hè?
2: Ja, want je wilt toch belangrijk zijn voor de ploeg. De ploeg een sleeptouw nemen. Ik denk dat ik dat met mijn 2 goals wel gedaan heb.
1: Je hebt niet eens een topweek achter de rug qua fitheid, geloof ik.
2: Nou ja, het eerste een beetje in de groep. Jongens waren ziek. Ziek, wil ik het niet noemen. Maar een beetje grieperig, koorts. Daar was ik er ook één van. Maar ik voelde me in principe best wel goed. Maar na 70 minuten kwam de kramp een beetje.
1: Ja, je ging ook voortijdig naar de kant. Maar als je dan plaats moet maken voor Jeff, dan is dat dik in orde?
2: Ja, iedereen weet wat voor fantastische speler Jeff is. Met alle respect, als hij fit was gebleven in zijn carrière, dan had hij nooit gevoetbald. Maar het is nou eenmaal zo voor hem. En hij is een enorm kwaliteitsimpuls voor ons.
1: En dan jullie staan met de 18 uit 6 stevig aan de leiding. Wat zegt dat jullie zo makkelijk door het seizoen heen rollen tot nu toe?
2: Ja, makkelijk wil ik niet zeggen. Ik bedoel, als je vandaag kijkt tegen Jong AZ, verwacht je misschien meer, wil je misschien meer. Als jij 6 wedstrijden speelt, 6 keer wint, dan mag je niet klagen, denk ik. En doen we het gewoon goed.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Frank Amirella, de verzonken stad. Nou, je zou kunnen zeggen dat de wedstrijd voor PEC Zwolle al in de eerste helft verzonken is. Feyenoord in het McDrieparkstadion in de provinciehoofdstad al met 0-3 voor. En dus Joran Swart aan het begin van de tweede helft. De nodige wissels in de ploeg van trainer Henry van der Vecht, PEC Zwolle.
1: Ja, inderdaad, twee wissels aan de kant van PEC Zwolle, waar Velanas en Sissoko het veld hebben verlaten. Zij worden vervangen door Van Hooijdonk en Seurens. Een iets aanvallender PEC Zwolle dus, met twee spitsen, met Van Hooijdonk en Costons voorop. Hopen ze in elk geval de schade te beperken en wellicht nog terug te gaan komen in deze wedstrijd. Maar dat het een heel lastig verhaal gaat worden, dat is een ding wat zeker is. Want het was in de eerste helft heer en meester. Het publiek stroomt ondertussen rustig hier weer de tribunes op. En zij gaan toch hopen op een betere tweede helft van de ploeg van Henry van der Vecht. Opvallend was het ook dat Feyenoord eigenlijk al 2-3 minuten op het veld stond. En trainer Henry van der Vecht die wachtte toch ietsjes langer tot hij zijn spelers weer het veld opstuurde. Had misschien nog wat meer aanwijzingen nodig voor zijn ploeg, die dus echt verschrikkelijk slecht voor de dag kwam in de eerste helft. Misschien wel de slechtste helft onder Van der Vecht bij PEC Zwolle. Ja, je hebt natuurlijk vorig jaar die 8-2 gehad bij Heracles, maar zelfs toen vond ik PEC Zwolle beter dan vandaag. Kijken wat PEC Zwolle in de tweede helft kan brengen met Mbayo. Hij is onzichtbaar in de eerste helft geweest. Kreeg nu een kans om de bal voor te geven, maar schiet de bal tegen de rug van Marmol aan. Dat is de linksback van Feyenoord, Mika Marmol. De Spanjaard die blokt daar die voorzet. Ingooi wordt wel genomen door PEC Zwolle. Dat in elk geval al meer op de helft is van Feyenoord dan in de hele eerste helft. Zo lijkt het. Want Mbayo kan opnieuw Marmol opzoeken aan de rechterkant. Legt de bal terug op Aartsen. Die kan de bal niet voorgeven omdat de druk is van Targalin. Misschien wel de beste man op het veld. De middenvelder van Feyenoord speelt een uitstekende wedstrijd. Nog altijd Mbayo aan de rechterkant van het veld. Die bal moet toch een keertje de 16 in worden geslingerd. Zeker als je met Van Hooijdonk een extra aanvaller hebt. Goed vrijgespeeld nu. En Mbayo schiet de bal tegen Marmol aan. En zo wordt het nu een hoekschop voor PEC Zwolle. Ja, en Mbayo jut het publiek hier maar eens even op. Bij het familievak hier aan deze rechterkant van het veld. Een hoekschop dus voor PEC Zwolle. De tweede hoekschop van de wedstrijd voor de thuisploeg. Dat in de eerste helft gewoon geen balcontacten in de 16 heeft gehad. Ja, dat is toch wel het verhaal van deze wedstrijd. Aanvallend onmachtig en verdedigend verschrikkelijk kwetsbaar. Want als Feyenoord even tempo omhoog gooit, zijn ze gevaarlijk. Nu de hoekschop van Sommer, raakt die bal verkeerd. Komt daar bij de eerste paal, kan makkelijk worden weggewerkt door Feyenoord. Dan is daar Seurensen die de bal opvangt. De andere invaller van PEC Zwolle geeft de bal breed op Costons. Die vindt Graves, die terug op Costons. Die gooit de bal de 16 in. Doet dat richting de tweede paal bij Sommer. Die kan de bal de 16 inkoppen. Lijkt daar Van der Haar uit te kunnen halen. Maar er zit nog net een Feyenoordbeen tussen. Eventjes druk van PEC Zwolle. Dat dus prima uit de kleedkamers komt. Laten we positief blijven. Dit moeten ze vast zien te houden. Wel uitkijken voor de counter van Feyenoord. Maar daar zit Oliver Aartsen goed tussen. Zo zitten we ondertussen in de 48e minuut. Laat PEC Zwolle in ieder geval ietsjes verbetering zien. Maar het kijkt tegen een 0-3 achterstand aan tegen Feyenoord.
2: PEC

0: Ja, dan kan Zwolle wel goed de kleedkamer uitkomen. Maar scoren is wat anders, Joran.
1: Ja, dat is zeker wat anders. Scoren doet Feyenoord wel. Het wordt 0-4 in de 49e minuut. Zo ongelooflijk makkelijk hoe dat gaat voor Feyenoord. Een ingooi aan de linkerkant van het veld. En dan staat daar zomaar een speler van Feyenoord helemaal vrij. Die kan opendraaien. Vindt Reed. Die krijgt de bal met een gelukje bij Ferry. En die staat dan zo alleen voor Schendelaar. Jaagt de bal in de bovenhoek. 0-4 voor Feyenoord.

0: Basten en Amanda. We hebben nog 1 minuut en 20 seconden. Tot aan de reclame, dus gauw nog even naar Joran Zwart bij PEC Feyenoord. Een wedstrijd die eigenlijk al lang gelopen is.
1: Ja, zeker. De 0-4 van Ferry is de genadeklap voor PEC Zwolle. Ja, wat je zei, je kun je wel goed uit de kleedkamers komen. Maar als je dan zo verschrikkelijk slecht staat te verdedigen, dan is de wedstrijd gespeeld. Zit de wedstrijd voor Feyenoord in de tas. Misschien dat PEC Zwolle nu wel iets terug kan doen als Costons de bal de 16 inslingert. Maar makkelijk verdedigd door Feyenoord. Opgevangen nog wel door Seurensen. Maar ja, PEC Zwolle speelt echt een verschrikkelijk slechte wedstrijd. Lam geslagen is de ploeg van Henry van der Vecht. Waar de bal nu wordt weggekopt door Marmol. Opgevangen door Mbayo. In elk geval een doelpoging. Die wordt met luid gejuich ontvangen door de thuissupporters. Maar de bal belandt ook bijna in het lege uitvak van Feyenoord. En dus weet je dat het absoluut geen grote kans was voor Feyenoord. Maar in elk geval, ja, het is ook wel een beetje een cynische sfeer wat hier in het stadion hangt. Schaam je kapot klonk net al. Henry wisselen. En ik moet trouwens nog een extra wissel toegeven in de rust die heeft plaatsgevonden. Dat is Nick Vichtinger die naar de kant is gegaan. Hij is vervangen door Thijs Veldhuis. Die staat nu op het middenveld geposteerd. Normaal gesproken een centrale verdediger. Toch hopen dat PEC Zwolle de schade beperkt kan houden. Want 0-4, ja, het moet eigenlijk niet groter worden. Want het is nu al een dikke nederlaag die PEC Zwolle gaat Leiden tegen Feyenoord 0-4 na 53 minuten.
0: Straks meer van Joran Zwart na de klok van 6 uur. Want we zijn er tot 7 uur met
2: de Oosttribune.
3: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey Remon!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
12: Voordeeluitjes.nl. Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Pam pa parappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
16: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
17: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: De Oosttribune. Paul Schabbing.
0: Exact 4 minuten over 6. Nog een klein uurtje de Oosttribune met natuurlijk het vervolg van die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Een uur op de klok, Joran Swart. En 0-4. Je vreesde voor een monsterscore. Maar Zwolle, zei je ook, kwam wel wat beter uit de kleedkamer dan dat het zich manifesteerde voor rust.
1: Ja, klopt. Nog altijd is PEC Zwolle beter dan voorrust. Maar ja, het kijkt wel tegen 0-4 achterstand aan. Het publiek hier in het McDreepark Stadion is ontzettend cynisch geworden. Het zorgt wel voor een leuk sfeertje. Zojuist een doelpoging gezien van Sommer. En daarna volgde de goaltune vanaf de tribunes. En daarna was ook de volgende inzet van de voet van een Zwollenaar. Dat was Mbayo. Maar 2 keer makkelijke prooi voor doelman Ernst van Feyenoord. En zo staat nog altijd die 0-4 op het scorebord. Klonk ook alles of niets. Nou ja, dat zal wel niets worden. Maar PEC Zwolle probeert in elk geval nog wat van de wedstrijd te maken. Maar het is een ongelooflijk slordig nu ook Veldhuis die zomaar inleeft. Kan Feyenoord er misschien weer gevaarlijk uit met Valente. Die geeft de bal mee aan Van Houten. Weer veel ruimte aan de rechterkant van het veld met Zegiel. Dan gaat Reed alweer eroverheen. Die legt de bal ook op de voet van de rechtsback. Reed legt de bal terug op Zegiel. Die kan weer een tikje breed. PEC Zwolle wel weer veel mannen achter de bal. En zo is tempo eventjes uit deze aanval van Feyenoord. Zegiel wacht dan op beweging van Reed. Wordt gevonden aan de rechterkant van het veld. Geeft de bal weer mee aan Reed. Prachtig balletje van Reed. Daar Zegiel legt de bal terug op Ferry. Die probeert dan te draaien. Balverlies. viergever vangt op. En die moet de bal dan naar voren spelen richting Van Hooijdonk. Dat is de eenzame spits op dit moment van PEC Zwolle. Wordt ook niet gevonden. En zo heeft Feyenoord weer het balbezit. Ja, Feyenoord laat de teugels een beetje vieren in deze tweede helft. Het is wachten op wissels. Die staan ook klaar. Daar zie ik onder andere Sam Stijn klaarstaan. Maakte van de week nog een doelpunt bij Barcelona. Was er ontzettend blij mee. Kreeg hij misschien nog wel een beetje wat kritiek op. Dat hij daar iets te uitbundig aan het juichen was bij een 4-1 achterstand in Camp Nou. Maar ja, doe het hem eens na. Een prachtige goal voor hem natuurlijk daar in Barcelona. Kijken of hij vandaag ook een doelpunt kan maken. Ja, je weet dat hij het kan. Hij heeft het in het shirt van FC Twente enorm vaak laten zien. Maar het is voor PEC Zwolle te hopen dat hij dat vandaag nalaat. Want het staat dus al 0-4. We zitten in de 63e minuut. Hadj Moussa draait. Daar zeuren ze maar weer eens door. Gaat nog een keertje een man voorbij. Maar uiteindelijk zit Viergever ertussen. Ja, die speelt van PEC Zwolle misschien nog wel een van de betere... ongelooflijk zeg. Die wil daar de bal de diepte in spelen richting Costons. Doet dat makkelijk met buitenkant voet. Levert de bal ook weer zo. En ja, gemor vanaf de tribunes. En ook cynisch dus. Want PEC Zwolle heeft een verloren wedstrijd gespeeld. En ze moeten nog een half uurtje. Het staat 0-4 hier in Zwolle.
0: Al dus Joran Zwart, straks meer van hem. We hebben natuurlijk ook de muziek uit de jaren 80 ook nog tot 7 uur. U kunt er nog aanvragen, snel zijn dat wel. Er komen nog steeds verzoekjes binnen via het appnummer. Dus appen naar 0645671331 of bellen naar 074-2456-665.
18: De Oosttribune.
20: Back to the 80s.
0: En dan weer een goal bij Joran.
1: Ja, het is 0-5 geworden. Een prachtige goal van Hadj Moussa. Maar wat gaat het weer gemakkelijk. Balverlies van PEC Zwolle. De bal wordt daar de 16 ingelegd. Valente kan de bal nog eens aannemen. Die denkt, nou, Hadj Moussa staat er beter voor. Legt de bal een tikje breed. En Hadj Moussa vindt de verre hoek. Het staat 0-5 na 64 minuten.
18: De Oosttribune. Back to

0: mijn stoom.
1: Dus noem je een paap al?
0: Nee, ik kan wel, maar ik moet even met hem overleggen. Het is daar al 05, dus kan misschien.
1: Dat is niet spannend meer, dus.
0: Nee, dat is zeker niet spannend. Maar ja, ik kan er ook gewoon niet meer weglopen.

0: Ja, wat technische problemen hier. Maar het wordt een hele pijnlijke middag of avond voor PEC Zwolle. Want Joran...
1: Ja, het is 0-6 geworden in de 70ste minuut. Zinhagel, de invaller van Feyenoord. Hij kan daar bij de tweede paal een voorzet zomaar binnen tikken achter Schendelaar. Ja, die wordt echt in de steek gelaten door zijn defensie. Want ook dit ging weer enorm makkelijk. PEC Zwolle beleeft een enorme pijnlijke middag. Want het staat 0-6 hier in de 70ste minuut.

0: Ja, Roxette en It Must Have Been Love. Ja, we gaan dan maar weer naar het Met 3-pak stadion in Zwolle. Joran Zwart, 0-6. Pek tegen Feyenoord. Waar gaat het eindigen?
1: Ja, ik denk dat iedereen daar in het stadion hier een beetje bang voor is dat Feyenoord nog meer doelpunten gaat maken. Want het gaat zo ongelooflijk makkelijk hoe ze bij tijd en wijle door de defensie van Pek Zwolle heen gaan. Jiviro Reed gaat nu naar de kant. 3 assists voor de rechtsback. Misschien wel de man van de wedstrijd gaat er nog een beetje ruzie maken met het publiek van Pek Zwolle. Mats Del komt het veld in. Ja, dat wordt natuurlijk ook niet met gejuich ontvangen. Want die heeft natuurlijk een verleden bij Go Ahead Eagles. En dat krijgt hij nu eventjes te horen. Mats Del mag gelijk een ingooi gaan nemen. Ja, hij is natuurlijk vorig jaar helemaal niet geliefd geworden. Omdat hij hier in de tweede minuut een rode kaart aansmeerde bij Jamiro Montero. Die met iets te hoog been in de IJsselderby het duel inging bij Mats Del. Die maakte er misschien iets meer van dan dat het eigenlijk was. Kreeg een rode kaart Montero. En zo was de IJsselderby eigenlijk na 2 minuten al gespeeld. Dat zijn ze hier niet vergeten. En ja, Pek Zwolle supporters hebben ook weinig meer om verder op het veld om van te genieten. En om op te letten. En dus houden ze zich bezig met dit soort randzaken. Zoals de invalbeurt van Mats Del. We hebben ook nog een invaller gezien aan de kant van Pek Zwolle. Dat was Thijs Oosting voor Koen Costons. Ja, misschien wel verrassend dat hij werd gepasseerd ten faveur van Odi Velanas. Maar Oosting liet zich gelijk zien. Een goede uithaal. Eigenlijk de eerste echte goede kans van Pek Zwolle in deze wedstrijd. Nu moet Pek weer in de achteruit. Aartsen haalt die bal net voor een aanvaller van Feyenoord weg. Dan is nog wel Hajmoussa die de 16 ingaat. Gaat naar binnen. Wil proberen te gaan schieten. Moet wel langs 3 man van Pek Zwolle. Nou, loopt nog maar 4e voorbij. En schiet een 0-7 binnen. Onvoorstelbaar wat makkelijk. Ze staan er naar te kijken bij Pek Zwolle. Het is armetierig wat ze doen. Echt een schande hoe Pek Zwolle op het veld staat vandaag. Ja, Hajmoussa loopt er zo doorheen. 5 man staan er naar te kijken. En dan denkt hij, nou laat ik ook nog maar een keertje gaan uithalen. Ik krijg alle tijd en ruimte. En dan schiet hij hem in de korte hoek. Schaam je kapot. Komt hier weer van de tribunes. Het eerste, ja, de eerste supporters gaan naar huis. Want ja, Pek Zwolle, een schandalige vertoning van de ploeg van Henry van der Vecht. Die daar met de handen in de zij staat te kijken naar wat zijn ploeg vandaag hier op de mat legt. Want het is echt ongelooflijk hoe kinderlijk eenvoudig Feyenoord hier aan de doelpunten komt vanavond. Het staat 0-7 in de 77e minuut.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Ja, we gaan het heen bij PEC Zwolle tegen Feyenoord. Er worden al spandoeken opgerold. Joran Zwart van Zwolle zie ik daar. Mensen gaan al naar huis. 0 tegen 7. Ja, en dan is het vroeg in het seizoen. Maar dan ga je toch ook toch direct wel denken... Wat gaat dit betekenen voor de trainer? Want die komt nu wel wat onder vuur te liggen natuurlijk.
1: Ja, dat gaat heel gezellig worden hier in Zwolle. Het is natuurlijk al een beetje onrustig rondom trainer Henry van der Vecht. Want veel supporters zijn niet eens met de manieren van spelen hoe PEC Zwolle speelt in de openingsfase van het seizoen. Ja, ze haalden dan onlangs wel 4 punten door 2 knappe resultaten in Heerenveen en in Rotterdam tegen Sparta. Maar wat ze vandaag laten zien, het is ongelooflijk, onvoorstelbaar eigenlijk hoe Zwolle speelt. Nu ook weer een balletje van Oosting de diepte in op Sørensen, zomaar over de achterlijn. Het lijkt helemaal nergens op en het stroomt ook echt leeg hier in het McDreepark stadion. Ja, de mensen aan de overkant hebben de hele middag lekker in het zonnetje gezeten, maar die hebben 10 minuten voor tijd ook wel gehad. Ja. Ongelooflijk. Feyenoord heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Hoor, daar kun je niks van zeggen. Maar PEC Zwolle heeft ze geen stro breed in de weg gelegd. Een horrormiddag voor de ploeg van Henry van der Vecht. Waar Ernst de bal nu de diepte in gaat spelen richting Shaquille van Persie. Ja, Feyenoord heeft ook gewoon nog enorm veel kansen gemist. Hoor. Het had echt al dubbele cijfers kunnen zijn vandaag. 2 keer de paal geraakt via Reed. Shaquille van Persie had net de bal voor het inschieten na een schot van Zegiel. Toen liet Schendelaar de bal los. Maar hij schoot de bal vervolgens weer tegen Schendelaar aan. Die heeft eigenlijk weinig reddingen verricht. Heeft 7 keer moeten vissen. En het had dus nog veel erger kunnen zijn. PEC Zwolle heeft er weinig tegenover gesteld. We hebben 1 schot gezien wat echt gevaarlijk was. Dat was van Thijs Oosting. Nu ook weer een bal zomaar over de zijlijn. Ja, Jan Burger die is net ingevallen. Die maakt zijn debuut. Ja, er zijn toch leukere wedstrijden om je debuut te maken. Hij kan de bal niet binnenhouden. Verschrikkelijke paas weer daar vanaf de as richting de rechterkant van het veld. Gaat zo over de zijlijn. Zo mag Feyenoord weer gaan gooien. We zitten in de 82e minuut. Zinhagel maakte de 0-6. Ja, die begint bijna een beetje de tel kwijt te raken. Volgens mij heb ik dat doelpunt ook nog niet eens beschreven. Een voorzet vanaf de rechterkant van Reed. En Zinhagel, 17-jarige aanvaller van Feyenoord, maakte vorig jaar zijn debuut. Speelde afgelopen week in de Youth League tegen Barcelona met Feyenoord onder 19. Maakte toen een doelpunt en gaf een assist in het met 2-1 gewonnen duel. Mag nu dus minuten maken van Giovanni van Bronckhorst. En hij maakte dus de 0-6. En toen zag je trainer Henry van der Vecht echt door de knieën gaan van wat gebeurt hier allemaal vanmiddag. Het werd dus allemaal nog veel erger. En nu gaat ook Mbaye er nog bij liggen met een blessure. Ja, dat kan er ook nog wel bij voor PEC Zwolle. Ze hebben dus al blessures met Floranus en Ryan Thomas. En nu gaat ook Mbaye naar de grond. Feyenoord voetbalt ondertussen vrolijk door met Hajmoussa. Gaat hij voor zijn hattrick? Nee, want hij wil nog een mannetje te veel uitkappen. Leidt balverlies en dan is het Oosting die overneemt als ze slim zijn. Dan speelt hij de bal over de zijlijn, want Mbaye ligt daar nog altijd. Die strompelt nu weer terug richting eigen helft. Misschien lijkt het toch mee te vallen. Is het kramp? In elk geval heeft PEC Zwolle het balbezit met Jan Burger. Staat er tussen 2 man van Feyenoord. Komt er toch knap tussenuit. Kan hij er nog een corner uit zien te halen? Nee, dat lukt niet, want de bal gaat via hemzelf over de achterlijn. Ondertussen neemt fysio Edwin Vloedgraven even polshoogte bij Mbaye, die nog wel wat strompelt. Maar hij moet de wedstrijd vergaan. Gewisseld. Er mag niet meer worden gewisseld door Henry van der Vecht. De spelers die nu op het veld staan, die moeten het gaan uitspelen in de laatste 7 minuten van de wedstrijd. En officieel moet de scheidsrechter Alex Bos natuurlijk ook wat blessuretijd erbij gaan geven. Want je weet nooit of die doelpunten nog een verschil gaan maken aan het einde van het seizoen. Maar het is te hopen voor PEC Zwolle dat dat niet al te veel minuten gaan zijn. Want het is een hele pijnlijke middag wat de ploeg van Henry van der Vecht hier in het McDreepark stadion beleeft. Want we zitten in de 84e minuut en het staat 0-7 voor Feyenoord.
2: Back to the 80s.

0: Ryan Paris en Dolce Vita. We gaan maar weer even kijken in het wat legere stadion dan aan het begin van de wedstrijd. Van PEC Zwolle in Zwolle, PEC Feyenoord 0-7. Maar liefst. Joran.
1: Ja, 0-7 en dat was bijna 0-8. Sam Stijn was er vandoor. Het stifte de bal ook over Schendelaar. Maar het was Simon Graves die de bal van de doellijn afhaalde. En zo is het geen 0-8. Daarna even een grappig momentje daar aan de zijkant. Waar de bal over de zijlijn ging. De bal in het publiek. Mats Del wachtte tot het publiek die bal teruggooide. Maar ja, ze denken we gooien die bal niet naar een oud eagle. En dus dan gaat hetzelfde gebeuren. Want precies op dezelfde plek gaat de bal over de zijlijn. En dus kan hij weer gaan wachten tot die bal gaat komen. Dan gooien ze hem precies achter de boarding. Zodat hij er ook nog eventjes overheen moet springen. Ja, een beetje kinderachtig wat daar gebeurt. Maar ja, je moet toch een beetje ergens je plezier uit gaan halen in deze tweede helft. Waar PEC Zwolle dus tegen 0-7 achterstand aan gaat kijken. We zitten in de 88ste minuut. Feyenoord nog op jacht naar een volgend doelpunt. Zojuist dus dichtbij met Sam Stijn. En eventjes daarvoor ook een gevaarlijke uitbraak via Shaquille van Persie. En als hij de bal gewoon in de korte hoek had geschoten, dan was het ook 0-8 geweest. Maar hij probeerde de verre hoek te vinden. En er zat nog net een PEC Zwolle been tussen. En zo blijft PEC Zwolle een achtste tegentreffen bespaard. We zitten dus 2 minuten voor tijd met de bal nu aan de voeten van Hartz Moussa. Die opent de bal helemaal naar de andere kant van het veld. Naar Zinhagel. Die kan zijn directe tegenstander op gaan zoeken. Dat is Mbayo. Die is absoluut niet meer okselfris. Maar hij moet dus door omdat er al 5 keer is gewisseld door trainer Henry van der Vecht. Die er maar rustig bij is gaan zitten. Want ja, hier gaat geen verandering meer in de uitslag komen. Ja, misschien nog een grotere uitslag. Maar PEC Zwolle gaat dik verliezen van Feyenoord. Dat is een ding wat zeker is. Feyenoord is nog altijd op zoek naar de volgende treffer met Hartz Moussa aan de rechterkant van het veld. Zoekt zijn directe tegenstander maar weer eens op en besluit dan om toch maar terug te gaan. Dan is daar Kraaienveld. Dat is de laatste invaller van vandaag, de 10e. Hij kwam in het veld voor Sint-Just, de centrumverdediger van Feyenoord, die ook in een prima duel speelde. Had Costons en later ook Sidney van Hooijdonk in zijn broekzak, want de aanvallers van PEC Zwolle hebben weinig te vertellen gehad vandaag. Ja, ze zijn ook bijna niet op de helft van Feyenoord geweest. We hebben dus een paar kansjes gezien. Een schot van Sommer, een schot van Mbayo en uiteindelijk dus een uithaal van invaller Thijs Oosting die Ernst uit de hoek moest tikken. En dat was het wel, de aanvallen van PEC Zwolle in deze wedstrijd. Waar ze dus echt een verschrikkelijk slecht duel hebben gespeeld. Feyenoord was heer en meester de hele wedstrijd lang. We zitten ondertussen in de 90ste minuut. Het is echt te hopen dat er geen blessuretijd bij gaat komen. Schendelaar schiet maar weer eens een bal over de zijlijn. En dus kan Feyenoord nog een keertje gaan gooien. Dat gaat Mats Del doen. Het is nog officieel 50 seconden te gaan spelen. En ik zie de vierde man, dat is Martijn Vos, ook niet met het bord bezig. Dus als ze slim zijn, dan stoppen ze er zo dadelijk mee. Want iedereen is hier cynisch. Iedereen is er wel klaar mee. Er zijn nog steeds veel supporters die al de uitgang opzoeken. En geven ze eens ongelijk. Want ja, PEC Zwolle heeft gewoon een verschrikkelijke wedstrijd gespeeld. Nu is daar de bal bij Targalin. Die geeft de bal mee aan Zegiel. Dan moet ik even om wat mensen hier op de perstribune heen. Want die gaan alvast naar binnen. Maar PEC Zwolle moet nog altijd in de achteruit. Want Feyenoord heeft de bal met Watanabe. Gaat daar opdribbelen. Vindt dan daar in de as weer Zegiel. Heeft weer alle tijd en ruimte. Dan kijken ze weer bij elkaar naar elkaar bij PEC Zwolle. Kan Feyenoord er nog 0-8 van maken. Met Marmol speelt de bal naar de 16 in richting Stijn. Maar daar wordt goed verdedigd. Van Hooijdonk verliest dan het duel van Kraaienveld. Maar de bal gaat via de verdediger van Feyenoord over de zijlijn. En dan komen er dus toch nog 2 minuten bij. Ja, voor wie doe je het? Ja, zoals ik al zei, voor die doelpunten eventueel aan het einde van het seizoen. Als het ergens om gaat. Maar hier zit helemaal niemand meer op te wachten. PEC Zwolle gaat nog wel ten aanval. Want ze moeten er toch nog wat van gaan proberen te maken in deze laatste 2 minuten van de wedstrijd. Maar ook deze bal gaat over de zijlijn. Het publiek scandeert nog maar een keertje alles of niet. Maar het gaat niets worden, want Feyenoord was heer en meester vandaag. Heeft PEC Zwolle van de mat geveegd. En PEC Zwolle komt er misschien nog wel genadig vanaf met die 0-7. Want Feyenoord heeft, zoals ik al eerder zei, echt ook nog wel enorme kansen onbenut gelaten. Waardoor PEC Zwolle een grotere nederlaag is bespaard. Ja, Feyenoord won vorig jaar ook in onze provincie met 0-7 van Heracles. Daar was het toen echt crisis. Mocht trainer Bassie Bum nog 1 week blijven zitten. En die vlogen vervolgens alsnog uit toen Heracles verloor bij FC Volendam. Ja, ik ga er niet vanuit dat Henry van der Vecht morgen op straat wordt gezet. Maar zoals je al zei, Paul, het zal wel onrustig worden hier in Zwolle. Want deze nederlaag, ja, dat moet wel consequenties gaan hebben. Er moet wat gaan gebeuren bij PEC Zwolle. En of dan de juiste beslissing is om de trainer te gaan ontslaan, dat denk ik op dit moment nog niet. Want PEC Zwolle was wel iets beter aan het seizoen bezig dan in de openingsweken van het seizoen. Met dat puntje bij Sparta en die zegen bij Heerenveen. We krijgen nog 1 vrije trap voor Feyenoord. We zitten in de 92ste minuut. Een overtreding op Hart. Hadj Moussa die twee doelpunten heeft gemaakt. Krijgt de bal snel doorgespeeld van Watanabe. Kan Feyenoord er dan nog 0-8 van maken. Stiftje van Hadj Moussa op het hoofd van Persie. Maar een makkelijke vangbal voor Schendelaar. Die wordt met gejuich ontvangen. Hij hoeft geen achtste tegentreffer te gaan slikken. We zitten in de laatste 20 seconden van de wedstrijd. Scheidsrechter Alex Bos kan wat mij betreft gewoon lekker gaan afluiten. Want het gaat nergens meer om. Er gaat geen doelpunt meer vallen hier. Gelukkig maar voor Pek Zwolle dat een achtste tegentreffer ze bespaard gaat blijven. Of kan het misschien zelf nog de eretreffer op het bord gaan brengen met Seurissen. Vinta Oosting wordt uitgenodigd om te gaan schieten. Heeft de bal op zo'n 30 meter van het veld. Maar tempo is even uit de aanval. Moet dan achteruit. Speelt een balletje op Seurissen. Die kaatst de bal uit op...
0: En toen was Joran even weg, volgens mij. Zij
1: heeft gespeeld.
0: Ja, je bent er weer, Joran. Het is afgelopen, begrijp ik.
1: Het is afgelopen. Het is 0-7 geworden hier in het McDreepark Stadion. Pek Zwolle een verschrikkelijke wedstrijd gespeeld. Feyenoord heel goed, maar Pek Zwolle moet naar zichzelf gaan kijken. En ik ben heel benieuwd wat trainer Henry van der Vecht zo dadelijk over deze wedstrijd te vertellen heeft.
0: En de nabeschouwingen van die wedstrijd inderdaad later ook te vinden op onze website. www.rtvjoost.nl/sport en natuurlijk ook morgen bijvoorbeeld in onze radio-uitzendingen. En er zal ongetwijfeld ook aan deze misère van Zwolle aandacht worden besteed. Bij de mannen aan tafel, morgen bij de Oosttribune, ook morgenmiddag weer te zien op YouTube en later ook nog weer op televisie. Daar ben ik wel weer benieuwd naar Anko Jansen trouwens, maar dat is geheel terzijde. Wij gaan nog even door met muziek uit de jaren 80 en zometeen het weer van vanavond en de komende dagen.
2: Back to the 80s.

0: Meisjesidool in die tijd. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ja, ik heb u beloofd, we gaan het weer doen vanavond. Nou, deze avond verdwijnen de laatste buien en gaat ook de wind liggen. Het koelt eerst af naar een graad of 15 rond zonsondergang straks. Vannacht wordt het in het zuidoosten van de provincie vrij koud met maar 7 graden. En er staat ook op grote schaal mist die morgenochtend een kleine wereld zal veroorzaken. En tot laat in de ochtend kan aanhouden, oppassen dus ook in het verkeer. Wanneer die mist is opgelost, resteert een mix van zon en soms hardnekkige wolken, maar het lijkt wel net aan droog te blijven. Bij de zuidwesten wind warmt het morgen op tot 22 graden. De dinsdag start met zon en dan wordt het nog warmer. En later op die dag neemt dan de kans op een bui toe. Voor die buien uit wordt het gemiddeld 24 graden dinsdag. Een mooie dag dus. De woensdag verloopt met maximaal 20 graden wel een stukje frisser. En dan blijft ook de buienkans bestaan. Nou, dan weet u het weer. We gaan door met de muziek. De mooiste muziek natuurlijk. Uit de jaren 80 met onder meer Outfield en Your Love.
1: De Oosttribune.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

Brian Adams en Run To You. Het was de ene laatste muzikale bijdrage. Zometeen nog een juweeltje uit de jaren 80. Maar ik wil u allereerst nog even verwijzen naar onze website www.rtvo's.nl. Dan, daar staat het laatste nieuws op. En mooie verhalen en wetenswaardigheden. Ook op sportgebied. Dan even slash sport of gewoon op sport drukken. En dan ziet u onder meer dat de voetballers van FC Twente vandaag ook de vierde competitiewedstrijd hebben gewonnen. De koploper in de vrouwen-eredivisie was in Enschede met 4-0 te sterk voor Feyenoord. Jamie Ravensbergen met een goal. Nicky Tromp met een indraaiende voorzet die door iedereen werd gemist. 2-0. Ravensbergen opnieuw met een goal. 3-0. En in de slotfase Eva Oude-Elbrink met de 4-0. 12 uit 4 dus. En de achtervolgers AZ en Ajax ook nog zonder puntenverlies. Die moeten nog in actie komen. Of althans... daarover ook meer op onze website www.rtvoost.nl. We gaan eruit met Fairground Attraction en Perfect. Dit was de Oosttribune. Graag tot een volgende Oosttribune.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
15: Radio Oost, thuis in Overijssel. 7 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
17: Ja,
10: Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
18: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: City. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80.
1: De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar.
0: Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
3: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap-ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

80's. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: NPO Radio 1.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek en de forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meiland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede, de Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De Letse minister van Welzijn is ontslagen omdat hij achter het stuur is betrapt met 7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ik moest denken aan Jan Pronk, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die reed in 1975 dronken de sloot in, maar mocht gewoon aanblijven. Maar ja, toen mocht je ook nog roken in de trein en in het vliegtuig of je kind een pak slaag geven. Daar kan een mens wel eens heimwee naar hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe zit het nou toch met die Russische drone die een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne heeft gebombardeerd? Was het een andere trein eigenlijk het doelwit? En 2 satellieten die gaan samen de gezondheid van de aarde observeren. En dat is een ESA-project, zonder Amerika. 10 Nederlandse songtekstschrijvers worden morgen geëerd. In Beeld en Geluid is dat in Hilversum. En Belinda Muldijk is daar ook bij, als enige vrouw. En is het geen mooi moment zo in de nacht om het over dekens te hebben? Leidse dekens in dit geval. Mieke Simon Thoma schreef een mooi boek over de geschiedenis van deze Leidse dekens die 400 jaar bestaat. Maar eerst maar eens het nieuws vandaag.
1: Zondag 13 september.
2: Een man van 51 is overleden bij een aanhouding in Rotterdam. Vlak daarvoor was hij door de politie achtervolgd omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike zou rijden. De fatale aanhouding gebeurde voor de ogen van deze buurtbewoner.
3: We hebben gezien dat er meer agenten bij kwamen. En toen probeerden ze hem... Ja, ze lachen allemaal op hem en zo bleef hij stil. En toen merkten we dat hij dood was.
2: Volgens de politie werd de man onwel.
4: We hebben die man gecontroleerd. Vroegen ze ID, had geen ID bij zich. Daarom hebben we hem aangehouden. En bij die aanhouding werd hij onwel. En hebben we hem gereanimeerd. En dat mocht helaas niet baten en is hij overleden.
2: De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Beelden van omstanders worden daar ook voor gebruikt.
5: Ik heb gehoord dat er heel veel beelden rondgaan. En wij hopen heel erg dat die mensen die beelden naar ons sturen... in plaats van doorsturen naar anderen. Wij kunnen die beelden heel goed gebruiken, de Rijksrecherche, voor het onderzoek.
2: Het begon een tijd geleden met wat gegenereerde teksten en lollige plaatjes. Maar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat steeds verder en sneller.
6: Ik denk echt dat we op het moment systemen hebben die we niet onder controle hebben.
2: Deze hoogleraar maakt zich zorgen, net als deze programmeur die wegging bij een groot AI-bedrijf.
7: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: De topman van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic komt nu met een opvallende oproep.
8: Companies need to work together to set standards about safety standards for release, perhaps something about the pace of release.
2: Samen de ontwikkelingen afremmen dus. Of dat lukt, is nog maar de vraag.
9: Ik weet niet of wij wereldleiders hebben of bij elkaar krijgen die dat echt willen. Dus er zal waarschijnlijk sprake zijn van een wapenwetloop van de AI-systemen.
2: Gewoon via het internet te bestellen. Een huurmoord. Een vrouw van 45 die mogelijk betrokken was bij zo'n bestelling is opgepakt nadat RTL Nieuws vorig jaar de website ontdekte.
10: We hebben uiteindelijk onze informatie overgedragen aan de politie. En een van deze zaken is onderzocht en heeft dus nu geleid tot een arrestatie.
2: Het doelwit van de huurmoord was volgens RTL een Rotterdamse ondernemer.
11: Je wordt bang, je wil niet graag naar buiten. Je kijkt om je heen. Je vertrouwt mensen niet meer. Waarom kijkt die persoon naar mij?
2: Achter de site bleken geen huurmoordenaars te zitten, maar oplichters. En dus is de moord nooit uitgevoerd.
10: Mensen dachten dat ze betaalden voor een huurmoord. Maar in werkelijkheid werden ze gewoon afgetroggeld. Maar dat maakt de opdracht niet minder strafbaar.
2: Op het Vrijthof in Maastricht keerde een verdwenen gebouw even terug. Met honderden dozen werd deze week een metershoge replica gebouwd.
12: Ik heb meegebouwd en getild. Tape vastgeplakt en eronderin schuiven toen andere mensen het optilden.
2: Vrijwilligers staken er urenwerk in. Maar daar hadden de flinke regenbuien van vandaag geen boodschap aan.
13: Nu is er helemaal een ingezak, jammer genoeg, maar... Helaas, er is niks aan te doen. Hè.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Het blijft toch een hele mooie hoop karton en ik ben er erg trots op.
2: Ja, we gaan even naar de finale van de US Open van de mannen. Marcella Mesker.
14: Ja, het is toch ongelooflijk, maar Ben Shelton, die 23-jarige Amerikaan, heeft de derde set gewonnen van Alexander Zverev. Daar zag het helemaal niet naar uit, want hij was eigenlijk vrij kansloos in de wedstrijd. 2-0 achter, maar hij bleef erin hangen in die derde set. En in de tiebreak, in de 12e game slaat hij toe. 7-5 voor Shelton in die derde set. Dus we gaan nog even door. 2-1 voorsprong in sets voor Zverev.
2: Nou, we blijven het volgen, dankjewel. En wij gaan verder ondertussen met de krant van morgen, Jeroen van Kan.
15: Ambtenaren bundelen krachten om burgers de dwangsom af te nemen. Dat staat boven een stuk in Trouw. Mensen die te lang moeten wachten op een beslissing van een overheidsinstantie hebben recht op een geldbedrag. Dat kost een aantal instellingen veel geld, zoals de IND bijvoorbeeld.
2: Te langzaam beslissen over asielaanvragen kostte de dienst in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Andere overheidsdiensten kampen met vergelijkbare problemen. Je kunt dan twee dingen doen. Proberen je achterstand weg te werken, of proberen burgers hun recht op een vergoeding te ontnemen.
15: Ja, en dat laatste dachten ze dus bij de IND. Een ambtenaar van de dienst schrijft een mailtje aan de dienst toeslagen, waarin hij schrijft dat de IND graag wil optrekken met andere uitvoeringsorganisaties om te kijken of, citaat, een afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Met andere woorden, laten we proberen de burger zijn recht op een vergoeding te ontnemen.
2: In NRC een stuk over hoe de rechtspraak en het OM succesvol lobbyen tegen strengere regels voor het verschoningsrecht. Dat recht regelt onder meer dat mensen in vertrouwen kunnen praten met een advocaat, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat dat later tegen ze wordt gebruikt.
15: Ja, sinds 2 jaar moet een onafhankelijke rechtercommissaris beslissen wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Bijvoorbeeld als bij een politieonderzoek documenten in beslag worden genomen.
2: Nu wordt voorgesteld om de nieuwe regels weer te veranderen. Voortaan zou het OM zelf mogen bepalen welke bestanden mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. Pas dan zou de rechtercommissaris in beeld komen.
15: Ja, de Nederlandse Orde van Advocaten is daar verbijsterd over. Die ziet dat als een ondermijning van het verschoningsrecht. En de reactie roept de Orde van Advocaten betrokken partijen op om de regeling zoals die nu geldt in stand te houden.
2: We moeten stoppen de zogenoemde soevereinen als potentieel gevaarlijke wappies te zien. We moeten juist naar ze kijken als kanaries in de kolenmijn. Dat staat in het rapport van Mens tot Mens, dat morgen verschijnt. De Volkskrant schrijft erover.
15: Soevereinen, dat zijn mensen die het gezag van de overheid niet erkennen. Sommigen weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen, of vinden dat politie en justitie het recht niet hebben om zich met hun leven te bemoeien. Een klein deel van de aanhangers van dat gedachtegoed zou bereid zijn geweld te gebruiken.
2: Soevereinen houden ons juist een spiegel voor, vinden de onderzoekers. Ze stellen vaak interessante vragen over het functioneren van de overheid. Zoals, waarom loopt veel communicatie met instellingen vaak via online systemen? Waar blijft die informatie? Hoe wordt die beschermd?
15: De onderzoekers raden overheidsinstanties aan niet meteen brieven te sturen vol verwijzingen naar regels en procedures, maar vaker het gesprek aan te gaan. De soevereinen zelf stonden overigens niet bepaald te trappelen om mee te werken aan het onderzoek.
2: Ja, logisch.
15: Ja? Uiteindelijk waren maar 12 van de 62 benaderde mensen bereid tot een gesprek.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Halfway van Baltazar. Ja, een Russische drone heeft vlak bij de grens tussen Oekraïne en Polen een trein gebombardeerd. Kort nadat een andere trein, met onder andere de vroegere premier van Groot-Brittannië Boris Johnson aan boord, daar was gepasseerd. Er vielen geen gewonden omdat de passagiers op tijd waren geëvacueerd. Ook de reizigers in de trein met Johnson, waar ook oud-premier Bildt van Zweden in zat, moesten aanvankelijk uitstappen, maar uiteindelijk werd voor hen het sein veilig gegeven. Goedenavond, journalist Michiel Driebergen.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Normaal ben je aan het werk in Oekraïne, nu even in Nederland. Kun jij iets meer vertellen over die aanval?
1: Ja, nou, het lijkt erop, dat zeiden de Oekraïnse spoorwegen, ook al Oekraïnse het niet zeiden, het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden. Maar goed, die trein zat inderdaad vol hoogwaardigheidsbekleders. Dus ook de adviseur van bondskanselier Merz van Duitsland zat erin. En allerlei veiligheidsadviseurs van andere Europese regeringen. Ja, het leek toch echt een doelwit te zijn geweest, maar het is dus niet gelukt in elk geval.
0: Nee, maar jij denkt dat dat wel een doelwit geweest is? Daar is iedereen van overtuigd?
1: Nou ja, in Oekraïne wel, maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Kijk, het is wel voor het eerst, en dat is toch wel opmerkelijk, hè, met juist zo'n speciale trein langskomt, dat dit gebeurt ook zo dicht bij de Poolse grens. Ja, op 2 kilometer, zo dichtbij is het nog nooit geweest. Natuurlijk zijn er ook wel eens drones in Polen gevlogen. Maar ja, dit was echt een rechtstreekse aanval op die locomotief. Ja, we weten het natuurlijk niet, maar
0: nee. En is dat ook een Polen is lid van de NAVO. Doet Rusland dit bewust om de NAVO angst aan te jagen?
1: Tja, dat zegt de buitenlandminister van Oekraïne zegt dat wel. Die zegt, ja, dit is Poetins terreur en hij klopt direct op de deuren van de EU en de NAVO. En het lijkt ook alsof Rusland daar meer risico mee kan nemen met die drones. Want ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen invliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten en zijn vooral dus veel preciezer. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is er dan zeerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: Ja, die aanvallen op passagierstreinen, is dat een beproefde tactiek van de Russen?
1: Nou ja, inmiddels wel. Het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt steeds vaker. En ik moet zeggen, de laatste tijd, in augustus, is het toch 3 keer gelukt om zo'n locomotief in brand te schieten. Op 23 augustus werd er een stoptrein geraakt, ergens in de Kharkiv-regio. 2 doden, 5 gewonden. Gisteren werd er ook een stilstaande geëvacueerde trein in het westen van Oekraïne, in Lutsk, geraakt. En er zijn natuurlijk ook maatregelen tegenwoordig. Hè. Als je met de nachttrein rijdt, en dat doe ik heel veel in Oekraïne. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste manier van vervoer. Dan lig je lekker te deinen in die trein, in die nachtcoupé met een paar anderen. En dan word je toch 2-3 keer per treinreis tegenwoordig eruit gehaald. Wakker geschud door de conducteur. Elke wagon heeft zijn conducteur, hè, zo gaat het in Oekraïne. Die zijn streng, maar die zijn ook heel lief. En die evacueren je dan uit die coupé. Dan moet je naar buiten, dan moet je het veld in, de bossen in. En dan hoor je op een gegeven moment, dat heb ik vorige week ook meegemaakt, dan hoor je zo'n drone overvliegen. En dat was weliswaar in ons geval heel erg ver boven ons hoofd, hoor. Die drone was duidelijk op weg naar heel ver weg, naar Kiev of zo. Maar ja, dat is toch wel angstwekkend. En de vrouwen, kinderen naast de trein, dat is niet leuk.
0: Ik wou net zeggen, ik zie je daar staan in zo'n veld in het donker met vrouwen en slaperige kinderen. Maar zo gaat dat dus.
1: Ja, heel naar is dat.
0: En hoe reageren die Oekraïners dan op zulke momenten?
1: Ja, gelaten. Kijk, Oekraïners zijn toch wel wat gewend. Waar je ook woont in Oekraïne, inmiddels weet je hoe zo'n drone klinkt. Weet je ook wat het gevaar, wat het risico daarvan is. En weet je dat je dus ook naar die evacuatiemaatregelen, dat je daar gehoor moet geven. Gelaten, men wil niet praten, men wil slapen. Hè? Dan moet je voorstellen, 2:30 s'nachts. Je wil gewoon doordeinen in die trein en dan word je eruit gehaald. En nu is het nog lekker warm. Ik had een hele mooie nacht met mooie sterrenhemel. En dus een dronehemel op een gegeven moment. Maar straks wordt het koud. Moet je je dekens meenemen? Kun je nagaan als het vriest? Ja, hoe ga je straks nog jezelf vervoeren in dit soort omstandigheden? Dat is toch heel erg een naar vooruitzicht.
0: Ja, hoe is er gereageerd? Donald Tusk die zei al, we moeten waakzamer zijn, hè? Begrijp ik.
1: Ja, nou ja, kloppen aan de deuren, hè, wat de buitenlandminister van Oekraïne al zei. Zo voelt het natuurlijk wel. Aan de andere kant wennen we er ook aan, hè, dat er af en toe, een drone in het luchtruim van de NAVO vliegt. In Litouwen was notabene vandaag paniek, want er is toch ook wel veel zorg, hoor, zeker in het oosten van Europa. Omdat daar ook zo'n drone zou binnen zijn gevlogen. Uiteindelijk bleek dat een groep vogels te zijn. Maar goed, de zorgen zijn daar heel erg groot en het wordt steeds dichterbij en die oorlog wordt steeds... Het wordt steeds groter eigenlijk.
0: Ja. Ga je snel terug?
1: Ja, zeker. En in de tweede helft van deze week ben ik weer terug in Oekraïne.
0: Nou, wie weet dat we dan weer spreken vanuit het oosten. Dankjewel, Michiel Driebergen.
1: Dank.

0: House of the Rising Sun. Vandaag is gezongen door Tracy Chapman. Ja, we kunnen straks voor het eerst vanuit de ruimte leren over al het groen op aarde. In de nacht van maandag op dinsdag vertrekken er namelijk twee satellieten vanuit het Europese ruimtecentrum in Frans Guyana. En samen observeren die de gezondheid van de aarde, van de oceanen, maar ook van de planten. Joost Carpe van European Space Agency, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, kunt u voor leken uitleggen wat voor satellieten dat zijn?
1: Ja, dat kan ik, maar ik moet eerst even rechtzetten. Ik ben van de Netherlands Space Agency, niet van de European Space Agency.
0: Oké.
1: Het zijn twee satellieten. Eén is Sentinel-3. Sentinel betekent wachter. Dat is een onderdeel van het Europese Copernicus-systeem. En die satelliet gaat vooral naar de kleuren van land en de zee kijken. En de andere satelliet, dat is een wetenschappelijke satelliet van de European Space Agency, ESA. En die gaat naar de gezondheid van de planten kijken, vlak achter die eerste satelliet, ja. Die Sentinel-satelliet.
0: Ja. En wat kunnen we dan straks zien wat we nu nog niet kunnen zien?
1: Wat we kunnen zien vanuit de ruimte is dan de gezondheid eigenlijk van de planten over de hele wereld. Die satelliet ziet iedere 27 dagen hetzelfde stukje aarde. En dan kan die dus naar de activiteit van de planten kijken. Planten krijgen hun energie van fotosynthese. En die satelliet kan uit de ruimte zien hoe goed de fotosynthese is. Niet van iedere individuele plant natuurlijk, maar van stukken van ongeveer 300 bij 300 meter.
0: Ja, en krijg je dan een soort kaart met kleuren, moet ik me zo voorstellen?
1: Ja, er zullen verschillende soorten de gegevens zullen op verschillende soorten manieren gepresenteerd worden. Maar er komt inderdaad, er zal een kaart van zeg maar de plantgezondheid of de planteneffectiviteit gemaakt worden. En hoe die verandert over de tijd en met weersomstandigheden. Bijvoorbeeld zoals we net een hete zomer gehad hebben, dan zal dat heel goed te zien zijn in wat ze dan de stress van de planten noemen.
0: Ja, en omdat er dan een andere kleur verschijnt.
1: Ja, de planten zenden in een heel speciale kleur een klein beetje licht uit. En de hoeveelheid van dat licht geeft aan hoe gezond de plant is. Ja. Dus het is niet zozeer dat je echt een kleur ziet, maar meer dat je een klein beetje licht in een hele bepaalde golflengte, een hele bepaalde kleur aangeeft hoe gezond de plant is, hoeveel licht dat is.
0: Ja, en wat kan de wetenschap met die informatie?
1: Nou, natuurlijk is het sowieso wetenschappelijk interessant om te zien hoe planten reageren op allerlei stressfactoren. Maar het is ook van belang voor bijvoorbeeld klimaatonderzoek. We kunnen dan beter monitoren hoe effectief planten zijn in het vastleggen van CO2. En daarmee kunnen we dat ook weer in klimaatmodellen invoeren, zodat we beter die klimaatmodellen nog beter kunnen maken.
0: Ja, nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld een extreem hete zomer gehad, hè? Dus kunnen klimaatwetenschappers straks bijvoorbeeld op die beelden zien of planten last hebben van die droogte of andere veranderingen?
1: Ja, zeker. Dat is precies het doel van die wetenschappelijke satelliet.
0: Ja, en dan kun je daar dan ook beleid op maken.
1: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Vooral is het belangrijk dat we weten hoe effectief planten zijn in het opslaan van CO2, zodat we beter kunnen voorspellen hoe de CO2-hoeveelheid in de atmosfeer zich ontwikkelt. Ja. Maar je kunt ook gericht bosbeleid bijvoorbeeld gaan doen. Veel planten veel CO2 is in bossen vastgelegd. En daarmee kun je beter zien hoe gezond die bossen zijn.
0: Ja. Zijn er nog, behalve bijvoorbeeld klimaatwetenschappers, nog meer groepen voor wie deze informatie relevant kan zijn?
1: Nou, ik weet zeker dat ze in Wageningen vol spanning zitten te kijken naar de resultaten van deze satelliet. Want het geeft ook gewoon veel wetenschappelijk inzicht in hoe planten reageren op veranderingen in hun omgeving.
0: Ja, u zei net, je kan het natuurlijk niet van iedere individuele boom, hè, kan je dat zien? Het moet wel gewoon een groot stuk zijn. Wat zei u nou, 300 bij 300 meter?
1: Ja, ongeveer 300 bij 300 meter.
0: En
1: ja.
0: Wat kun je dan bijvoorbeeld nog zien?
1: Nou ja, een voetbalveld net niet meer.
0: Nee, ja, ik probeer me voor te stellen hoe groot het dan moet zijn, wil het zichtbaar worden voor jullie.
1: Nou, je ziet het geheel van die planten, zeg maar. Dus als je een opname van een bos maakt, dan zie je van het geheel van die 300 bij 300 meter hoe gezond die planten daar zijn. Want als er droogte is, dan worden daar natuurlijk alle planten door aangestoken. Niet alleen één individuele boom. Ja. Dus het geeft een overzicht over de gezondheid van de planten in dat hele gebied.
0: Ja. En die lancering is op Frans Guyana, hè? Dat heb ik net zelf gezegd. Ja. En waarom niet hier?
1: Nou, we hebben pas van de week voor de eerste keer een Europese satelliet vanaf Europees grondgebied gelanceerd. Dat is nog een relatief lichte raket. We hebben ooit een Europese basis, zoals dat zo mooi heet, een ruimtehaven in Frans-Guyana gemaakt, omdat die dicht bij de Evenaar is. En dan kun je als je in een baan rond de Evenaar gaat, een zwaardere lading de lucht inschieten. Nee. En ja, daar is nou eenmaal onze infrastructuur, maar dat zal de komende jaren wel gaan veranderen. Ja. Want er zijn een aantal Europese landen bezig met lanceerbasis in Europa.
0: Ja, ik zie dat er een leuke poes af en toe door het beeld hoppelt.
1: Ja, tapas loopt af en toe langs.
0: Ja. Maar je moet ze ook testen natuurlijk. Hè? Je kan er niet onder dezelfde omstandigheden als in de ruimte testen. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is hier in ESTEC in Noordwijk gebeurd. ESTEC is het grootste technische centrum van ESA. En al die testfaciliteiten staan daar dus. Er zijn enorme simulatoren waarmee je het feit dat je in de ruimte door de zon beschenen heel warm wordt, maar als je naar de ruimte zelf kijkt heel koud. Dat de satelliet dan. Dat kan daar heel goed getest worden. En dan weten we of die satelliet tegen die omstandigheden bestand is. Het geluid van een raket wordt erna gebootst, zodat je de lancering kunt nabootsen en kunt zien of de satelliet zo reageert zoals je verwacht op grond van de modellen die je hebt.
0: Afgelopen week was in Frankrijk een internationale ruimtetop, hè? Zonder de Amerikanen. En deze satellieten zijn, begreep ik, ook volledig Europees. Is dat een nieuwe trend of een noodzaak? Hoe zou u dat willen noemen?
1: Nou ja, de Amerikanen zijn op eigen initiatief weggebleven. Ze waren van harte welkom. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat in de huidige omstandigheden het belangrijk is dat Europa zijn eigen raketten en zijn eigen satellieten kan lanceren. Dat kunnen we gelukkig al heel lang. Europese raketten hebben we al sinds de jaren 70 en satellieten bouwen we al heel lang zelf. Maar het is helaas alleen maar duidelijker geworden dat Europa onafhankelijk moet kunnen opereren in de ruimte en daar ook komen. En daar wordt hard aan gewerkt om dat op zoveel mogelijk gebieden te zijn.
0: Ja, want ik begrijp.
1: Bijvoorbeeld dat Copernicus-systeem is het grootste aardobservatiesysteem ter wereld. En dat is puur Europees en is ook op Europees initiatief tot stand gekomen.
0: Ja, nou ja, en dan heeft Amerika op dit moment ook niet zo heel groot hart, hè, voor alles wat met klimaatwetenschap te maken heeft.
1: Nou, een heleboel Amerikanen gelukkig wel, maar inderdaad, de huidige regering heeft daar minder mee. En daarom is het goed dat Europa zelf deze metingen kan doen.
0: Ja. De raket gaat dus van maandag op dinsdag de lucht in. Wanneer zijn de eerste gegevens te zien? En kunnen wij daar meekijken?
1: Ja, alle gegevens zijn. Je kunt niet rechtstreeks meekijken, maar alle gegevens zullen openbaar zijn en kunnen door alle wetenschappers ter wereld gebruikt worden. En dat duurt meestal een maand of zes, want de satelliet wordt stukje bij beetje aangezet. En dan wordt het instrument helemaal van voor tot achter getest. Dan worden de gegevens geverifieerd met wat je vanaf de aarde kunt meten, zodat je zeker weet dat alle gegevens kloppen. En dan worden de gegevens vrijgegeven en dan komen ze voor iedereen via internet beschikbaar.
0: Nou, spannend, hè, voor jullie, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, maar ook mooi spannend.
0: Ja, zeker. Joost Carpe, adjunct directeur van de Netherlands Space Agency.

0: Pale Jay met Under the Magnolia Tree. Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden morgen 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Dan krijgen ze namelijk een plek in de Songwriters Hall of Fame. Onder meer Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy en John Eubank worden onderscheiden. Belinda Muldijk is de enige vrouw in het gezelschap. Zij schreef veel nummers voor Rob ten Nijs. Onder meer Banger Hart en Alles wat ademt. Goedenavond, Belinda.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, toch wel een grote eer, hè?
1: Ja, ik vind het erg leuk, ja.
0: Jij bent de enige vrouw in het gezelschap. Toen dacht ik, zijn er nou zo weinig vrouwen die nummers schrijven?
1: Ja, ik snap dat eigenlijk ook niet helemaal. Want ik had eigenlijk gedacht dat er wel meerdere waren.
0: Ja.
1: Maar ik kan ze niet...
0: Wie had er sowieso bij moeten staan, vind jij?
1: Ik denk Arnie M. G. Schmid, ja. Maar het is dus kennelijk toch een beetje een mannenvak.
0: Ja. Nou ja, tekstschrijvers worden niet zo vaak geëerd, hè? Vind je dat hun rol in de muziek wordt onderschat?
1: Ja, dat is zeker zo. Dat wordt maar zelden genoemd, hè? Als je tekstschrijver bent, dan... Het wordt meestal niet erkend als zodanig. Het is een beetje zo van, moeten die liedjes geschreven worden? Dat wisten ze ook niet, weet je wel. Had mijn vader ook, sorry, er komt net een hond binnen hier.
0: Geef niet hoor.
1: Nee, maar mijn vader had het ook als schrijver van Pipo. Zei hij, niemand heeft gedacht dat Pipo ook geschreven moest worden.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal logisch.
0: Nee, mensen kennen vaak wel de zanger, maar die weten dan niet wie de tekst heeft geschreven. Maar goed, daarom is het des te leuk dat deze functie nu wat aandacht krijgt.
1: Ja, precies. Dat is prachtig. Ik vind het echt een hele eer om daarbij te mogen zijn dan. Ja.
0: Wanneer begon jij met tekst schrijven?
1: Voor Rob dat was in 1981. Ja, toen ik hem ontmoette, dat was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven?
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands.
0: Maar dus liet hij je daar ook vrij in?
1: Ja, hij vond het hartstikke leuk. Hij wilde graag... Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. Ik geloof 240.000 van verkocht. En toen ontmoette hij mij. En hij wilde graag wat verder gaan, textueel. Mm-hmm. Hij wilde niet, aan de oppervlakte blijven. Hoewel, dat kan je ook natuurlijk... relatief zien, want hij werkte wel met Leonard Nijg, die echt natuurlijk fantastisch was.
0: Ja, malle babbel, hè?
1: Ja, zeker. En met Boudewijn natuurlijk. Hij zocht naar iets wat meer zijn gevoel vertegenwoordigde.
0: En vond je dat moeilijk? Want je had toen ook een relatie met hem.
1: Ja, het was heel vreemd. Ik moest natuurlijk vanuit een man gaan schrijven.
0: Oh ja.
1: En dat is toch wezenlijk anders. En ik had het nog nooit gedaan. Dus het was voor mij ook een beetje een soort van... ik heb geen idee. Het was pas op het moment dat hij een tekst die ik had geschreven ging staan zingen. Ik zie hem nog staan in mijn kamertje, mijn zolderkamer in Hilversum. Met dat velletje papier in zijn handen. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik, ja, inderdaad.
0: Weet je nog welk nummer dat was?
1: Hou me vast, was dat. Ja.
0: En toen dacht je, het past. Want dat wist je natuurlijk niet van tevoren, dat die teksten bij hem zouden passen. Had je het er met hem ook over?
1: Ja, eindeloos. We hadden meteen toen we elkaar ontmoeten eindeloos gesprekken over wat we goed vonden aan... vooral aan dingen zoals van John Lennon. Die was net vermoord, helaas. En dus heb je het dan over dienstwerk. En van wat vinden we goed... Weet je wel, en wat zoek je? En ik was alleen maar Engels, in het Engels bezig geweest. Ik had een tijdje in Londen gewoond. Dus eigenlijk was ik alles aan het vertalen terwijl ik voorop schreef vanuit het Engels naar het Nederlands.
0: Ja, hoe ging je te werk? Ja. Wat kwam de tekst eerst of de muziek eerst?
1: Nee, dat was heel... bij die eerste LP toen nog, dat was Gerard Stellaert, was daar zijn producent, maar ook zijn componist. En die had dus een heleboel demo's waren... qua muziek lagen die klaar. En ik moest daarop schrijven. En dat is heel erg moeilijk Omdat je gewoon, ja, je zit zo gebonden aan waar de klemtoon moet liggen en waar, hè, hoeveel woordjes, et cetera. En later is dat omgedraaid en ben ik als eerste de teksten gaan schrijven en dan kwam er muziek op.
0: Ja, en dat werkte beter.
1: Nou, voor mij wel, ja. Ja, zeker. Ik had veel meer vrijheid meteen.
0: Ja, ja. En de teksten, de liedjes sloegen enorm aan, hè, bij het publiek. Toch?
1: Ja, het was gelukkig. Want ja. ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Ja. Ja. Klopte andere artiesten ook bij je aan toen die nummers zo'n succes bleken te zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk wel logisch. En, Rob had liever dat ik exclusief voor hem schreef. Hij zei, als ze jouw teksten willen horen, dan moeten ze mijn LP's maar kopen. Kijk, ik was natuurlijk geen songtekstschrijver als zodanig. Voor mij was het hele vak nieuw en ik vond het alleen maar gewoon fantastisch om hem bezig te zien in de studio. En dan was hij niet Rob de Nijs, maar dan was hij Rob de Nijs. Gewoon zichzelf. Ja. En ja, dat is een verschil. Ja. Of iemand op het toneel staat. Of, ja. Dus ik vond die wereld fantastisch. Ja. Ja.
0: Toch heb je ook een nummer geschreven voor Willeke Alberti. Weet je dat nog?
1: Dat is nog niet zo lang geleden.
0: Nee. Kijk vandaag voorbij. Dat zong zij in het programma Beste Zangers.
2: Als je denkt

0: te wachten.
1: Ja, het is mooi toch?
2: Ja, nou ja, Willeke, ik heb met haar samen haar biografie geschreven. En dus ik trok veel met haar op. Dit is nog niet zo heel erg lang geleden. Nee. Rob was toen al ziek en het was toen al zo van, ja, zal ik... En Willeke was natuurlijk een geweldige vriendin, hè, los van alles. Ze was ook degene die in de jury zat, Rob ontdekt werd met de Lords. Dus dat ging al heel ver terug.
1: Ja, dus ja, ja. Je hebt zelf ook één single opgenomen, hè, in 1979.
2: Oh. Please, ja.
1: The Last Disco.
2: Ach, nee, hè? Ik hoop niet dat je hem gaat uitvoeren.
1: Nee, waarom niet?
2: Nee. Ik mocht een plaatje schrijven en ik mocht het ook inzingen, maar ik kan helemaal niet zingen.
1: Nee.
2: Dus ik heb het gedaan omdat ik die kans gewoon in de schoot geworpen kreeg.
1: Ja.
2: Maar achteraf gezien is dat natuurlijk een jeugdzonde.
1: Ja. Niet de ambitie om als zangeres door te gaan, dat hoor ik al.
2: Nee.
1: Gehaald, nooit. Nou, we gaan het niet draaien, hoor. We doen het niet.
2: Oh, gelukkig. Dankjewel.
1: Ja. Schrijf je nog steeds songteksten?
2: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob.
1: Ja.
2: En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ja. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
1: Ja, kan je misschien meer in kwijt dan in, nou, hoeveel
2: Zeker.
1: Regels zitten er in een liedje?
2: Ja, ik bedoel, het zijn dan 15 regels en 5 woorden of zoiets. Ja, nou ja, hoe dan ook. Het is zo verbonden met mijn leven toen. Dus ik vind het wel best. Ik ga nu voorlopig even boeken schrijven.
1: Goed. Dankjewel, Belinda Muldijk. En wij gaan nu niet voor het laatst draaien van Rob ten Nijs. Met het nummer dat jij hebt geschreven sloot hij zijn laatste optreden af. Dankjewel.
2: Dank je.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: voor het laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag.
1: Rob de Nijs met niet voor het laatst. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp en dat zijn dekens. Ik zei net al, wat een mooi moment zo midden in de nacht om het over dekens te hebben. Die associeer je toch met instoppen en slapen gaan. Maar misschien denk je bij dekens en textiel eerder aan steden als Tilburg of Enschede. Maar Leiden heeft ook een grote textielgeschiedenis. Sterker nog, in de 17e eeuw was de stad de grootste textielproducent van Europa. En een van de dingen die er werden gemaakt waren dus dekens. Bijna 400 jaar lang. Over die geschiedenis was tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Tot Mienke Simon Thoma het boek Leidse dekens 400 jaar ontwerp, productie en economisch belang ging schrijven. En dat boek ligt er nu. Het is prachtig geworden. Goedenavond, Mienke.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja. Ja. Had jij wel eens eerder iets over die Leidse dekens dan gehoord?
2: Jawel, ik kende het wel. Ja. Ik kende het wel.
1: Maar wanneer dacht je, ik ga me dus op die geschiedenis storten?
2: Ja. Dat was eigenlijk 5 jaar geleden toen de Stichting Leidse Deken werd opgericht. Oh, en dat was een stichting die weer opnieuw dekens wilde gaan weven. Want de laatste Leidse Deken is eigenlijk nu, precies 50 jaar geleden, werd hij in Leiden geweven. En toen was er een groep mensen en die dachten van, we willen daar toch weer aandacht aan besteden. Ja. En we willen nieuwe dekens weven, maar we willen ook aandacht aan die geschiedenis besteden. En daar heb ik me toe voor aangemeld.
1: Precies, want die dekens die zijn eigenlijk gekild door de dekbedden, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Dat kun je toch wel zo zeggen.
2: Ja, en heel snel, hè? Heel snel.
1: Ik moet je zeggen, ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik ben ook op een gegeven moment onder een dekbed gaan slapen.
2: Ja.
1: Maar goed, Leidse dekens, dat zijn gewoon de dekens die in Leiden werden gemaakt, hè?
2: Maar het zijn wel. Het waren toen wel bijzondere dekens. En dat is toen ook een soortnaam geworden. Voor die tijd sliepen mensen natuurlijk ook wel onder een wollen lap of zo. Maar dat was niet een Leidse deken.
1: Ja.
2: En een Leidse deken die is op een bijzondere manier gemaakt. En is toen een soortnaam geworden. En toen ze in Tilburg eigenlijk 300 jaar later ook dekens gingen weven, toen noemden ze dat aanvankelijk ook nog Leidse dekens.
1: Ja, en die Tilburgenaren die hebben toen de Leidse dekens overvleugeld, hè?
2: Ja, dat wel.
1: Dat staat allemaal in jouw boek. Die Leidse deken werd dus een internationaal begrip.
2: Ja.
1: En hoe komt het dat ze zo beroemd werden? Want ze gewoon heel goed waren.
2: Ze waren heel goed. Ja. Heel technisch goed en hoge kwaliteit.
1: Ja. En bekende klant uit de Verenigde Staten. Daar gingen de hele wereld over, toch?
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Ja, je wil natuurlijk over George Washington horen.
1: Ja.
2: Nou, kijk, de meeste dekens werden gewoon voor de Nederlandse klanten gemaakt. Maar er werden ook dekens geëxporteerd. En onder andere naar Noord-Amerika. En daar werden ze gekocht door plantagehouders. Onder andere door George Washington, die zijn slaafgemaakten elk jaar een nieuwe deken wilde geven.
1: En er zijn dus meer, er is meer verwevenheid, hè, om het maar zo te zeggen, met de slavernij en de Leidse dekens.
2: Ja. Want het idiote is dat je het zou kunnen voorkomen dat een van die slaven van George Washington bij wijze van spreken 10 jaar eerder geruild was voor een Leidse deken in West-Afrika. Want die dekens die werden ook door de WIC, West-Indische Compagnie, meegenomen naar de West-Afrikaanse kusten, waar ze werden geruild tegen een slaafgemaakte.
1: Ja, zo wordt zo'n geschiedenis van de Leidse deken ook een wereldgeschiedenis, hè?
2: Het is absoluut een wereldgeschiedenis. Ja, bijvoorbeeld ook, er werd al eerder in de 17e eeuw bijvoorbeeld ook dekens geëxporteerd naar New York, wat toen Nieuw Amsterdam was. Ja. En er werden zelfs delen van dat gebied, werden contracten gesloten met
1: die dekens.
2: Inheemse, ja, met dekens.
1: Dus dat is gewoon gekocht met dekens. Het was een ruilmiddel, een betaalmiddel.
2: Ook een ruilmiddel, ja.
1: En een betaalmiddel.
2: Ja.
1: Nou,

0: Het is inderdaad een hele rijke geschiedenis. En aanvankelijk gebeurt die hele dekenweverij allemaal met de hand, hè?
1: Ja.
0: Ik heb fantastische woorden heb ik gelezen in dat boek. Wolscheiders, vachtenploters, zeemtouwers.
1: Schrobbelaars, niet te vergeten.
0: Ja, en het mooiste woord, drapiers. En dan het mooiste woord, dekeninslagspinnersbazen.
1: Ja, ja.
0: Het was dus echt gewoon een hele wereld met een jargon wat totaal verloren is gegaan.
1: Ja, dat is ook zo interessant eraan. Dat je zo'n hele wereld, zo'n heel ambacht, zo'n heel vakgebied, waar zoveel jaar na jaar na jaar aan gebouwd werd. En dat helemaal geperfectioneerd werd op een gegeven moment. En dat nu totaal verloren is gegaan.
0: Ja, maar die mensen die daar werkten, die ik allemaal net opnoemde, die hadden het wel zwaar. De ene kreeg iets meer betaald dan de andere. Maar bijvoorbeeld sommigen die moesten gewoon hele nachten gewoon tot aan hun middel in de oude pis staan.
1: Nee. Dan heb je het over de vollers.
0: Ja, precies.
1: Maar die waren niet zo vreselijk zielig, hoor, die vollers. Nee, jij en ik staan misschien liever niet.
0: In de urine.
1: Verschraalde urine ook nog.
0: Ja. Want er zat de meeste ammoniak in.
1: Ja.
0: Maar het leek mij toch niet een ideaal baantje.
1: Nee, maar toch, ze verdienden er best veel voor. Hè. En ze hadden ook nogal een machtspositie. Dus het was een van de weinige groepen die ook wel eens gingen staken en zo.
0: Ja. Nee, want het is dus ook een hele sociale geschiedenis geworden.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg niet alleen een wereldgeschiedenis, maar ook een sociale geschiedenis.
1: Ja.
0: Want op een gegeven moment dan worden die dekenweverijen, die worden gemechaniseerd.
1: Ja.
0: Dan krijg je de tijd van de industrialisatie met afgrijzelijke toestanden.
1: Ja, dan was het echt vreselijk om daar te werken.
0: Ja, zo heeft het zich ontwikkeld. Hè? We moeten even snel door die vier.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nee, en dan krijg je dus kinderen.
1: Kinderarbeid.
0: Die daar.
1: Die moesten dan altijd een heel dom klusje doen, omdat ze zo klein waren. Kinderen zijn te klein. En dan moesten ze juist lonten aan elkaar lassen, zoals dat dan heet. En het moest onder de machine liggen, zodat dat dan. Ja, zij konden dat beter doen dan volwassenen.
0: Maar dat was echt gruwelijk. En op een gegeven moment is er een boek geschreven door J.J. Kramer, Fabriekskinderen.
1: Ja.
0: Dat gaat over Leidse kinderen.
1: Dat zijn Leidse kinderen. Ja, die overigens in een spinnerij werkten. Niet in een dekenfabriek, maar dat had evengoed een dekenfabriek kunnen zijn. En dat boek heeft heel veel gevolgen gehad. Dat heeft echt het Leidse adres is er geweest. En nadat dat boek geschreven is, is het kinderwetje van Van Houten na 10 jaar gekomen.
0: Ja, die kinderarbeid voor kinderen onder de 12 jaar dan verhoord. Waarom is eigenlijk dat je zei net, het is eigenlijk een hele mooie cultuur en die is helemaal verdwenen. He, die is langzaam toch ook weer. Je beschrijft die hele opbouw, maar je beschrijft ook die hele neergang van
1: de, ja, maar dat was toch ook industrie, op een bepaalde manier vrij plotseling. De hele textiel in heel Nederland ging alle textiel verloren. Dat was niet alleen de dekens.
0: Nee.
1: En dat kwam doordat er in sommige andere landen veel goedkoper werk verkregen kon worden.
0: En waar kwamen die schapen vandaan?
1: Ja, dat is ook helemaal in het begin uit Spanje.
0: Ja.
1: Want helemaal in het begin heten die Leidse dekens Spaanse dekens. Maar daarna kwamen ze uit Noord-Duitsland, Polen.
0: Ja.
1: En daarna eigenlijk van de hei in Gelderland en Overijssel.
0: Ja, daar is ook nog een mooi verhaal over die schapenkudde.
1: Ja.
0: Dat moet je nog even vertellen tot slot.
1: Oh, je bedoelt de schaapkudde van hier in de buurt.
0: Ja,
1: de Krijloze.
0: Ja, de Krijloze
1: schapen. Van het Gooise reservaat. Ja, in de oorlog heeft de firma Zaalberg, dat was een van de belangrijkste fabrieken, die heeft die schaapskudde geadopteerd.
0: Ja.
1: En dat was een beetje een voor de bühne, hoor, om een beetje aandacht te genereren. En met de belofte dat ze het 5 jaar in stand zouden houden. Ja. Maar na 3 jaar was het de hongerwinter.
0: Ja.
1: En toen hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben al die schapen op een platte boot geladen, naar Leiden gevaren. Ze zijn allemaal geslacht. En de werknemers van Zaalberg hadden schapenbout met kerstmis.
0: Ja. Nou, fantastisch verhaal. En zo staan er meer hele prachtige verhalen in. Dankjewel, Mienke, Simon, Thoma. Leidse dekens, dus het ziet er ook nog eens prachtig uit. 400 jaar ontwerp. En dan gaan we nog heel even naar tennis. Marcella.
2: Ja, mooi moment, want het is afgelopen. Het is Alexander Zverev die de US Open wint. Zijn tweede Grand Slam titel dit jaar. Zijn derde Grand Slam finale, want Wimbledon verloor die ook nog eens. Maar een geweldig jaar voor de Duitser. Hij verslaat die Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Het ging uiteindelijk toch nog snel. Ondanks ja, die kleine hiccup, zeggen we maar, aan het eind van de derde set. De US Open is dus een prooi voor Alexander Zverev.
0: Ja, dankjewel Marcella. Zometeen Lara Billy Rensen, die gaat praten over de oudste vrouw van Suriname met Ida Does en Johan Windzak. En die vrouw heet Afiba. En morgen zit hier Chris Keijner. Dag, hoop ik dat u lekker slaapt onder een Leidse deken.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Dinsdag tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
6: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
15: Ja.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
19: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
20: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
22: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.